Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 8:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Info. Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indeknippendewaard.nl/omd. Dat is indeknippendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

is materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 8:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl. We were good.

0: Ster TV, krimpen u uit, non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: info.
1: Het Lekkerstek Food Festival. Dag luisteraars, Amazitia Lekkerkerk die presenteert zondag 6 september het Lekkerstek Food Festival. En wel van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zijn verschillende food- en drinkspots. Er is vinyl, een silent disco. Kortom, een groot feest voor jong en oud. Lees alle informatie op amazitialekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indeknippendewaard.nl/omd. Dat is indeknippendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
6: Goedemorgen.
5: Wakker Worden met Juri en Arjan.
7: Ja, een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen. De stem moet ook nog even een beetje warm worden. Goedemorgen, Juri.
8: Goedemorgen, Arjan. Dan gaan we gewoon veel muziek draaien. En dan komt het vanzelf wel weer goed, toch? Met de aankondigingen.
7: Ja, nou laten we daar in ieder geval maar eens mee beginnen. Inderdaad, met muziek uit 1984, om precies te zijn. Van de formatie Sister Sledge. Hier is We Are Family. Een hele goede morgen hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard. Op deze zaterdag 5 september.

0: Maar ik heb geen zussen, dus ik kan ze ook niet meenemen. Heb jij zussen, Jori?
1: Ik heb er één.
0: Oké. Okay.
1: Maar we zijn allen familie, hoorden we net.
0: Ja, dat is waar. We are family van Sister Sledge. Openingsplaats van deze editie van Wakker Worden. Ja, we zitten bijna op de werkzaamheden aan de Algrabrug. En volgens mij zonder al te veel problemen.
1: Ja, dat lijkt er wel op. Maar de laatste loodjes kunnen het zwaar zijn, maar... We verwachten niet dat voor aanstaande maandag het nog heel erg gek gaat worden. En dan zijn we er niet per se zonder horten en stoten doorheen gegaan als Krimpen Hart. Maar waarschijnlijk wel met minder chaos dan we van tevoren dachten. En hopelijk houden we dat vast. Want de wisselstrook van de Algrabrug gaat nog weer in onderhoud komen. In het weekend van 11, 12 en 13 september zal de wisselstrook dicht zijn vanwege herstelwerkzaamheden. En dan is dus ook het verkeer rond de Algrabrug wat beperkt. Algrabrug is verder nog wel open. En dus vooral 's avonds en 's nachts dat de afsluiting van kracht is. In het volgend weekend. Dus houd daar nog wat rekening mee als u richting de Algrabrug gaat. Het kan dan weer, maar mogelijk iets minder snel dan dat we van tevoren gedacht hebben. En niet alleen voor de Algrabrug, maar ook voor de Haastrechtse brug in Gouda wordt er binnenkort ook weer aangewerkt. Ook daar gaat het over afrondende werkzaamheden. En ook hier wordt dan 's avonds en 's nachts de weg afgesloten. Dus daarbij geldt ook van dat de mensen weer om moeten rijden in de late uren. Dus zowel richting Rotterdam als richting Gouda blijven we aan de weg werken. En hopelijk is het dan allemaal op tijd opgelost en dan gaat de N210 dicht.
0: Ja, nou ja, je zegt aan de weg werken, maar in het geval van de Haastrechtse brug is het vooral aan de aankleding van de brug. Want de reling moest nog geplaatst worden.
1: Dat is ook een onderdeel van het hele gedeelte.
0: Ja, nee, maar dat paste uiteindelijk niet in het budget. En daar moest de gemeenteraad nog akkoord op geven. Dat is dan blijkbaar inmiddels gebeurd. En dus gaan ze nu alsnog een nieuwe reling plaatsen bij de Haastrechtse brug. We gaan het hebben over volgend weekend, want dan is het Open Monumentenweekend. Daar hebben we misschien straks nog wel meer informatie over. Maar Haastrecht Klassiek zal dan ook weer plaatsvinden voor de 14e keer. Een oldtimer show met oude auto's, trekkers en motoren. En die zijn dan aanwezig op het plein van Theater Concordia in Haastrecht. De eerste voertuigen worden rond 10:30 verwacht en rond 11:45 vertrekken de deelnemers voor een rondrit. Er zijn twee routes, eentje voor langzaam verkeer met onder meer trekkers en één voor normale voertuigen zoals auto's, motoren en kleine zakelijke voertuigen. U kunt daar dus naartoe. De oldtimers worden vanaf 10:30 verwacht op het Concordiaplein. En zullen dus rond 11:45 vertrekken voor een rondrit. En vanaf 14:00 dan verandert het Concordiaplein in een plek voor een borrel, een hapje en live muziek. Met onder meer de Outlaws en zanger Bob van den Berg van de Murphy Jets. Die zullen optreden en bezoekers kunnen dus dan genieten van muziek, borrelen en dansen. Dus dat wordt gezellig volgende week vanaf 14:00 op het Concordiaplein na afloop van Haastrecht Klassiek. Van de week voor het eerst vergaderd in het nieuwe gemeentehuis, Jori.
1: Correct.
0: Hoe was dat?
1: Ja, nieuw, spannend. Even wennen.
0: Ja, nieuwe stoelen.
1: Ook dat, andere stoelen ook. Ja. Vooral deze hadden wieltjes, dus dat is makkelijker heen en weer schuiven.
0: Oké, en ging dat goed?
1: We zijn er niet om met de stoelen te wiebelen. We zijn er om te vergaderen. Ook het vergaderen ging goed.
0: Ja, er is geen stoelendans gehouden.
1: Nee, nog net niet.
0: Mooi, mooi dat
1: hebben we
0: dat...
1: mooie muziek om de stoelendans op te doen dan. Heb je een voorstel?
0: Wat voor vergadering was het eigenlijk?
1: Ik was bij een vergadering over het onderdeel samenleving. Er was beneden ook een vergadering over onderdeel ruimte. En wij hebben het gehad over de veiligheidsrisico's die de brandweer en de politie eventueel tegen kunnen komen. En het omgevingsprogramma voor retail. Dus dat gaat over winkels en horeca.
0: Oké, okay. En dat dus in het nieuwe gemeentehuis. En daar hebben we een leuke promo van. Want over 2 weken dan kunt u allemaal even een kijkje nemen in het nieuwe gemeentehuis. Want dan is er open huis.
2: Op Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Het is de nieuwe van Sommieux, Feels Part 2. We gaan het hebben over de haan op de kerktoren in Haastrecht.
1: Ja, als u dan volgende week toch in Haastrecht bent, kunt u wellicht een blik op de kerk werpen. Want deze is af al een tijdje en nou is ook de haan op de toren geplaatst. Ruim 2 jaar ontbrak de torenhaan omdat de kerktoren in onderhoud was. En nu is de windvaan eindelijk teruggegeven, staat ook symbool voor wellicht een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk voor de kerk in Haastrecht. Na alle jaren aan onderhoud en gedoe, eindelijk dan dat het af is en dat nu ook de stijgers verwijderd zullen worden. En de burgerij van Haastrecht heeft dus nu weer de haan teruggeplaatst. En dan kan de skyline in ere hersteld worden. Dus als u dan volgende week toch in Haastrecht bent, dan wordt u weer rustig toegekeken door een haan op de toren.
0: Ja, inderdaad. En een week daarna kan het nog steeds, want dan is de rommelmarkt van diezelfde protestantse kerk in Haastrecht.
1: Die haan blijft maar wat meemaken, joh.
0: En die haan die kijkt dan ook weer toe, inderdaad. De rommelmarkt zal dan weer plaatsvinden. Er is heel veel spullen zijn er ingezameld afgelopen week in Haastrecht. Dat is zeker de moeite waard om eventjes langs te komen op het terrein van het Amaliaplein in Haastrecht. Over 2 weken op zaterdag 19 september. En daarvoor, in die week daarvoor, dan kunt u een basketbaltraining meemaken. Dat is dan in Schoonhoven. Op dinsdag 15 september heb je de kans om een basketbaltraining te proberen bij basketbalvereniging Silvertown Lions. Die houdt die dag namelijk een gratis open training in Sporthal de Meent in Schoonhoven. Kinderen van 6 tot met 17 jaar die zijn allemaal welkom, ook als ze nog nooit hebben gebasketbald. En tijdens de training maken de deelnemers kans op kennis maken met de basis van de sport. Zo wordt er geoefend met dribbelen, pasen en schieten. En trainers en spelers van de Silvertown Lions die begeleiden de oefeningen. De jongste deelnemers, 6 tot en met 11 jaar, is de training van 5 tot 6 middags op die 15e september. En jongeren van 12 tot 17 jaar, die kunnen terecht vanaf 6:30 tot 8 uur. En de open training vindt plaats in Sporthal de Meent aan de Bergambachtenstraat nummer 1A in Schoonhoven. Dus dinsdag 15 september, als je weer eens wilt basketballen, kijk of dat iets voor je is, dan is dat dus mogelijk op dinsdag 15 september bij de Silvertown Lions. I'm sitting down here, but hey, you can see me. Die hebben we een tijd niet gehoord. Hier is Len Marlin met Sitting Down Here.

0: Het was een echte eendagsvlieg, zoals je dat noemt, voor Lana Marlin en Sitting Down Here in 1999.
1: One Hit Wonder.
0: Dus, ja, inderdaad.
1: Kan ook.
0: We gaan het hebben over nieuwe fietsroutes.
1: Één nieuwe fietsroute. Dus Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek komt de fietsroute over maritiem industrieel erfgoed in de Krimpenaard. Waarbij de rijke maritieme geschiedenis van de twee Krimpers in de aandacht staat. De route gaat langs rivieren, industrieterreinen, stukjes groen. En op historische plekken wordt zichtbaar gemaakt en de verbinding gelegd met het maritiem verleden en heden. En daar staan dan ook QR-schildjes waarbij de mensen de QR-code kunnen scannen en zo meer te weten kunnen komen over de maritieme industrie. Volgende week wordt deze route gepresenteerd op 10 september. Een heleboel vertegenwoordiging erbij. En dan wordt ook een deel van de nieuwe route afgefietst, afgelegd. En dus voor de mensen die langs de Lek, de Noord, Nieuwe Maas of Hollandse IJssel willen fietsen of gewoon iets meer willen leren over het erfgoed hier in de Krimpenerwaard en in de gemeente Krimpen aan de IJssel. Vanaf volgende week dan een fietsroute in het teken van het water en de scheepsvaart.
0: Oké, dus in het teken van het water en de scheepsvaart. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, want de droogteperiode is dan wel voorbij, maar de gevolgen die zijn nog merkbaar. De meeste droogtemaatregelen die zichtbaar zijn, die zijn beëindigd. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert ook geen metingen meer uit. Bijvoorbeeld aan de dijken. En door de regenval van de afgelopen periode en de verwachting dat er nog meer regen komt, zijn extra maatregelen op veel plaatsen niet meer nodig. Maar de gevolgen van de droge periode, die zijn echter nog niet verdwenen. De grondwaterstanden is bijvoorbeeld nog laag. Want hoewel de droogte inmiddels niet meer zichtbaar is, zijn de effecten volgens het Hoogheemraadschap nog langere tijd merkbaar. Vooral de grondwaterstanden die zijn nog laag. De neerslag van de afgelopen tijd heeft voor extra een eerste herstel gezorgd. Maar het duurt naar verwachting nog maanden voordat de grondwaterstand in de waterkeringen volledig is hersteld. En ook is het rivierwater nog te zout. Door de afvoer van de rivieren is op dit moment nog laag. En daardoor kan zout zeewater nog relatief gemakkelijk doordringen tot plekken waar de wateren van het waterschap in verbinding staan met de grote rivieren. De Nieuwe Maas bijvoorbeeld, die is nog te zout om water in te laten bij de Leeuwenkolk en gemaal Schildhuis bij het Oostplein. Volgens het Hoogheemraadschap is het op dit moment geen probleem omdat er voldoende regen valt. Dus we zijn ook aan het kijken hoe dit soort dingen nu beter voorbereid kunnen worden voor als er nieuwe droge periodes gaan komen.
1: Ja, men vermoedt nu dat het juist komende herfst en winter meer kan gaan regenen. Juist door de hitte van de afgelopen periode. En wellicht dat we daar ook nog meer over gaan horen dan van de Weerman zo.
0: Ja, inderdaad. Rond 9:30. Misschien meer regen in het najaar. Fleetwood Mac is uit de jaren 70. Hier is Don't Stop.

0: Precies, 8:30. Dat hebben we weer goed getimed, Jori.
1: Ja, we worden er steeds beter in.
0: Ja, dat betekent tijd voor de 80s Classic. En we gaan vandaag terug in de tijd naar 1982. Oftewel 44 jaar terug in de tijd. Met een Nederlandstalige 80s Classic vandaag. Van het goede doel. En toch een klein beetje naar het buitenland. Want België, dus... Is er leven op Pluto? Dat is...
1: Wel iets verder dan het buitenland.
0: ja, inderdaad. Hij kwam op nummer 4 in de Nederlandse top 40 in 1982. Dus België van het goede doel. En in België zelf kwam hij ook op nummer 4. Vandaag dus de 80s Classic van het goede doel. Even kijken hoor. De jingle die staat ook klaar.
2: 80s Classic.

0: 80's Classic van vandaag van het goede doel en België. Eigenlijk helemaal niet zo ver weg, hè? Je bent er zo.
1: Er zijn andere plaatsen die hij noemt die verder weg zijn, ja. Overigens, waarom zou je niet naar Polen gaan als het daar klaarblijkelijk zo goed gaat dat het te goed gaat?
0: Ja. We gaan het hebben over de waard op de kaart straks.
1: Ja, blijven we iets dichter bij huis. Tussen 9 en 12 uur gewoon weer de nieuwe waard op de kaart. Dan gaan we het hebben over de ontwikkelingen van de stikstofmaatregelen. Ook de Rabo dikke bandenrace wordt besproken. Ook komen er isolatiemogelijkheden van de woningen aan bod. En het start van het nieuwe seizoen van het Arthur Theater Schoonhoven. Omdat politiek ook weer begonnen is, hebben we ook een politiek debat. CDA, D66 en gemeentebelang. Vertegenwoordigd door Bas Belder, Jos Pel en Wiesja Pannenkoek. Verder nog een bespreking van een podcast op Omroep West. Het foodfestival Lekker Kerk, dat wat aandacht krijgt. De activiteiten van het Streekmuseum Krimpenaar tijdens de Open Monumentendag. En ook nog de terugblik op het Perkaus Feest op de planning. En we sluiten af met de bespreking van de zomersvariant van de 9 dorpen schaatstocht. Dat tussen 9 en 12 met daarin ook de gebruikelijke onderwerpen verder. En de Lunch en Brunch Expo is deze week helaas niet. Maar we hebben gewoon een vervangend programma, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik denk dat het vooral heel muziek draaien is. En dan komen we de zaterdag weer door met wel de waard op de kaart. En dan deze keer geen Lunch en Brunch Expo.
0: Oké, de waard op de kaart is natuurlijk aflevering 599. Volgende week hebben we de 600ste aflevering. Ja, inderdaad. En we hebben er ook nog een leuke promo van. Die zullen we zo eens eventjes draaien. Maar eerst een aantal van die onderwerpen die jij noemde. Daar gaan we ook met de camera naartoe. Voor een nieuw televisieprogramma komende week. Maar we hebben ook de eerste aflevering van De Waard aan tafel in het nieuwe seizoen. Na de zomervakantie. Presentatrice Margot Cusé die ontvangt singer-songwriter Nicky de Hon. Vocal coach Bram Pescador, die zit ook aan tafel. En theatertoermaker Ed Struilaert. En muzikale kenner Nieke van Broekhoven. Live muziek zal er dus zeker ook zijn. Boeiende verhalen en promotie van nieuwe projecten. Kortom, een mooie aflevering voor de muziekliefhebbers. Je zei het al, er wordt gezwommen in het riviertje De Vlis vandaag. Door het wegvallen van echte schaatsdagen en sterk ijs organiseert de ijsclub voor de tweede maal een zomerse variant van de 9 dorpen zwemtocht. Vandaag, en daar zullen we ook met de camera bij zijn, zodat de komende week daar de beelden van kunt bekijken. De Kameling Onnesdreef in Lekkerkerk, daar wordt een zeskamp georganiseerd door de Oranje Vereniging. Er zullen teams meedoen die strijden om de hoofdprijs. En ook daar zullen we met de camera bij zijn, zodat u dat kunt bekijken. En de dikke bandenrace op Lekkerkerk in Sportpark Weidehoek. Ook daar gaan we met de camera naartoe, zodat u dat kunt bekijken. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen tussen 2 en 12 jaar oud. Die gaan we dus vastleggen op beeld. Zodat u dat netjes allemaal kunt bekijken. En uiteraard wordt dat allemaal afgewisseld met muziek, Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Vanaf aanstaande woensdag, dan is het alweer 9 september. Ik zei het al, een leuke promo voor volgende week. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
2: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Daar ging ik alweer bijna de fout in door het Wall of Kintyre te noemen. Maar het is de Mall of Kintyre van The Wings met Paul McCartney. Ja, mooi doedelzak op de vroege zaterdagochtend. Ja. Ik vind het fijn. Ik weet niet of de rest het daarmee eens is.
1: Nou ja, dat weet ik ook niet. Als u het leuk vindt, laat het gerust weten. Studio@rvkrimpendewater.nl.
0: Ja, vanmiddag ook weer genoeg blaasmuziek te horen. Ik weet niet of de scheidsrechters een beetje melodietjes kunnen fluiten. Maar er wordt genoeg gevoetbald en dan waarschijnlijk ook genoeg gefloten. En we volgen het allemaal met Krimpenerwaard Sport. We hebben 4 wedstrijden in het bekervoetbal, waarbij we ook verslaggeving hebben. De eerste wedstrijd begint al om 2:00. Jon Jansen die gaat kijken bij de wedstrijd van Haastrecht. Zij gaan tegen WDS. En ja, we moeten wel weten hoe het hier natuurlijk gaat met het voetbal. Dilettant gaat uit tegen Blijdorp. Nemen Arie den Otter mee. En vanaf 2:30 horen we daar het verslag van. Bergambacht ontvangt Schravendeel ook om 2:30. Jan Ooms gaat hier kijken bij het voetbal. En Schoonhoven ontvangt Slikkerveer. Rick Winkel die staat langs de lijn. Die gaat ons vertellen hoe het in Schoonhoven verloopt. Met de punten en met de aanvals en verdedigingen. Verder ook nog andere Krimpenerwaardse clubs en clubs uit de omgeving die voor bekerwedstrijden gaan spelen. Hebben we geen live verslaggeving, maar we proberen wel zo goed mogelijk te volgen wat er gebeurt en iedereen op de hoogte te houden. Dus ook Perkouw, SPV 81, Kabau, Stolwijk, Gouderak en Spirit krijgen de hoogtepunten waarschijnlijk vermeld vanmiddag in Krimpenerwaard Sport. Gepresenteerd door Erik Rietveld en de techniek is in handen van Ed Koning. Zeer bekwame heren, dus die kunnen dat wel. En dan gaat het helemaal goed komen met het voetbal en Krimpenerwaard Sport.
1: Ja, dat denk ik ook. Vanmiddag dus tussen 2:00 en 6:00. Gisteravond werd er al gevoetbald in de Eredivisie in Rotterdam op het kasteel. Kreeg Sparta PEC Zwolle op bezoek en ze deelden de punten. Het werd namelijk 2-2 in een vermakelijk duel. Hebben de partijen dus elkaar in evenwicht gehouden. 2-2 dus bij Sparta tegen PEC. En vanavond is natuurlijk de topper. Of eigenlijk 2, want Ajax krijgt PSV op bezoek vanavond om 8:00. En vanmiddag om 4:30 al in Nijmegen. NEC tegen Feyenoord. Dus dat zijn de wedstrijden die vanmiddag en vanavond zullen gespeeld gaan worden. En dit is Alex Warren, Fever Dream.

Nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's. En een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Even terug in de tijd na de jaren 90 met Aqua en Dr. Jones. We hoeven nog geen afscheid te nemen. Dat kan na de volgende plaat nog wel even. En die is van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten.
1: Oh nee, niet deze.

0: De zon zien zakken in de zee. Zoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Nou, als je dan toch per se een liedje wil doen met zo'n Amsterdamse uitspraak erin, dan moet je toch ook wel het lef hebben om iets van Amsterdams accent te doen, vind ik.
0: Oké, ja, ik weet niet of dat zo snel veranderd heb, maar...
1: Nee, maar het is meer van waarom doet die Rutger dat dan niet?
0: Oh ja. Ja.
1: Zo een beetje als je het liedje maakt, ik bid niet voor bruine bonen, en dan bruine bonen daadwerkelijk als bonen uitspreekt.
0: Ja.
1: Dat doen we niet. Alsof je een krimpenerwaarts nummer over Stolwijk maakt en het eigenwijs Stolwijk blijft noemen. Dat noemen wij Stolk hier in de buurt.
0: Ja, misschien moeten we een eigen versie gaan maken.
1: Ja, maar zo goed ben ik dat ook niet. Ik kom niet veel verder dan ik heb de zon zien zakken.
0: Oké, dus we moeten er ook zangeressen bij hebben eigenlijk.
1: Misschien iets voor als we weer zangwedstrijden hebben in de Krimpenerwaard.
0: Ja, ja. De beste, hoe noem je dat nou? Geen compilatie, maar een...
1: Parodie.
0: De beste parodie op Zoele Zomernachten, ja. Het wordt wel tijd om afscheid te gaan nemen, want het zit er alweer op. Wakker worden voor deze editie van 5 september. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Dat was het volgende keer. Doeg!

0: toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Arjan Vermeulen.
5: Hartelijk welkom, een hele goede morgen in aflevering 599 van De Waard op de Kaart. Waarin we in dit uur straks allereerst gaan praten met Niek de Boer. Hij is boer in Haastrecht. En we praten met hem natuurlijk over de ontwikkelingen van de stikstofmaatregelen. Daarna om ongeveer 9:50 praten we met Petra Strijdhorst van Tourclub De Waardrenner. Dan gaat het over de Rabo Dikke Bandenrace, want die wordt vanmiddag gehouden in Lekkerkerk. Om 9:30 het weerbericht met Gerald van der Stelt. En om 9:50 dan praten we met wethouder Sandro Kovacic. En dan gaat het over isolatiemogelijkheden voor uw woning. En tot slot om 9:50 dan praten we met Petra Matlener van het Arto Theater. Want het nieuwe seizoen gaat beginnen ook weer in het Arto Theater.

0: Phil Collins en Two Hearts, openingsplaat van deze editie van De Waard op de Kaart. En ondertussen heb ik contact gezocht met Niek de Boer. Goedemorgen, Niek.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Welkom in ons programma. En willen met jou graag natuurlijk even praten over de stikstofmaatregelen. Jij bent boer aan de Steinse Dijk in Haastrecht. En jij hebt bijvoorbeeld een groot spandoek staan van... weet u dat u hier in op 500 meter van een Natura 2000 gebied... en dus in onteigeningszone rijdt? De vraag is natuurlijk nu een beetje van, hoe gaat het nu verder? Weet je daar ook meer over?
1: Nou, het antwoord is heel kort. Nee, dat weten we niet. Het schept nog meer onduidelijkheid met deze maatregelen die ze wel willen doorvoeren. Maar met nog heel veel open eindjes.
0: Oké, want deze maatregelen die ze doorvoeren, wat voor maatregelen gaat het dan om?
1: Nou ja, het is een opeenstapeling van maatregelen. We hebben het over stikstof, maar we hebben het ook over CO2-doelen die gehaald moeten worden. Ammoniakdoelen en waterkwaliteit. En dan hebben ze daarbij ook nog een GVE-norm. Dus hoeveel koeien mogen wij per hectare nog houden als boer zijnde. Dus dat zijn natuurlijk een opeenstapeling van doelstellingen. En daar komt wel een beetje de weerstand en de frustratie vandaan. Want het is eigenlijk onmogelijk om dat allemaal te...
0: Ja, en dat betekent bijvoorbeeld dat in die buurt van Natura 2000 gebieden en dat de boeren in Stijn-Zuid, zoals het dan heet, daar ook onder vallen.
1: Jazeker. Ja, we vallen landelijk allemaal onder de befaamde brief van 26 juni van meneer Van Essen met alle voorgestelde maatregelen. En daarbovenop hebben wij hier in Stijn-Zuid nog een keer de zonering van 500 meter die ze voorgesteld hebben om in te voeren. Kijk, daar zijn de beperkingen en de maatregelen waarschijnlijk nog groter.
0: Ja. Nu was er afgelopen donderdag een bijeenkomst, georganiseerd door verschillende agrarische belangenverenigingen. Het was druk bezocht, geloof ik, hè?
1: Ja, een bijzondere grote opkomst. Ik denk dat ook wel te verwachten was, omdat er al meerdere zulke soort bijeenkomsten in het hele land geweest zijn, waar ook een grote opkomst was. Ja, het roept zoveel onzekerheid en onduidelijkheid op. En waar wij juist hoopten op een stukje duidelijkheid, en ik denk eigenlijk heel Nederland. Maar dat wordt niet geboden, absoluut niet.
0: Nee, dus en wat was dan zeg maar de conclusie van de avond van afgelopen donderdag?
1: Ja, nou ja, de conclusie is toch wel, ze hebben met wat rekentools een voorbeeldbedrijf zeg maar, doorgelicht. Laat het een gemiddelde zijn van Nederland, zo'n bedrijf of een zo'n tool. Ja, en dan kom je gewoon tot de conclusie dat er gigantische investeringen gedaan moeten worden. Maar ook al doen we die en ook al zouden we die kunnen doen, dan nog is de borging er niet dat je de doelen haalt en dat ze geborgd worden, juridisch of technisch. Dus ja, weet je, het is nogmaals, ik denk dat ik het al de derde keer zeg in dit gesprek, het is zoveel meer onduidelijkheid wat we nu weer hebben gekregen.
0: Ja, heel veel onzekerheid dus.
1: Dat ook, ja, inderdaad.
0: Ja. Nu heeft de gemeente in de persoon van wethouder Leo Bart, die heeft ook een brief geschreven naar de landelijke overheid, zeg maar, waarin eigenlijk wordt opgeroepen tot een gebiedsgerichte aanpak van de agrarische sector. En daaronder zou ook dus het schrappen van bijvoorbeeld zonering Stijn-Zuid, dat staat daar ook in. Wat denk jij, heeft de brief van wethouder Leo Bart kans van slagen?
1: Alle beetjes helpen. Daarom roep ik ook eigenlijk iedereen op om dan toch maar die er enigszins zich in verdiept en ziet hoe de hazen lopen. Ja, dit is geen haalbare zaak. Om dan toch op die manier een reactie terug te geven aan de overheid. Dit gaat niet. Want je hebt het over gebiedsgerichte aanpak en gebiedsprocessen. Die hebben wij hier in Polderstein al 2 jaar geleden doorlopen. Je steekt je nek uit, proberen we goede initiatieven. Er wordt ook heel veel geld voor vrijgemaakt. En dat vind ik toch ook een kwalijke zaak. Er wordt maatschappelijk geld zeg maar, bij ons de polder in gepompt. Voor waterinfiltratiesysteem, natuurvriendelijke oevers. Daar zijn wij allemaal bereid toe om dat uit te voeren met maatschappelijk geld. En dan uiteindelijk gooien ze gewoon een zonering neer. Met zoveel meer beperkingen. Dan is het geld is bedoeld om de polder toekomstbestendig te maken voor de landbouw. En nou ja, landbouw en natuur. En uiteindelijk wordt er gewoon een hele grote streep doorheen gezet. En dat vind ik heel kwalijk. En ik hoop dat mensen zich daarin gaan verdiepen van, joh, wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n manier?
0: Ja, en dan zeg je eigenlijk, om het maar even te vertalen van, dat is kapitaalvernietiging, weggegooid geld.
1: Ja, absoluut. Heel kort door de bocht, ja. En maatschappelijk geld, geld van ons allen. En ik denk dat we dat dan beter kunnen besteden aan andere maatschappelijke dingen en problemen die er ook spelen. En Of weet je, het voelt een beetje als we steken ons nek uit, maar het is toch nooit goed. Kijk, we willen heus wel met de sector, we willen heel graag zelfs, we willen duidelijkheid, we willen stappen zetten. Maar dan moet je ook kunnen zeggen, het is goed. Ja. En het is niet goed. Nee. En dat is jammer, frustrerend en dat wekt de nodige irritatie, frustratie op een hele sector, wat natuurlijk zachtjes aan kenbaar wordt.
0: Ja. Wat mij ook wel een beetje als buitenstaander dan natuurlijk, maar een beetje verbaasd is dat er geen gulden middenweg meer is. Ik bedoel, jullie willen best investeren, ook in innovatieve maatregelen misschien, om met innovaties meer CO2 te reduceren. Als dat dan iets minder is dan de norm, dan is het nog steeds niet goed. En dan denk ik van ja, er is geen gulden middenweg meer bespreekbaar.
1: Nee, ja, klopt. Dat verwoord je heel goed. En ik bedoel, je moet ook een beweging in gang zien te krijgen. En dan kunnen we naar een doel werken. En dat zal de tijd leren of we dat gaan halen. Maar er wordt natuurlijk heel stellig gezegd, als jullie in 2030 niet al een bepaalde reductie gedaan hebben, dan grijpen we in. Gaan we geen recorten. En 2035 moet het doel gehaald worden. Ja, dat zet ook natuurlijk de hak in het zand. En wat je al aangeeft, bijvoorbeeld met innovatieve maatregelen of technische maatregelen, maar we lopen dan weer tegen het systeem aan. We kunnen wel technische maatregelen willen gaan doen, al hebben we het bij wijze van spreken over een vergunning of een stikstofkraker of weet ik veel wat. Maar dan moeten we weer een vergunning hebben. En de vergunningverlening die legt op zijn gat. Dus het lukt niet.
0: Nee. Je belandt eigenlijk van het ene in het andere dilemma.
1: Ja, en ik denk dat nogmaals de frustratie is behoorlijk aan het oplopen, want dit is al jaren aan de gang. En we zijn behoorlijk veerkrachtig, maar doelen neerleggen die gewoon niet haalbaar zijn. En nou ja, gevoelsmatig wel de maatschappij voorspiegelen dat we nou uit de problemen komen. Ik denk niet dat het goede beeld is wat geschetst wordt. En dat was voornamelijk op die bijeenkomst. Werd het kenbaar gemaakt van ook al draaien we aan alle knoppen en gaan we de goede kant op, dan nog is het halen we het niet, dus is het niet goed genoeg en dan willen ze alsnog ingrijpen.
0: Nou ja, wat ik las van die bijeenkomst is wel dat er aan jullie dan wordt meegegeven van zorg dat je goed voorbereid bent, dat je weet welke keuzes je kunt maken.
1: Ja, maar elke ondernemer staat er natuurlijk individueel ook wel weer in. Maar de conclusie was een beetje van welke keuze je ook maakt. Want sommige onderdelen werken elkaar tegen. We zitten hier in een veenweidegebied hier in de Krimpenerwaard. Ja, nou ja, de CO2-norm, dat wordt een hele lastige als ze de veenoxidatie meetellen. Alleen dat weten we niet. Daarentegen, je gaat extensieve boeren, dus meer grond, dus meer veenoxidatie eigenlijk. Nou, dus die norm gaan we niet halen. Dan halen we wel de GVE-norm. Dan komen we op het stukje ammoniak. Dus al zou je de ene doel wel halen, dan werkt het soms aangerechts op het andere doel.
0: Ja,
1: ja, technisch verhaal, en daar haken de mensen natuurlijk een beetje op af als je het uitlegt.
0: Ja. En ook wel weer begrijpelijk. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Oké. Zekerheid of eigenlijk veel onduidelijkheid dus wat overblijft. En ik denk dat we misschien in de toekomst nog wel eens over zullen spreken. Voor nu in ieder geval hartelijk dank, Niek.
1: Dankjewel en een mooie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Oké, dag ook.

0: Yves Berendsen met Misschien is het tijd. Het is tijd voor de Rabo Dikke Bandenrace van de waardrenner. En daarvoor heb ik inmiddels aan de telefoon Petra Strijthorst. Goedemorgen, Petra.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in onze uitzending. En je zult misschien nog wel een beetje druk hebben met de laatste puntjes op de i. Want jullie organiseren vandaag die Rabo Dikke Bandenrace als toerclub de waardrenner. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, eerst een hele kleine correctie voordat mensen het verkeerd opzoeken. Het is Wielerclub de Waardrenner. Ik snap dat het ingewikkeld is, er zijn er twee. Maar dit wordt vanuit de Wielerclub georganiseerd. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, er is straks om 1 uur gaat hier het terrein open. Dan kunnen kinderen en hun ouders het parcours verkennen. Met hun gewone fiets of een mountainbike. Of een loopfiets of een step. Er zijn verschillende wedstrijdjes voor verschillende leeftijdscategorieën. Waar iedereen gewoon zich in principe voor had moeten inschrijven. Maar als je vandaag komt en je denkt ik heb zin om mee te doen, dan is dat gewoon nog mogelijk. Dus vanaf 1 uur gaat hier het terrein open. En dan beginnen we om 1:30 met een loopfietsenrace voor kinderen van 2 tot 4. En om 2 uur is er een steprace voor kinderen van 3 tot 5. Nou ja, en dan loopt zo het programma door. Ook met dikke bandenraces. Dus voor kinderen op fietsjes. Voor kinderen van 3 tot 4 en kinderen van 5 tot 6. En er is eigenlijk constant iets te doen.
0: Oké, dus netjes verdeeld in leeftijdscategorieën. Er worden fietsraces gehouden. En dat dikke bandenrace, dat is een landelijk concept, geloof ik. Hè? Dat wordt wel vaker georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn bekende wedstrijdjes voor kinderen die gewoon ook eens mee willen. Die willen ervaren hoe zo'n fietswedstrijdje is. En een keer op hun eigen fiets, om het een beetje veilig te houden, gewoon zo hard mogelijk mee kunnen fietsen.
0: Oké, en dat is dus wel belangrijk dat je een eigen fiets meeneemt. Want jullie hebben geen wedstrijdfietsjes beschikbaar, zeg maar.
1: Nee, niet voor deze dikke bandenrace. Mochten kinderen dat een keer willen ervaren, dan kunnen ze altijd een keer bij onze vereniging bij een training aansluiten. Dan zouden ze met een wielrenfiets rustig aan kennis kunnen maken. Maar deze wedstrijd is echt voor niet wielrenfietsen. Zodat het veilig blijft en kinderen niet zo hard mogelijk gaan op een fiets die ze niet kennen.
0: Oké, dus veiligheid is natuurlijk belangrijk. En dat zal ook het parcours, dat is ook veilig genoeg. Zodat de kinderen veilig kunnen deelnemen.
1: Ja, absoluut. Het is een afgesloten parcours, dus er rijden geen auto's. Het is echt een wielerbaan die voor de rest voor vandaag ook is afgezet met wat rood-witte linten. Er zijn veel vrijwilligers die in de gaten houden dat er niemand ineens het parcours opkomt. En voor de allerkleinste, ja, er zijn een binnenbaan en een buitenbaan. Voor de allerkleinste gebruiken we de binnenbaan. Nou ja, dan daar komt echt voor de rest niemand op.
0: Oké, en denk je dat het druk gaat worden?
1: Ik denk het wel. We hebben al meer dan 50 voorinschrijvingen, dus daar zijn we heel blij mee. Het is natuurlijk hartstikke lekker weer. Dus en er zijn ook nog allerlei funbikes. Er zijn straks hamburgers te koop. Er zijn taarten gebakken door de jeugd. In de hoop dat we nog wat verkopen, ook zodat het jeugdkamp weer betaald kan worden. Dus het is echt een heel evenement. Dus we hopen vooral ook gewoon op veel publiek eigenlijk.
0: Oké, nou dat zal dan misschien ook wel lukken. Het is net wat je zegt, mooi weer en een mooie locatie ook om naar de wedstrijdjes te komen kijken. Opbrengst voor het jeugdkamp, dus ook nog eens een goed doel.
1: Ja.
0: Want hebben jullie veel jeugd bij de waardrennen?
1: Jazeker, het is een snel groeiende groep. Dat merken we, de buitenbaan is een aantal jaar geleden aangelegd, waardoor we nu een volwaardig wielerparcours hebben. En daardoor zie je ook dat de jeugdgroep snel stijgt, snel groter wordt. En daardoor wordt het ook een hele gezellige club, waardoor vriendjes een keer meekomen. Er steeds meer nationale wedstrijden gereden worden. Nou, daarmee haal je een keer de lokale pers en dan komen de mensen ermee in aanraking. Zo merk je dat het eigenlijk echt een groeiende vereniging is. En daar zijn we heel blij mee.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En daar helpt vandaag misschien ook wel aan mee. Als kinderen het leuk vinden, dan kunnen ze misschien wel eens vaker bij jullie meedoen.
1: Absoluut, ze zijn van harte welkom.
0: Oké, dan zou ik zeggen hartstikke bedankt dat je even iets over wilde vertellen in ons programma. En heel veel plezier en succes vandaag.
1: Jij ook bedankt en nog succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Oké,
0: dag.
1: Doeg.

0: Queen and the Bicycle Race. Petra Strijthorst net van de waardrenner, die was blij met het mooie weer wat vanmiddag op het programma staat. Konden ze goed gebruiken. En inmiddels hebben we weerman Gerard van der Stelt aan de lijn. Goedemorgen, Gerard.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Mooi weer vanmiddag. En de vraag is natuurlijk, blijft dat zo?
1: Nou, voor vandaag en voor morgen en ook voor maandag ziet er hartstikke mooi uit. En vanmiddag met het, als men gaat hard rijden, dan heb ik altijd geleerd, er is ook altijd wel een plekje dat je tegen de wind in moet fietsen. En dat kan het enige zijn wat een beetje gaat opspelen, want er staat vanmiddag een behoorlijke briesje, ook wel boven land. En dat zou de rennetjes wat kunnen hinderen. Maar goed, daar uiteindelijk moet je denken, uiteindelijk heb je ook weer een keer voor de wind. En bij dat alles is er behoorlijk wat zon. Er is nu nog wel wat bewolking. Maar dat heeft alles te maken met zeg maar dat er in de bovenste luchtlaag wat koude aanwezig is. En dan ja, met het warme water van de Noordzee, die combinatie, dat is één, dat maakt dan wat bewolking. En als het dan wat hoger doorklimt, dan komt het tegen die koude laag, dat trochje. En dat geeft dan wat bewolking die wat groter wordt. Bij ons geeft dat geen neerslag, net op de grens met Utrecht ontstaan hele kleine spettetbuitjes, maar hoeven daar niet bang voor te zijn. Noorden van Nederland heeft wat buien, maar zoals gezegd in bij ons in de Krimpelwaard blijft het vandaag droog. Temperatuur bij die westenwind is misschien wat magers, al zeker omdat die wind erbij staat met 18, 19 graden, maar ik denk voor de tijd van het jaar mogen we niet klagen, zeker niet gezien het beeld van de afgelopen week. En morgen, ja, dan is het allemaal wat rustiger. Dan zie je dat doordat die wind veel minder sterk is, dat de temperatuur net boven de 20 graden gaat komen. Zo'n 21 graden maximaal. Nog steeds met flinke opklaringen, zonnetje er lekker bij. Nou, en als dan die wind wat minder is, dan voelt het ook gelijk beter aan. En wat er dan gebeurt op de weerkaart, technisch verhaal, maar in ieder geval het hoge druk wat die verbetering heeft veroorzaakt, die stroomt weg naar het oosten. En dan zie je dat de wind in die reactie bij die drukverdeling naar het zuiden gaat. En als op dit moment in het jaargetijde de wind naar het zuiden gaat, dan wordt de warmte vanuit Frankrijk direct getransporteerd. Dat zie je ook gebeuren. In de loop van maandag wordt het in de Krimpenwaard, nou ik denk net geen zomerse waarde, zo rond de 23, 24 graden. Het zuiden van Nederland pakt dan een graadje meer mee. Dat is net wel weer de zomerse dag, maar goed, daar zal niemand van wakker liggen als het zo lekker weer is. Zonnetje erbij, misschien heel vroeg in de ochtend een klein spettertje. En dat heeft ermee te maken dat met name die extra warmte, dat brengt ook wat meer vocht met zich mee. En dan in combinatie met de reactie van de zee zou dat een spettertje kunnen geven. Maar de meeste mensen liggen dat denk ik nog op één oor. En dan in de loop van de ochtend, dan komt dat zonnetje er vol bij en is het prachtig weer. Het is wel ook wel weer gelijk de afsluitende van de periode, want dat mooie weer trekt weg. Dat komt omdat er een actieve depressie op de oceaan in ieder geval de invloed op ons weer gaat vergroten. Als je op de weerkaart kijkt, dan zie je ook feitelijk dat die echte september-situatie, wat een beetje neigt naar de herfst, die zie je langzaam ontstaan. Nou, we zouden kunnen spreken dat het van dinsdag tot en met vrijdag toch wel wat herfstige trekjes gaat krijgen, met name dinsdag. En ook vrijdag behoorlijk wat neerslag. Onze koude lucht die de warmte verdrijft, die zorgt ervoor dat er buien gaan ontstaan. Maar ook een massief regengebied. Dinsdag temperaturen zo'n 15, 16 graden. Dat geldt eigenlijk voor de rest van de week. Waarbij ook iedere dag de neerslag een hoofdrol met zich meebrengt. Dinsdag bijna geen zon. De dagen daarna is het wat wisselend. Dan heb je wat opklaringen afgewisseld door die buien. Nou, en dat kabbelt zo de hele week door. Ja, en dan eind van de week, dan wordt het natuurlijk spannend. Volgende week in Haastrecht de proeverij. Dat is altijd heel apart. Ik merk altijd dat de aanloop daar naartoe, dat begint ook altijd wat wisselvallige weer. Dan zijn de eerste prognoses zijn behoorlijk slecht met flink wat regen. Dat was gisteren ook al zo. En eigenlijk zie ik al dat de verschillende modellen beginnen zich alweer een beetje te corrigeren. Waar het om gaat, Arjan, dat zullen we van de week in Goedemorgen Krimpenwaard al een paar keer behandelen, is hoe groot een hoge drukgebied zich gaat nestelen ten westen van ons en welke richting dat die dan gaat kiezen. Of er een blokkade ontstaat waardoor we met een noordelijke wind gaan krijgen. Dan krijgen we veel regen, wisselvalligheid. Of dat die toch wat zuidelijker blijft. En dan krijgen we een hele lichte, wisselvallige weer. Waarbij ze nu dan een buitje valt en de temperatuur rond die 18 graden gaat liggen. Maar dat goed. Dat is pas vanaf volgend weekend. Dit weekend genieten van het mooie weer. Tot en met maandag. En dan, ja, dan hebben we de zuidwesten weer nodig. En de paraplu. Want dan gaat het een paar dagen regenen en wordt het een stuk koeler.
0: Oké, dus we moeten dit weekend nog even van genieten.
1: Zeker. Alles wat buiten gebeurt, dat heeft dit weekend geluk. Want het is prima weer voor.
0: Dat is mooi. En over volgend weekend gesproken, dan hebben we natuurlijk de 600ste uitzending. Ben je er dan ook weer bij?
1: Dan ben ik er ook weer bij. Uiteraard, ijzer en wederdienen.
0: Mooi zo. Spreek u volgende week weer. En natuurlijk, zoals je al zei, door de week in Goedemorgen Krimpen en Waard.
1: Oké, tot de volgende keer, Arjan.
0: Yo, bedankt en een fijn weekend.
1: Zelfde, hoi.
0: Hoi.
2: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Terwijl u luisterde naar Bob Marley, Iron Lion Zion, heb ik contact gezocht met wethouder Sandro Kovacic. Goedemorgen, Sandro.
1: Hi, goedemorgen, Arjan.
0: De gemeente Krimpenerwaard die wilde mensen stimuleren om isolatiemaatregelen voor de woning te nemen. En daarom geeft de gemeente gratis financiële hulp en professioneel advies bij isolatiemaatregelen, verduurzaming van de woning. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, we hebben een aanbod voor isolatie. Dat heeft ook verschillende redenen. Het verminderen van onze energieafhankelijkheid, maar ook gewoon een wooncomfort en een lagere energierekening. En als gemeente bieden we subsidie aan en ook advies. Als je aan een paar voorwaarden voldoet. Je bent een eigenaar bewoner van een grondgebonden koopwoning. De WOZ-waarde die als die onder de 550.000 ligt, wel op het peildatum 1 januari 2022. En als de woning niet zo goed geïsoleerd is. En er wordt natuurlijk gekeken naar het energielabel, en wat al wel niet gedaan is. En afhankelijk van je inkomen kun je een subsidie krijgen tussen de 1500 en 4000 euro.
0: Oké, dus dat is best wel een breed pakket aan isolatiemogelijkheden. Als mensen aan die voorwaarden voldoen, wat kunnen ze dan krijgen?
1: Voor dit werken wij samen met de Klimaatroute. Dat is een energieadviesbureau. En het begint eigenlijk door even een subsidiecheck te doen bij hen. En als je dat doet, dan kunnen zij kijken of jij in aanmerking komt voor de subsidie. En als dat het geval is, dan kun je geholpen worden met het aanvragen van een offerte. En dan als een isolatiebedrijf, stel je voldoet aan de voorwaarden, dan kan er aan de slag worden gegaan door een isolatiebedrijf. En de subsidie wordt dan achteraf betaald aan het isolatiebedrijf. Je kan er ook voor kiezen om het helemaal zelf te regelen, achteraf die subsidie te declareren. Maar waar het om neerkomt is dat er alle isolatiemaatregelen in je huis genomen kunnen worden. En dat verschilt natuurlijk per huis wat handig is om te doen.
0: Ja, inderdaad. Dus dat wordt vooraf goed geïnventariseerd.
1: Ja, ja.
0: Oké. Je zei het al van als je aan deze

0: criteria voldoet, dan kun je dus melden bij de gemeente. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, we hebben een samenwerking met het energieadviesbureau Klimaatroute. Die voeren de check uit. Dus zij checken of je aan de voorwaarden voldoet en dan helpen zij jou verder. Maar je kan er gewoon via onze gemeentelijke website, kom je ook bij hen terecht.
0: Okay,
1: dus je kan op klimaatroute.nl of krimpenaard.nl/isolatie, dan via beide routes kom je daar. En in principe staat daar alles uitgelegd welke stappen je moet nemen.
0: Oké, dus via de website van de gemeente kom je daar eenvoudig terecht?
1: Ja.
0: Oké. Dan nog iets wat er mee te maken heeft, is de Nationale Duurzame Huizenroute. Die is binnenkort volgens mij op 31 oktober en 7 november. En dan kunnen mensen die dus hun huis al geïsoleerd hebben of verduurzaamd hebben, die kunnen hun huis openstellen. Is dat ook hier in de Krimpenerwaard?
1: Zeker, dat is ook heel leuk. Enerzijds voor de mensen die nu bezig zijn. Sommige van hen zijn ook best wel trots. En het is ook een manier om anderen te inspireren van wat allemaal mogelijk is. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die het best wel spannend vinden om allerlei stappen te ondernemen. En dit is een hele laagdrempelige manier om gewoon echt te zien wat het nou betekent in de praktijk. Wat maak je nou allemaal mee? Wat moet je nou allemaal doen? En wat voor energiebesparing levert dat op? Het is helemaal prettig als je een woning kan vinden van iemand die zijn woning beschikbaar stelt, die een beetje lijkt op jouw woning. Want dan zie je echt, dit kan het betekenen voor mij. En je woning hoeft ook natuurlijk niet helemaal klaar te zijn. En juist als het in ontwikkeling is, als je net bezig bent, kun je het aan andere mensen laten zien hoe het nou echt in de praktijk eruit ziet.
0: Dat gebeurt ook tijdens die Nationale Duurzame Huizenroute.
1: Ja, dat zijn die twee dagen, die 31 oktober en 7 november. En dan staan er allerlei huizen dus beschikbaar, hebben mensen een huis beschikbaar gesteld om bezoekers te ontvangen en te vertellen over hun duurzaamheidsonderneming in hun huis. Anders, tegelijkertijd is het ook een online platform waar je vragen kan stellen aan die mensen. En die mensen kunnen natuurlijk dan ook het beantwoorden.
0: En jij zei al van, het is mooi als je een beetje een vergelijkbaar huis met je eigen huis kan vinden. Kan je de aangemelde huizen ook vinden op die website van de Duurzame Huizenroute?
1: Ja, klopt. Dat kan. Okay. En dan kun je eigenlijk kiezen, kijken welk huis je een beetje in de buurt ligt, wat je leuk vindt om te bezoeken, wat bij je past. Niet alleen een leerzaam, misschien ook een hele leuke middag of ochtend meemaken met enthousiaste mensen die aan het verduurzamen zijn.
0: Ja. En als mensen zitten te luisteren die zeggen van, dat wil ik eigenlijk wel, of ik wil me daar eens in verdiepen om aan te melden voor die duurzame huizenroute, kunnen ze dan ook via de website daarmee in contact komen?
1: Ja, duurzamehuizenroute.nl en vul de informatie in die je of wilt delen of op zoek naar bent, en dan komt het allemaal goed.
0: Oké. Ben ik nog iets vergeten te vragen over dit onderwerp?
1: Nee, maar misschien nog goed te melden bij de isolatiesubsidie nog. Stel je voldoet niet aan de voorwaarden, en dan kun je denken, dat is balen. Maar je kan altijd nog wel advies krijgen en hulp bij de aanvraag van de offerte. Dat is wel goed om te weten.
0: Ja, dus
1: we kunnen toch altijd het proces wat makkelijker maken. En los van onze gemeentelijke regelingen moeten we niet vergeten dat we ook landelijk heel veel regelingen hebben. De ISDE-subsidie bijvoorbeeld. En als je kan die ook combineren. Dus het is niet dat je de ene doet dat de ander dan niet meer kan. Dus er liggen nog meer kansen om naar stappen te zetten in het energiebesparen in je huis. Of juist energie opwekken. Ja.
0: Oké, dus goed om dat mensen zich daarin eens kunnen verdiepen. Ook als ze niet aan de criteria van de isolatiesubsidie voldoen, dan is advies misschien wel mogelijk.
1: Ja, maar ook gewoon goed om te weten. Misschien kan ze een buurman of een vriend of familielid doorverwijzen als ze dat hebben gelezen. Toch weer een stukje kennis die we met elkaar kunnen delen.
0: Ja, inderdaad. Oké. Dan wil ik je hartelijk danken, Sandro, voor de uitleg. En ik zou zeggen, een heel fijn weekend.
1: Heel prettig weekend, dankjewel.
0: Oké, tot kijk.
1: Doei.
0: Dag.

0: Terwijl u kon luisteren naar Teddy Sims, Mr. Know-it-all, heb ik contact gezocht met Petra Matlener. Goedemorgen, Petra.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, voor het eerst na de vakantie, dus ja, dat is een tijd geleden.
1: Dat is, theaters sluiten in de zomer. Wij vormen daar geen uitzondering op. Dus inderdaad, het is een tijd geleden.
0: Ja, maar heb je een goede vakantie gehad?
1: Een heerlijke vakantie gehad. Ja, en we hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad. Ik denk dat dat voor iedereen wel geldt.
0: Ja, zeker. Ja. Mooi. Maar nu is het tijd om weer te beginnen. En het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Wat gaat er allemaal gebeuren bij het Arthur Theater?
1: Nou, een heleboel, zoals elk jaar. We hebben weer geprobeerd grote diversiteit aan te brengen. Een ruime sortering cabaret, film, kindervoorstellingen, klassieke muziek en films. Dus ik zou zeggen, zal ik iets vertellen tot januari? En, want dat is best wel veel al. Onthouden voor het hele jaar is dat niet helemaal geschikt, denk ik.
0: Nee, daarom. Dus doe alleen de eerstkomende weken bijvoorbeeld.
1: De eerstkomende weken. Nou, dan wordt het helemaal korter termijn. Want dan beginnen we, daar openen we het seizoen mee, met een film. Naar het boek van Tommy Wieringa, Joe Speedboat. En dat is op 17 september, de film. Daarna krijgen we op zaterdag een cabaret. Zeg maar u, de Broers van Arkel. Ik heb ze gezien verleden jaar bij een presentatie. En ik dacht, die moeten we hebben. Die zijn hartstikke leuk, die jongens. Dus de Broers van Arkel, daar zijn nog wat kaartjes voor. Het loopt wel hard, maar er zijn nog wat kaartjes. En meteen erop hebben we een week later een kindervoorstelling. Toetie, door Mark van Vliet. Voor kindjes van 4 tot en met 9. Dan is de halve maand oktober gereserveerd voor de toneelvereniging, huisgezelschap Arto Post Laboro. En die doen een klucht van Gerben Pijls uitgehouden, getiteld Doodgewoon. Dan krijgen we weer een film, It Was Just an Accident, op 15 oktober. En wederom een cabaretje Christian van Eikelenburg met Small Talk. Dat is op 17 oktober. Ook nog kaartjes voor. Krijgen we weer kinderprogrammering. Miss Moxie. Zo te zien is dat een film. En dan krijgen we voor de liefhebbers van grote bands de Delta Swing Big Band Live. Die komen uit Barendrecht. En die hebben hun sporen ook verdiend. Dat is op 25 oktober. Dan wou ik ook even speciale aandacht vragen voor de voorstelling van 1 november. Steeds lichter, door Servaas Nelissen. Het is heel grappig met Servaas. Iedereen kent hem, maar niemand kent zijn naam. Hij speelt met poppen, maar hij speelt ook zichzelf. Hij heeft met Ilse Warringa een fantastische voorstelling gemaakt een jaar of 8 geleden. Vlak voordat ze, zeg maar, doorbrak met de Luizenmoeder. Dus dat soort genre kun je verwachten. Het is heel mooi. Deze keer gaat het over zijn moeder. En hij heeft zijn moeder ook als een pop bij zich. En ja, de man is virtuoos. Ik ben een groot fan. De titel is getiteld. De titel is steeds lichter. En dat gaat natuurlijk over zijn moeder die steeds kleiner wordt en langzaam verdwijnt. Maar voor de liefhebbers van Elvis, Arjen, ja, hebben we de film Epic. Voor degene die hem nog niet gezien heeft. En mensen die hem wel gezien hebben, die zeggen, nou, elke Elvis fan moet die gezien hebben. Nou, oké, die komt op 5 november in het Arto. Dan krijgen we Dickie Dick en de Taart. Duidelijk, kindjes van 2 tot 6. Dan krijgen we een klassieke pianist. Geen paniek, gewoon klassiek, met Maxim Heimerink. Het is op 8 november. Nou, dan krijgen we twee doldwaze meiden, Club Carmijn, met de titel Mee, jouw kop is kermis. Nou, daar kan je je misschien ook wel iets bij voorstellen. Dan krijgen we een film, La Gratia, en dan gaan we de Sinterklaas maand in. En daar beginnen we in november al mee natuurlijk. Dus dan hebben we een heleboel Sint en Pieter voorstelling en films. En die zijn, daarvan zijn sommige al uitgekocht. Dus als je daar nog iets mee wil, kijk op de site en wat er nog is en bestel je kaartjes. gaan we weer door naar een film, One Battle After Another. En op 5 december, voor die mensen die geen Sinterklaas vieren, en dat zijn er tegenwoordig steeds meer, hebben we Vincent Bijlo met zijn oudejaarsconferentie. De wereld is weer niet vergaan. Daarna meteen weer cabaret, de week erop Dubbel en Dwars door Isha van den Burg en Jan van Houwelingen. Weer een film, The Last Viking. En Buurman en Buurman met de kinderfilm Na de Kerst. Zij experimenteren er deze keer op los. Dat was het dit kwartaal tot januari, Arjan.
0: Ja, dus een grote variatie.

0: bijna altijd try-outs. En het, het heeft ons nooit bezoekers gekost, zeg maar.
1: Hartstikke goed. Dus voor de mensen vooral even op de site kijken voor wat je leuk vindt. En of je kaartjes nog beschikbaar zijn voor film, cabaret of een theatervoorstelling van het Arto Theater.
0: Ja.
1: Hartstikke bedankt Petra voor nu en graag tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, dag.
0: Dag. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil

0: maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
1: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Arjan Vermeulen.
4: Welkom in het tweede uur van aflevering 599. Ja, volgende week hebben we een feestje van De Waard op de Kaart hier bij RTV Krimpende Waard. En straks het politiek debat is weer na het zomerreces. Met Bas Belder van het CDA, Jos Pel van D66 en Wisja Pannekoek van Gemeentebelang. Dat duurt ongeveer tot 10 voor 11 en dan daarna praten we nog even met collega Nico Dullaert en dan gaat het over de inhoud van Krimpenerwaard Sport van vanmiddag. Dus dat zometeen na de eerste plaat van dit uur, Rick Astley.

0: Politiek debat hier in de studio, het eerste na het zomerreces. En de heren die praten hier alvast een beetje voor, zeg maar, de voorbeschouwing voor wat komen gaat in dit uur. Maar laten we maar eens beginnen met de vraag of jullie een goede zomer hebben gehad. Wisha, goede zomerreces gehad?
1: Heerlijke zomer gehad. Ja, de zomer zelf werkt ook goed mee dit jaar. Dus genoten.
0: Kijk, en geldt dat ook voor Bas?
2: Zeker, ja. Ik heb een hele fijne zomer gehad. Ik ben weg geweest. Ik heb ook wel dagen thuis doorgebracht. Lekker in Spanje en dan aan de goede kant van Spanje. Dus we zijn de bergen in geweest en we hebben de zee gezien. Het was een prachtige zomer.
0: Ja, geen bosbranden gezien?
2: Nee, gelukkig niet. Ja, ja. Nee.
0: En je was ook een goed zomerreces gehad?
3: Ja, mooie dingen gedaan. Leuke mensen ontmoet. Nee, prima. En over die bosbranden, die heb ik wel geroken uiteindelijk. Ik zat ergens in Midden-Frankrijk en toen rook ik de branden uit de Gironde. Ik dacht van, hé, wat gebeurt er? Maar, dus dat is voor de betrokkenen wel heel, heel naar geweest in die periode. Maar gelukkig regent het, dus ook daar zijn alle branden weer weg. Dus we gaan er flink tegenaan.
0: En ik zei het net al, van volgende week hebben we weer de 600ste aflevering van dit programma. Dus we zijn eigenlijk een weekje te vroeg, maar dat mag de pret niet drukken.
1: Wij leiden hem nu alvast in. Dat doen we net alsof het de 600ste is.
0: Oké. Laten we maar eens teruggaan naar voor het zomerreces. Toen waren natuurlijk de verkiezingen en werd het coalitieprogramma bekendgemaakt. En jij wilde daar eventjes naar kijken, want het valt gemeentebelang op dat het coalitieakkoord nogal leeg is. Verwoord ik dat goed?
1: Ja, alleen is dat negatiever dan dat ik hem zou willen benoemen. Nee, ik vond het eigenlijk wel mooi om te zien dat deze coalitie gewoon heel veel beleid doorzet wat de afgelopen jaren is ingezet. Ik vind dat realistisch. Dus volgens mij hebben we als gemeente al de afgelopen jaren hard gewerkt aan heel veel opgaven. En wordt dat doorgezet? Dus dat is mooi. Wat mij daarbij opviel was dat er natuurlijk wel degelijk een wijziging heeft plaatsgevonden. Er zijn twee andere partijen, VVD Gemeentebelang, zitten niet meer in de coalitie. Daarvoor in de plaats zijn tegenwoordig Progressief Nederland. Ik moet echt nog wennen aan dat PvdA GroenLinks. Dat zit er zo ingebakken, maar Progressief Nederland en Leefbaar Krimpenerwaard, die zijn daarvoor in de plaats gekomen. Naast natuurlijk SGP en CDA, die zijn blijven zitten. Die ken ik ook. Ze waren natuurlijk ook coalitiepartners. Dus daar zie je gewoon heel veel overeenkomsten. Maar wat ik wel frappant op zijn minst vind, is dat als je dan een coalitieprogramma leest en je houdt daar de verkiezingsbelofte van zeker Leefbaar en ook de Progressief Nederland. Als je die ernaast legt, dan denk ik wel van, nou, waar zijn hun verkiezingsbeloften gebleven in dat coalitieprogramma? Nou, zijn ze hier niet aanwezig. Dus moeten er ook niet uitgebreid over praten. Maar het viel ons wel op dat het wel zonde is dat gesproken is over allerlei bestuurlijke vernieuwing. En dat is misschien wel heel belangrijk, maar in de praktijk doen we hetzelfde. En daar zijn we dan ook wel weer trots op. En dat hebben we de afgelopen 10 jaar eigenlijk best goed gedaan.
0: Ja, ze zijn hier niet aanwezig, maar we kunnen wel natuurlijk vaststellen wat er in het coalitieprogramma staat. En dan zeggen we dan ook van, het is weinig ambitieus?
1: Nee, ik denk dat het realistisch is. En dat is volgens mij op dit moment gewoon belangrijk. We hebben als gemeente, en daar gaat de hele gemeenteraad over, dat heeft ook geen politiek kleurtje, een beperkte pot met geld uit te geven. En het is met elkaar de juiste keuzes maken waar we dat geld aan uitgeven. Ja, dan kunnen we ook niet met elkaar de leuke dingen die je misschien in goede tijden ook nog wel eens hebt gaan doen. Het is denk ik gewoon realistisch wat er is opgeschreven, maar wel een, voor 90-95% doorzetting van wat er de afgelopen jaren natuurlijk ook gebeurde. Maar dat is juist, dus daarom zeg ik van, het klonk misschien wat negatief, maar eigenlijk een compliment aan SGP en CDA dat zij dat realisme erin hebben weten te houden en op deze manier dat door willen zetten.
0: Ja. Bas, ik hoef natuurlijk niet te reageren namens de coalitie, daar ben jij meer van, maar ik zou zeggen van, voortzetting van het bestaand beleid. Wat goed is, hoef je niet per se te veranderen. Nee, zo moet ik denken, formuleren.
2: Dat gedeelte wat Wisha hier aanhaalt, dat klopt natuurlijk ook. Een groot gedeelte dat wordt doorgezet. Daar zijn we ook niet geheimzinnig over. Dat staat ook zo in het akkoord. Beleid wat goed staat, dat hoef je niet te veranderen. En er zijn wel degelijk ook andere accenten gelegd op bepaalde onderwerpen. En dat is ook mede te danken aan de twee partijen die hiervoor niet in de coalitie zaten. En die hebben ook, ik denk dat eigenlijk elke partij, en dat bleek wel bij de presentatie van het akkoord, zich hier goed in kan vinden. En tegelijkertijd is er ook nog heel veel ruimte. En echt een uitsteek naar de andere partijen, naar de andere zes partijen, want we zijn hier met 10, om ook nog wat toe te voegen de komende 4 jaar. Op dit moment wordt het collegeprogramma uitgewerkt. Dat betekent dat het ook echt wat concreter gaat worden van de mooie tekst die we hebben opgeschreven in dit bestuursakkoord. En vanuit daaruit gaan we ook richting de begroting met alle 10e partijen kijken van ja, wat gaat dat kosten en wat kunnen we inderdaad waarmaken. En zoals Wisha zegt, het geld klotst niet tegen de plinten. Dat is in geen enkele gemeente zo in Nederland en ook niet in de onze. Dus je zou ook realistisch moeten zijn. En ik denk dat deze 4 partijen daar ook heel realistisch in hebben gestaan. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dat is beter dan nu een presentatie van een bestuursakkoord geven met vol met beloften die je niet waar kan maken.
0: Inderdaad. Jos?
3: Ja, tot zover het reclameblokje, denk ik. Hè, voor het verleden en de toekomst. Ik onderschrijf wel wat de heren zeggen. Wat er nu in het coalitieakkoord staat, dat is een hoop algemeenheden en voortzetting van de huidige gang van zaken. Ja, en we moeten uiteindelijk natuurlijk het collegeprogramma afwachten en dan de begroting die eraan vasthangt, van wat voor keuzes er gemaakt worden. En dan, ja, dan zul je echt moeten gaan zien dat dit dit heel anders is dan we gedaan hebben. Want dat is duidelijk inderdaad natuurlijk wat de twee nieuwe partijen die ingeschoven zijn propageerden. Hè? Dat het anders moest, wat Wisha ook zegt, andere bestuurscultuur. Wat Pro zegt, hè? Natuurlijk echt het accent op klimaat en natuur. Nou, dat moeten we uiteindelijk gaan zien of dat terugkomt in het collegeakkoord. En of daar dan dus geld voor vrijgemaakt wordt. Hè? Dus we zijn wat dat betreft heel benieuwd en ook heel alert. Maar met een open blik en wat Bas aangeeft, hoor, dat proeven we de afgelopen maanden wel, hoor, dat het uiteindelijk niet helemaal dichtgetimmerd is en dat we dit met elkaar moeten gaan doen. Dus daar gaan we zeker als D66 onze bijdrage aan leveren.
0: Ja, wist jij misschien nog even iets dieper de materie in? Want ja, jij zegt van eigenlijk is het voorzetting van bestaand beleid. En niets nieuws onder de horizon, om het zo maar even te zeggen. En je zegt ook van, ja, ik zie eigenlijk niet die verkiezingsbelofte uit de verkiezingsprogramma's van de nieuwe partijen in de coalitie terug.
1: Nauwelijks, ja. Nee, dat klopt. Kijk, er was een partij die riep, er komen geen AZC's in de krimpende waard. En in het coalitieakkoord staat als eerste, we gaan 4 kleinschalige AZC's openen. Er was een partij die riep, we gaan de gemeentelijke belastingen verlagen. Met de huidige financiële stand ben ik heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En we hebben net ook van Bas gehoord wat de financiële situatie is van de gemeente. Die kennen we allemaal. Dus uiteindelijk vind ik dat realistische deel. En daarom ook echt, nogmaals, ik heb dat compliment ook uitgegeven naar CDA en SGP. En dat meen ik ook oprecht. We moeten wel eerlijke politiek bedrijven. En op het moment dat je de verkiezingen ingaat met slogans waar je uiteindelijk van weet dat ze absoluut niet haalbaar zijn, en je weet dat ook gewoon, en iedereen weet dat ook gewoon, dan kun je je afvragen wat eerlijke politiek is. En als dat uiteindelijk die nieuwe bestuurscultuur moet zijn, dan hebben we de komende 4 jaar nu als oppositiepartij toch echt wel een taak om mensen te laten zien van joh, weet echt waar je op stemt. Want als je op bepaalde partijen die dingen beloven stemt en waarvan van tevoren bekend is dat het niet kan. Kijk, iedereen mag zijn eigen wensen hebben. Dat zie je bij Progressief Nederland ook. Hè. Ik denk dat Jos dat heel mooi aanhaalde. Die willen meer inzetten op groen, op natuur. Nou, laat dat dan zo meteen maar zien in de uitwerking. Laat ook maar kijken of daar financieel middelen voor beschikbaar zijn. Anders is dat ook een lastige opgave om dat in het bestaande beleid in te voegen. Dus laten we vooral met elkaar kijken wat er in november bij de begroting gaat gebeuren. Maar ik vind het als gemeentebelang in ieder geval wel opvallend dat bepaalde grote verkiezingsbeloften op deze manier direct aan de kant zijn gezet.
0: Ja. Ja, je had het bijvoorbeeld over die AZC's. Ook weer al voor het reces zijn de gemeentes op hun vingers getikt, om het zo maar te zeggen, door de minister, dat er toch echt staatshouders gevestigd moeten worden. En daar horen de Krimpenerwaard ook bij. Hoe is het daar eigenlijk mee?
1: Ik kan daar geen antwoord op geven wat de huidige status is. Bij het scheiden van de vorige coalitie was het in ieder geval zo dat er gezocht werd naar locaties waar eventueel statushouderopvang of zelfs asielopvang zou kunnen gaan plaatsvinden. Maar die locaties op dat moment nog niet gevonden waren. En de vorige gemeenteraad heeft natuurlijk een besluit. Zelfs de gemeenteraad daarvoor heeft besloten op een gegeven moment om voor 153 asielzoekers ook te gaan kijken. Statushouders ook te gaan kijken naar opvang. En daar is aan gewerkt dus voor locatie. Maar ja, dat is wat de huidige status is. We hebben voor de zomer van de burgemeester nog een brief ontvangen die aangaf dat hij mogelijkerwijs noodopvang wilde creëren. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk ook alweer 2,5 maand verder en is dat in ieder geval niet gerealiseerd. En is de druk in Ter Apel qua blijkelijk weer dusdanig verminderd dat het ook niet nodig was. Maar de huidige stand van zaken ben ik niet mee bekend. Nee.
0: En hoe kijken CDA en D66 hierna?
3: Ja, teleurstellend, hè? Dat zijn inderdaad verder geen stappen in worden genomen. Want uiteindelijk loop je het risico inderdaad dat de provincie ons gaat aanwijzen. Terwijl je natuurlijk veel liever hebt, hè, dat je de regie in eigen hand hebt. We hebben natuurlijk voor de zomer daar ook een motie over ingediend om in ieder geval met elkaar het gesprek erover aan te gaan. En die is toen wel gesteund, maar niet breed genoeg. Maar uiteindelijk
1: dinsdag komen er ook mensen petitie aanbieden, hè, over dit onderwerp.
3: Dat weet ik niet.
1: Maar oh, oké. De kerk, aantal kerkgenootschappen komen ondersteunend aan wat D66 had
3: genoemd. Ja, prima. Nee, we hebben uiteindelijk in de gemeente wel veel steun ontvangen, maar uiteindelijk in de raad niet. Om in ieder geval dit college, ook al was het vlak voor het reces, aan te zetten om toch wat breder het gesprek met onze inwoners aan te gaan. Los van locatie, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk, maar los van locatie, los van aantallen, gewoon wat gaat het betekenen voor ons? Want dat het gaat gebeuren, ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk in de optiek van D66. Dus nou ja, nu zitten we gewoon op het punt dat we moeten afwachten wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Hè. Als het inderdaad echt op zijn beloop komt, dan gaat de provincie ingrijpen. Ja, en dan kan dit college misschien achteroverleunen en zeggen we, ja, dat overkomt ons allemaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben gewoon die verantwoordelijkheid. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En dat is ook heel goed wat Wiesje zegt. Hè. Dat is ook uiteindelijk in het coalitieakkoord is dat natuurlijk ook bevestigd. Hè, dat we die verantwoordelijkheid ook willen nemen. Nou ja, dan moet je ook B zeggen, vinden wij. Maar goed, wij wachten even rustig af.
0: Ja, misschien wil Bas nog even reageren.
2: Daar wil ik wel op ingaan natuurlijk. Juist in het bestuursakkoord, en dat wordt aangehaald, staat ook dat we gaan voor de opvang van statushouders. Een te goede mix aan instrumenten. We weten dat het college bezig is met een huisvestingsplan. Met alle mogelijkheden om daadwerkelijk statushouders te gaan huisvesten. Ja, dan moet dat natuurlijk wel uitgerold worden naar wat ga je daadwerkelijk doen. Wat kun je inderdaad doen? We verwachten daar ook wel nu snel na de zomer een update over. Ik denk dat dat heel belangrijk en goed is. En ook juist om als raad daar dus nog de juiste input op te leveren. Wat willen we als raad? En het bestuursakkoord geeft daarin opties. Een mix aan mogelijkheden. Maar uiteindelijk is de raad wel het orgaan dat daarover zou moeten beslissen, vind ik. Dat zijn statushouders. Ook over de opvang van asielzoekers, daar ben ik het een beetje misschien oneens met dat bestuursakkoord geen duidelijke lijn zou kiezen. Er is wel degelijk nu een duidelijke lijn gekozen. We gaan daarvoor, we houden ons aan de spreidingswet, onder echt wel vergaande maatregelen. En ik denk dat je daarin ook wel de gemene deler ziet van deze vier partijen die aan het bestuursakkoord hebben gewerkt. Het is houden aan spreidingswet en het is tegelijkertijd ook wel in die vorm dat gaan doen zoals de partijen dat willen. En dan denk ik aan het waarborgen van veiligheid, toezicht, maar ook de kleinschaligheid komt hier heel duidelijk in terug. En dat is wel duidelijk koers kiezen.
3: Ja, maar komen er dan ook stappen, Bas? Komen er dan ook stappen? Want je kunt het wel zeggen en je kunt het wel met de mond beleiden, maar uiteindelijk staan we nu al maanden stil. Dus wanneer dan? Kun je daar iets over zeggen? Want jij zit natuurlijk heel dicht bij het vuur.
2: Ik heb niet de locaties nu voor handen en dat heeft geen enkel raadslid. Ik weet wel dat dat uitwerking zal zijn van wat het college ook in het college werkprogramma, acht ik zo, zijn best voor gaat doen. En we weten dat we voor statushouders, daar staan we op de hoogste treden van toezicht. tenminste de laatste treden van toezicht voordat de provincie het overneemt. En voor asielzoekers zullen we naar verwachting, zolang we daar niets voor doen, die 306 die we op moeten vangen, zullen we ook snel stijgen op die ladder. Dus ik verwacht ook, net met jou Jos, van het college wel de daadwerkelijke stappen. En dan vervolgens is het aan ons, aan raadsleden, om elkaar ook vast te houden. Want dan gaan we ook wel echt een zwaar en moeilijk proces in. Want op het moment dat de eerste locaties toch heel concreet in beeld zullen komen, dan weten we wat er op ons afkomt. Dan weten we dat mensen zullen protesteren, waar je dat ook maar in de gemeente wil gaan doen. Dus ik snap wel dat het college nu werkt vanuit een houding niet te snel een locatie op straat leggen. Niet te snel met een potentiële, zolang je nog niet weet of dat wel echt voldoet. Zolang je nog niet weet of daar wel echt opvang plaats kan gaan vinden. Want als zoiets uitlekt, dan zorgt dat altijd overal voor onrust. En je wil voorkomen dat dat onterechte onrust is.
3: Ja, daar ben ik volledig met je eens. Maar dan toch die stap die wij voor de zomer wilden maken, om nu al op dit moment met de inwoners daarover in gesprek te gaan. Hè? Zonder die locatie. Hè? Maar gewoon, wat gaat dat betekenen? Hoe kunnen we dat doen? En waarom willen we dat ook doen? Hè? Dus dat uitleggen, dat communiceren. Nog niet zozeer het participeren over de locatie, maar gewoon met elkaar het gesprek aangaan. Waarom gaat dat dan niet gebeuren? Of moet ik er ook voor op het collegeprogramma wachten?
1: Nou, we hebben met elkaar natuurlijk in de raad daar ook wel even over van gedachten gewisseld. Kijk, je wil ook mensen concreet iets aanbieden. En het gesprek aangaan met iedereen, dat kan. Dat kan D66 zelf natuurlijk ook doen. Zij zijn ook in staat om iets te organiseren en dat gesprek aan te gaan met inwoners. Maar we weten ook dat dit, en dat is wat Bas denk ik goed aangaf, het is een onderwerp waar veel meningen zijn. En uiteenlopende meningen. En ook zeker meningen die soms met elkaar echt hard kunnen botsen. En ik vind het daarom ook wel belangrijk dat op het moment dat je daadwerkelijk stappen gaat zetten in die richting, en de oproep die Bas deed, die deel ik, dan moeten we als raad daar de schouders op zetten. En dan moet je wel het juiste moment kiezen. En voor D66 snap ik dat, denk ik ook een groot deel van de achterban van D66 zegt, dat willen wij, daar willen wij ook graag over praten. Dat kan me heel goed voorstellen. Dus ik snap die insteek. Ik denk wel dat, en dat zag je ook in de discussie in de raad, hè, kijk ook hier en ook richting Bas. Het lijkt me wel lastig als je grootste coalitiepartner Leefbaar in diezelfde vergadering roept, nee, wij zijn nog steeds tegen AZC's, de komst van AZC's. Maar we zullen wel de spreidingswet accepteren. Daar zit natuurlijk een enorme tegenstrijdigheid in, waarbij ook nog eens een keer, en dat deed ik zelf net per ongeluk ook, maar asielzoekers, statushouders, minderjarige asielzoekers. Alles wordt door elkaar en op één hoop gegooid. We hebben natuurlijk ook nog Oekraïne-opvang. Wat natuurlijk wel hier in de gemeente veel plaatsvindt. Het is denk ik belangrijk om met mensen te blijven praten, Jos. Absoluut. Maar wel als je ook een goed verhaal hebt en ook met dat verhaal iets, dat mensen ook het idee hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op dat moment.
3: Ja, maar laat het verhaal dan in ieder geval zijn dat het echt gaat gebeuren. Dat we echt gewoon daarop voorbereid moeten zijn. En terwijl het verhaal natuurlijk nu nog voor een deel is, hè, bij de achterban bij Leefbaar, hè, laat me maar gewoon noemen, van nou, die houden het wel tegen. Terwijl ze toch, en terecht natuurlijk, aangegeven hebben dat ze zich gelukkig aan de wet zullen gaan houden. Hè, dus uiteindelijk ook die spreidingswet zullen gaan toepassen. Ja, dus laten we gewoon ook aan
1: maar dan is het voor de zomer en na de zomer. Dus net voor de zomer zat er net een nieuw college. Er waren net nieuwe coalitiepartijen. Ergens voel ik ook wel mee dat dat dan weer net niet het moment was. Nou was jullie oproep natuurlijk, ga daar na de zomer dan mee werken. Volgens mij, als je diezelfde oproep zeer binnenkort nog een keer herhaalt, dan hoop ik ook dat ze natuurlijk als college ook, wat Bas ook aangeeft, zometeen in een college werkprogramma, dat er wel degelijk ook beschreven is welke inzet op dat gebied gaat plaatsvinden. En dan valt het denk ik mooier samen dan het moment net voor de zomer.
3: Je bent heel mooi voorspellend. Dus laten we naar dat college werkprogramma dan afwachten en kijken inderdaad wat daarin terugkomt. En anders dan heb ik jou aan mijn zijde om uiteindelijk daar opnieuw die oproep te doen horen.
1: Dat sowieso.
0: Nou, de bal ligt in ieder geval bij het college. Dus laten we daar dan inderdaad op wachten. Gaan we naar jouw onderwerp, Jos. En dan gaat het over ICT, automatisering. Dat gaat natuurlijk razendsnel. En ook in gemeenteland ontkom je daar niet aan. Onlangs een nieuw gemeentehuis. Dus misschien ook wel nieuwe apparatuur en computers en software en noem dat maar op.
3: Fantastisch. Ja. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat we daar de spekkoper mee zijn. En met zo'n duurzaam gemeentehuis. Maar goed, daar ga ik nu geen reclame voor maken. Nee, wat er voor ligt is inderdaad dat wij als gemeente, net als vele, vele andere gemeenten in Nederland, gewoon gebruik maken van softwareleveranciers, van grote techbedrijven, die eigenlijk allemaal in Amerika zitten. En dan weten we ook dat daar op het gebied van privacy nog wel eens de hand gelicht wordt. En zeker met deze huidige president, weet je maar nooit. Hè? Gisteren of eergisteren is een groot deel van onze goudvoorraad teruggehaald. En er is natuurlijk de oproep geweest van Macron en Jette om Europees te gaan kijken van hoe kunnen we ons wat minder afhankelijk maken van die Amerikaanse technologie. En dat is eigenlijk de stelling die ik nu voorleg. Hè, van moeten we daar als gemeente Krimpende Waard ook stappen in gaan ondernemen? Hè? En dat is niet zozeer dat we nou gelijk los moeten gaan van de bestaande software. Hè, maar uiteindelijk, hè, als er opnieuw aanbesteed moet gaan worden, moeten we dan niet met elkaar naar alternatieven kijken. Europese alternatieven, ook als het iets meer kost. Hè. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik hier wil bespreken met de beide heren. Met de kanttekeningen, hè, dat weet ik ook wel, hè, van is dat nu echt wat we gemeentebreed moeten gaan doen, of moeten we dat gewoon aan het Rijk overhouden? En dan zeg ik, nee hoor, die verantwoordelijkheid hebben we zelf met onze aanbestedingen, dus dat kunnen we ook hier, ook al kost het iets meer, dan moeten wij dat hier zelf doen.
0: Ja, ik weet niet, dat is wel van belang om dan van tevoren te weten, denk ik. Software met persoonsgegevens, is dat lokaal geregeld? Of,
3: Ja, het staat allemaal in Amerika. Jongen. Alles van jou.
0: Maar ik bedoel de keuze van dit pakketten.
3: Zeker. Nee, je kunt gewoon als gemeente kun je dus aanbesteden van wat je wilt gebruiken. Waar je je systeem op aan wil sluiten uiteindelijk. En waar je je data bewaart. Zeg je van, ik wil dat in een cloud die, weet ik niet, hè, voor een deel natuurlijk in de polder staat, hè, en daar veel energie slurpt. Hè, maar goed, dat is onvermijdelijk hoor. Hè, maar dat zijn ook Amerikaanse centra, dus die hebben gewoon een grote kabel liggen naar Amerika. En als daar een of andere idioot zegt van, wij hebben hier andere wetgeving, dus wij in het kader van de terroristenbestrijding willen wij uiteindelijk al die data van die Nederlanders ook eens gaan bekijken en door de molen halen. Hè? Met AI kun je al heel veel. Ja,
1: De vraag was, staat data van onze inwoners in Amerika? Het antwoord daarop is nee. Gelukkig slaan we dat lokaal op. Gewoon echt hier ook in de Krimpende Waard. Voor een heel groot deel. Ik wil niet zeggen dat er nooit ergens iets in een cloud zou kunnen staan. Maar zeker systemen als onze basisadministratie van de personen. Dat is niet in Amerika. Maar techniek om daar uiteindelijk vervolgens gebruik van te kunnen maken. Ja, om erop te kunnen inloggen. Dat hebben wij wel vaak bijvoorbeeld tussen Amerikaanse bedrijven. En dus het is niet zozeer dat de data zelf bij Amerikanen beschikbaar is. In ieder geval, dat zo zou het niet moeten zijn. Maar het gevaar zit er wel in dat op het moment dat ze in de wereld ergens een stekker eruit trekken, de knop omzetten, want het is even een virtuele knop hoor, en het is ook niet één knop, dan moeten wel meer dingen gebeuren, maar dat je er geen toegang meer toe hebt. En dan is het natuurlijk wel echt ontwrichtend voor onze maatschappij als wij gewoon simpelweg niet bij de data kunnen.
3: Ja, maar plus dat zij ook bij die data kunnen natuurlijk. Hè. Dus onze privacywetgeving, die is daar wel waar hier voor ons van op toepassing. Nee, maar daar kunnen zij het
1: en precies, hè, want terecht wat je zei, van moet je als gemeente, je moet zeker als gemeente daarover nadenken. Wordt daar landelijk over nagedacht? Gelukkig wordt er ook landelijk over nagedacht. Wordt Europees over nagedacht? Alleen terecht, er wordt nog heel veel over gesproken. Ook hier kun je je afvragen, hoe wordt er naar gehandeld? Zijn er voldoende alternatieven beschikbaar? Als het gaat over geld, het hoeft niet altijd duurder te zijn. Nee. Maar het klopt wel dat aanbestedingsregels af en toe ervoor zorgen dat bepaalde elementen een zwaardere score meekrijgen. En inderdaad, buitenlandse bedrijven soms daar beter op scoren. Ja, dan ben je wel gezien met je eigen regels. Dus rekening houden met aanbestedingsregels, helemaal mee eens. Dat ook de komende jaren een groter onderwerp is en wordt, maar ook wordt... ook mee eens, maar je moet ook expertise hebben. En dat is natuurlijk wel iets. Hè. We hebben een prima ICT-deel in onze gemeente. Maar aanbestedingsrecht in ICT is een vak op zich. Ja. Dus we hebben ook wel weer dan externen nodig. En daar zit ook weer een prijskaartje aan vast. Om natuurlijk dan die expertise als individuele gemeente in huis te halen. De vraag is dus, je kan niet wachten. Je moet erover praten. Maar ik ben ook wel weer een voorstander ervan om veel aan te sluiten bij wat er ook dan landelijk gebeurt. We zijn niet de gemeente die hier voorop kunnen lopen, denk ik.
3: In een klein misschien.
2: Nou ja, ik zou zeggen, Wisha gaat zo lang door dat hij precies ook nog het laatste beetje gras wat overeind stond voor de voeten wegmaait. Nee, dat is wel iets wat je volgens mij via de VNG kan doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zijn een van de 342 gemeenten in Nederland die hier allemaal mee te maken heeft. En het is natuurlijk ook een utopie om te zeggen dat we heel snel van al onze Amerikaanse tech af zouden kunnen. We kunnen niet zonder Windows, denk ik. Als Windows ermee stopt, dan hebben we de volgende dag op het gemeentekantoor een onwijs groot probleem. En er zijn natuurlijk wel, het is wel gewoon nu de zaak om te verkennen. Nu we erachter komen van hey, we zijn toch niet altijd de beste vrienden met Amerika. En dat is een bondgenoot die je niet in alles kunt vertrouwen. Of niet in alles dezelfde Europese waarde heeft als wij hebben. Ja, dan zul je toch wel... daaraan moeten werken. En overigens ook alles in Europa stallen is niet zaligmakend, zou ik willen zeggen. Je moet altijd op de loer blijven, ook voor hackers van buitenaf. Dus cybersecurity, ja, dat is een onwijs groot thema. En naarmate we alles nog meer zijn gaan digitaliseren in ongeveer mijn hele leven sinds ik geboren ben, is dat het steeds belangrijk wordende thema waar we wel iets aan moeten doen. Dat ben ik met Jos van harte eens. Dus laten we daar vooral serieus naar kijken als we... Nou, nu misschien ook in het nieuwe gemeentehuisje tegen zaken aanlopen. Hoe regelen we dat technisch in? Dan is onafhankelijkheid van een bondgenoot die je niet altijd volledig kunt vertrouwen, is wel belangrijk.
3: Oh, dat is mooi. Ja, ik ben nog van de generatie dat ik, we hadden net over de vakantie, dat we met muntjes in zo'n cel stonden in Frankrijk. In de rij om uiteindelijk met je drie muntjes naar huis te bellen en net kunnen zeggen van het gaat goed. En dan verder de ANWB oproepen als dat wat was.
2: Er waren ook wel mensen die dat weer konden afluisteren. Dus ook toen was alle privacy gewaarborgd.
3: Nee, dat klopt ook.
1: En die klikjes op de achtergrond, dan wist je dat ze...
2: Precies.
3: Ja. Nee, maar als je de huidige ontwikkelingen in Nederland ziet, is natuurlijk ook dat er in onze provincie is er ook over gesproken. Hè. Dus provinciebreed wil men er ook aandacht aan gegeven, in ieder geval vanuit... die organisatie. Dus,
1: en RTV Krimpen en Waard is natuurlijk ook in de ether te vinden. Dus wie weet welke buitenlandse mogendheid nu meeluistert met deze uitzending.
3: Ja, de camera's staan ook aan misschien. Exact. Je weet het nooit. Hè?
4: Nou, die staan niet aan, maar inderdaad.
1: Paranoïde en gezond verstand inderdaad dan een goede balans vinden. Overigens nog een keer, het onderwerp is denk ik goed. En volgens mij zit een mooie opdracht aan een wethouder ICT om het gesprek intern daarover te voeren. Volgens mij moeten wij als gemeenteraad niet op de details daarvoor moeten gaan zitten. Maar we moeten wel het gevoel hebben dat dat de juiste aandacht heeft. Dus de aandacht voor vragen, dat kan ik me helemaal voorstellen.
3: Ja, en uiteindelijk de keuze moeten maken als iets duurder is. Dat je zegt van, nou ja, als dat moet aanbesteden, dan mag het ook iets duurder.
1: Daar gaan we goed. Gemeenteraad sowieso
3: dus,
1: over.
3: Daar
1: dan.
3: Gaan we sowieso precies. Over. Ja. Dus dat is dat we...
0: Ja, over het nieuwe gemeentehuis gesproken. Over twee weken is er natuurlijk open huis. Dan zijn ook de inwoners welkom in het gemeentehuis om een kijkje te komen nemen in het nieuwe gemeentehuis.
1: Ja, staat op 19 september.
0: Ja, daar hebben we een leuke promo van. Dan gaan we even naar luisteren en dan praten we daarna weer verder.
5: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
3: Ja, ik was natuurlijk al eerst
2: kan
3: de voorzitter.
2: Maar op je naam hebben.
3: Allereerst de voorzitter van de commissiekamer. Ja. Dus die primeur delen we dan nog even een beetje.
0: Ja, van de week voor het eerst vergaan, dat begreep ik vanmorgen van Jury.
3: Wij hebben daar inderdaad van de week voor het eerst vergaderd. Ja, daar hadden wij tegelijkertijd in de raadzaal een vergadering.
0: En hoe beviel het?
3: Nou, als ik naar de commissiekamer zei, is dat dan wel even wennen. Ik weet niet, ja, je gaat natuurlijk ook naar de open dag, wat misschien heb ik al eerder gezien. Maar het is een vrij lange ruimte, mooi ingericht. Je kijkt voor een deel naar buiten, maar het is erg lang. De ICT, hadden we het over, is prima. Het geluid is goed en alles werkt ook prima. De microfoons en dergelijke. Maar als voorzitter heb je minder goed overzicht. Want ja, we werken natuurlijk met naambordjes en dan helemaal achteraan staan ze allemaal zo schuin op de tafel. Dus nou, het vraagt wel wat van een voorzitter die dat voor het eerst doet en nog niet alle 100% stemmen herkent om te zien van, hey. Maar goed, we kennen
1: het. Voorzitters, wij zeggen, die hebben toch ook trucjes. Ik hoorde niet wie dit was. Wil die even zijn hand opsteken? Ja, is dat achterin? Ik zie het niet zo goed. Wie is wie? Ja.
3: Uitstekende ondersteuning natuurlijk van de Griffie. En verder een aantal namen herken je. En anders dan, dan hakken we je wat. En dat mag ook natuurlijk.
0: Okay.
3: Ik weet niet of het inderdaad zo...
0: Ja, we gaan zo weer verder inderdaad.
1: De muziek is voorbij.
0: met het onderwerp van Bas namens het CDA. Ja, misschien kun je het even toelichten, Bas.
2: Ja, dat denk ik wel. Het is een groot onderwerp. Ik denk het onderwerp wat nu het meest speelt hier in de Krimpende Waard voor veel mensen, dat is dat maatregelen van het kabinet voor alle boeren naar buiten zijn gekomen. Vlak voor de zomer eigenlijk. Er is ook een Kamerbrief geweest. Het doel is natuurherstel, is dat de stikstofuitstoot omlaag gaat, is dat vergunningverlening weer op gang kan komen. En de hoe in de brief is nieuwe emissienormen, ook een grondgebondenheidsnorm. En uiteindelijk doorgaan naar 2,6 GVE. Nou, dat klinkt heel technisch, maar dat betekent gewoon dat je 2,5 koeien op je per hectare mag houden. Nou, dat zijn best wel strenge normen natuurlijk. En eergisteren was er in Haastrecht, in Hoenkoop, ook een grote bijeenkomst waar meer dan 500 mensen, meer dan 500 boeren, en ik las in een andere bron meer dan 1000 mensen op af zijn gekomen. Dus dat leeft enorm, niet alleen uit de Krimpende Waard, ook uit de Lopikerwaard of verder uit Zuid-Holland. Ons college heeft ook deze week, naar aanleiding van die Kamerbrief, een reactie gestuurd naar Den Haag, naar de minister. Een kritische reactie, kan ik wel zeggen, waarin staat dat de voorgestelde maatregelen, zoals die nu uitpakken voor Krimpende Waard toch te ver gaan. En dan denk ik aan gewoon die bepaalde emissieuitstoot waarop gestuurd wordt, maar ook die norm die dan heel gelijk zou zijn voor elk boerenbedrijf. En dat terwijl juist in Krimpende Waard al eigenlijk lang geleden gebiedsprocessen zijn ingezet. Dus op gebiedsniveau kijken van hoe kunnen boeren, natuurorganisaties hier zorgen voor een goede, sterke natuur en goed samen met elkaar het gebied beheren. Dat soort zaken, daar gaat eigenlijk het kabinet met de voorgestelde maatregelen weer dwars doorheen. En wat mij dan het meeste raakt, is dat de meeste mensen in de zaal eergisteren, ik kon er zelf helaas niet bij zijn, maar van wat ik heb gehoord van aanwezigen, toch de wezenlijke vraag houden van, kan ons familiebedrijf in de toekomst, kan die volgende generatie, kan die het nog overnemen? Of gaat het gewoon stoppen? Nou ja, die vraag die zou ons in Krimpende Waard breed het meest, denk ik, bezig moeten houden nu. Ik weet wel degelijk dat CDA in het kabinet zit ook. Ik weet ook de positie voor daarmee onze lokale afdeling, om ons daarmee nog eens extra goed te laten horen in Den Haag, dat die heel belangrijk is. Dus daar wil ik ook echt mijn rol in pakken. Gelukkig hebben we een Kamerlid, Jan-Arie Korevaar, die hier bekend is in de streek, want die komt van de overkant Molenlanden, heeft daar een biologisch melkveebedrijf. En ik weet van hem ook dat hij zich keihard inzet om die algemene generieke normen van tafel te krijgen, maar echt vanuit het gebiedsniveau te gaan werken. En op die zaken zullen we echt in moeten gaan zetten. Zullen we ook vanuit Krimpende Waard moeten laten horen. Ik ben dus heel blij met wat het college heeft ingezet. Ik vind het ook heel goed dat daar nog een punt aan toegevoegd is wat eigenlijk weer volledig buiten beschouwing blijft. En dat is de rivierkreeft. Als je nou kijkt naar wat is direct, wat verstoort onze natuur nu direct, dan is dat die invasieve exoot, zoals de Amerikaanse rivierkreeft. Die heeft ook al wat neefjes en nichtjes, geloof ik, inmiddels in Nederland rondlopen.
1: Een stuk of 8.
2: Ja, precies.
1: Dus 9 in totaal.
2: Er komen alleen maar soorten bij. Ja. En die zou je ook moeten aanpakken. Dus het doel zou altijd weer moeten worden natuurherstel, in plaats van richten op een generieke norm. Gisteren, het is een wat lang verhaal, maar ik wil het gelijk volledig toelichten. Gisteren heeft het Planbureau voor de Leefomgeving ook de ja, de uitwerking van het kabinet eigenlijk gewogen. Gaan we het daarmee halen? Nou ja, deels wel, deels niet. Was een beetje.
1: Conclusie was ruim voldoende, hè? Ja.
2: Ja, is ruim voldoende. Als je ook nog eens zegt van we nemen al deze maatregelen. En dan 5 tot 10%, dat moet ook nog maar opgehoest worden met één generieke.
1: Ik was wel verbaasd over de ruim voldoende, hoor. Dat, ja.
2: Daar moet nog alsnog een streep door je bedrijf. Dus dat betekent dat, stel je houdt je aan alle opgelegde maatregelen als boer. Je gaat dus je zorgt dat je minder, ook bijvoorbeeld minder, hoe zeg je dat? Minder intensief gaat boeren. Zelfs als je daar volledig aan houdt en je best doet met emissiereductie, met nieuwe stallen, met alle innovatiemogelijkheden. Zelfs dan nog kan het dus zo zijn dat je alsnog in moet leveren op gewoon het aantal koeien en daarmee je businessmodel gewoon niet rondkrijgt. Oftewel, dat zegt het plan weer over de leefomgeving ook. Het kan zomaar zijn dat je investering niet terugverdiend wordt. Ja, dat is natuurlijk.
3: Ja, die nodig hebben ze heel duidelijk gezegd. En die gaat niet gebruikt worden. Die staat er nog wel in, maar die moet aangepast worden. Dat gaat ook gebeuren.
0: Ja, vanmorgen al heb ik gelijk na 9:00 een van de agrariërs van de Steinse Dijk in Haas zegt in de uitzending gehad. En die zei ook van ja, zoals dit pakket aan maatregelen, als je actie neemt op een van de maatregelen, dan werkt dat soms weer averechts op een andere norm. Dus ja, uiteindelijk ga je nooit aan het complete pakket voldoen. Dus ja, dat.
1: Dat zeg je goed, Hester. Je noemde de Steinse Dijk, maar voor de Krimpende Waard gaat het hoofdzakelijk om Stijn Zuid, dat gebied rondom Haastrecht, bij Haastrecht. Waar dat Natura 2000 stickertje ook ineens voorbij komt. Terwijl als we de stikstofkaartjes. Kaartjes zijn natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk in Nederland, weten we inmiddels. Zeker stikstofkaartjes. Maar nou, we hadden toch altijd het idee dat de Krimpende Waard redelijk buiten beschouwing lag. Dat lag in andere delen van Nederland, zeker op de Veluwe, Drenthe, Brabant, heel anders. Maar ja, ineens is toch Stijn-Zuid hier ook een van de gebieden geworden. En daarom reagerende ook op het college in de brief. Ik vind het een hele goede brief. Er zit een nette balans in. Wat me wel positief verraste, maar zo zit gemeentebelang er ook wel in, is dat het wel belangrijk is om iets te gaan doen. Hè. Dus de inleiding is ook echt wel dat men zegt van nou, wij staan achter de stappen die een kabinet wil maken. Ik ben ook blij dat er 20 miljard beschikbaar gesteld wordt om ook daadwerkelijk nu wat te gaan doen. Maar terecht, ja, er gebeurt hier in de Krimpende Waard al vele jaren veel. Het is ook qua inzet al naartoe gewerkt om hier een soort van voorbeeld plek te kunnen zijn, hoe het ook zou kunnen. Ja, dan is er niks zuurders als er natuurlijk landelijk overheen gerold wordt met inderdaad een hoop generieke maatregelen. Dus een grote deel van de brief kan ik absoluut ondersteunen. Aan de andere kant, Bassie die noemde dat, hij is er blij mee dat bijvoorbeeld dan rivierkreeften daar weer in genoemd worden. Ik denk dat het goed is om daaraan te refereren. Aan de andere kant wil je ook niet dit. Het grote probleem is dat wij als Krimpende Waard naar zo'n minister met een vinger opsteken. Ik vraag me af of de minister of de medewerkers van de minister nu ineens denken, oh ja, potverdrie, die Krimpende Waard, ja, die hebben gelijk, hoor. Ik hoop het natuurlijk, en daar moet je het altijd laten weten. Doe het, maar of het effect gaat hebben, daar ben ik nog wel benieuwd naar.
3: Wat dat betreft onderschrijf ik dat is natuurlijk heel goed dat we daar gewoon dat die brief eruit is, hè, dat we de aandacht voor vragen hebben, want uiteindelijk moet het een goede balans komen. Hoe onze boeren in het veenweidegebied gewoon hun hoofd boven water kunnen houden.
0: Ja, en wat Bas ook zei, dat zei die boer ook van we hebben hier gebiedsprocessen gehad, daar is maatschappelijk geld in gegaan. En als boeren uiteindelijk verdwijnen, dan is dat weggegooid geld. Kapitaalvernietiging geweest.
3: Ja, het is denk ik inderdaad gewoon wat dat betreft heel goed dat er gewoon gekeken wordt naar per gebied en naar maatwerk. Hè? En dat is natuurlijk ook al aangekondigd dat dat gaat gebeuren. Maar goed, wat D66 betreft mag dat maatwerk natuurlijk niet leiden tot uitstel en afstel. Hè? We zijn natuurlijk toch gebonden aan een aantal regels. En ook wij zullen we daaraan moeten gaan voldoen, denk ik.
2: Maar ik vind het jammer als dat wordt vaak toch wel aangehaald. Die laatste zin van Jos, dat maatwerk zou leiden tot uitstel, tot afstel. Volgens mij is het juist andersom. Als je niet van onderaan begint met mensen die direct op hun, die weten wat er op hun land en om hun land heen gebeurt. Als je niet met hen begint om tafel te zitten van wat kun je doen, dan is het volgens mij altijd verloren. Dan leg je van bovenaf iets op. Dan wordt het een decreet waar mensen of mee in. Dan is het buigen of barsten. En dat is niet de manier, vind ik, hoe wij zouden moeten samenwerken in het land. En ik ben zo blij juist met de Krimpende Waard die dat anders doet. daarom inderdaad bij de Steinse dijk rondom de zone Haastrecht. Volgens mij is dat het voorbeeld. En als de minister daar niet naar luistert, dan zal het altijd moeten luisteren naar het hoogste orgaan, de Kamer. Dus moeten we dat ook breed uitdragen, ja, die kant zeker op. Ik hoop ook echt dat we D66 krimpende waard daarin mee kunnen krijgen. Dan hebben we, en ik weet eigenlijk ook wel dat de VVD daar zo in zit, dan kunnen we met de drie partijen die het minderheidskabinet vormen in Den Haag ook laten zien wat dat hier lokaal betekent. Het uitgestelde, het voorgestelde beleid.
3: Dan heb je me verkeerd begrepen, Bas. Nee, ik wil niet zeggen dat wacht op maatwerk automatisch uitstel betekent, maar dat is wel duidelijk de boodschap die we moeten geven. En je hebt volledig gelijk, er wordt al heel veel dingen gedaan hier bij ons in de krimpende waard. En dat is heel goed en dat moeten we blijven stimuleren.
2: Nee, uitstel zou er volgens mij juist komen op het moment dat je dus zo'n generieke maatregel weer oplegt, van bovenaf, waar boeren natuurlijk onwijs van schrikken, want die kunnen goed rekenen en die zien ook dat het dan geen toekomst meer heeft, hun bedrijf. Dat is echt een hard gelag. Ja, dan ben je ook natuurlijk niet meer bereikt om mee te gaan werken in je gebiedsproces waar je al een eind mee bezig bent. Want wat heeft dat dan nog voor zin? Zo'n gevoel kan ik heel goed begrijpen.
1: Dat is ook wat ik van Toon van der Stok van gemeente Belang was. Hij was aanwezig bij die bijeenkomst afgelopen dinsdag. En daar begreep ik ook inderdaad ook van. Het is vooral de onzekerheid die nog steeds heel erg parten speelt. En ook de aanwezige agrariërs, boeren die daar zijn en de families. Je weet ook niet meer waar je moet beginnen. Als het maatregelen zijn waar je misschien het niet mee eens bent, maar dat je wel weet wat er van je verwacht wordt, dan kun je er uiteindelijk een keuze maken. Wil ik dit of doe ik het niet? En dan weet je waar je voor moet gaan kiezen. Maar terecht wat je net zelf aanhaalde, Arjan. Wat hier natuurlijk ook gebeurt is dat als je aan het ene knopje draait, ook wel eens onverwacht andere knopjes ineens verspringen. En dat is bij de radio ook heel vervelend als knopjes plotseling verspringen. Maar dat is dus bij de agrarische sector niet anders. En dat maakt het wat mij betreft wel. En dat pleit, want dat wat ik eigenlijk zeggen, dat pleit voor dat maatwerk. Want juist als die knopjes verspringen, zul je met maatwerk moeten kijken wat er nog wel kan uiteindelijk. En dan kom ik bij D66, hè. Het kan wel. Ja, daar geloof ik ook wel in. Ik denk ook echt wel dat er er moet ook gewoon wat gebeuren. Daar zijn we het denk ik allemaal gelukkig over eens. Het college ook, schrijven ze. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, ja, dat ik denk ook dat maatwerk op een aantal van deze thema's essentieel zal zijn om hier met elkaar verder te komen.
3: Er moet heel snel duidelijkheid komen voor ons agrariërs. Dat is gewoon duidelijk.
0: Dat is een mooie afsluiter voor deze ochtend. Ik wil u alle drie hartelijk danken voor de komst naar de studio. En graag tot een volgende keer.
2: Graag gedaan.
1: Dankjewel.

0: Onderbreken Ella Langley met Choosing Texas even, want inmiddels hebben we contact met collega Nico Dullaert. Goedemorgen Nico.
1: Hey Arjan, goedemorgen jongen, hoe is die?
0: Ja, goed hoor. Dus met jou ook?
1: Ja, fantastisch zou ik bijna zeggen. Ik heb mij alleen niet bewegen, maar voor de rest is het helemaal geweldig.
0: Mooi, en vanmiddag weer krimpen we aan het sport vanaf twee uur.
1: Nee, dat klopt helemaal. Maar ik kan het alleen maar beluisteren. En ook Arie de Notter, die normaal gesproken altijd dilettant verzorgt, is er vanmiddag ook niet bij. Dus we hebben vanmiddag drie live wedstrijden. Maar wel leuk, hè, daar gaat het ook niet om. Want we hebben Haastrecht tegen WDS. En Haastrecht heeft drie punten verzameld. Want het is een bekerronde. Hè, waarin alle ploegen drie wedstrijden gaan spelen. En Haastrecht heeft vorige week gespeeld. En Haastrecht heeft vorige week gewonnen. Het is een soort derby, want WDS, drie bruggen, Haastrecht ligt bijna tegen elkaar aan. Haastrecht drie punten, maar WDS nog nul. Maar John Jansen gaat er ons alles van vertellen. Ook nog een leuke wedstrijd die er dan op staat, want Bergamo tegen Schravendeel. Ja, dat is geen derby, maar beide teams hebben nog niet gewonnen in die beker. Dus Jan Ooms gaat in ieder geval zeker kijken of het Bergamo in ieder geval de punt in huis kan houden. En zal na de klok van vijf zeker met een van de trainers gaan spreken van Bergamo van hoe gaat het verder en hoe moet het er zo. Want ja, nul punten uit die vorige week is niet zo lekker. Schoonhoven tegen Slikkerveer, dat is vanmiddag ook. Schoonhoven ook nog nul punten. Maar Rick Winkel die gaat ons daar alles van vertellen over Schoonhoven. Maar Schoonhoven begint pas om drie uur. Bergamo om half drie. En Haastrecht om twee uur. Erik Rietveld en Ed doen er samen. Doen die de studio. Dus het wordt vanmiddag weer vanaf de klok van twee tot aan zes uur. Weer een prachtig sportprogramma bij RTV Krimpenerwaard.
0: Oké, okay, en dat dus vanmiddag drie live wedstrijden in Krimpenerwaard Sport. Ook nog aandacht voor andere sporten?
1: Ik zou het eerlijk niet weten, want ik heb met Erik geen contact gehad. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden van wel, want er is natuurlijk genoeg wielrennen in Europa, zeg maar. Ja, de wereld is natuurlijk ook prachtig. Het is spannend geworden nu natuurlijk door het uitvallen van. Ik hoop dat Erik dat in ieder geval ook mee gaat nemen. En voor de rest gaat hij natuurlijk kijken voor andere sporten die er dan ook zijn, om eventueel via internet nog even te kijken, om dat ook mee te nemen bij RTV.
0: Oké, okay. Hartstikke goed. Dan zou ik zeggen sterkte verder Nico. En bedankt dat je even in ons programma wilde vertellen wat er vanmiddag allemaal te beleven is.
1: Geen probleem Arjan en dankjewel en een goed weekend.
0: Oké, okay, hetzelfde.
1: Horens.
0: Hoi. Dat was Nico Dulla dus van Krimpenerwaard Sport. Vanmiddag vanaf twee uur hier bij RTV Krimpenerwaard.

0: zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: Naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florence

Argentina diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oost-Amerika.

0: De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld.
1: Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 spottingcar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
1: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Arjan Vermeulen.
3: Hartelijk welkom in het derde uur van De Waard op de Kaart. En wat gaan we doen in dit uur? Straks praten we allereerst met een collega. Nicole van der Spek is in de studio om te praten over een podcast die zij gaat maken in samenwerking met Omroep West. Daarna ongeveer 11:55 praten we met Maaike Zilverburg uit Lekkerkerk. Zij zit in de organisatie van het Food Festival dat daar wordt gehouden. Om 11:55 praten we met Maud Brouwers van het Streekmuseum Krimpenerwaard over volgende week Open Monumentendag en de activiteiten van het Streekmuseum. En ongeveer 11:45 praten we met Maaike Verwaal en dan gaat het over het Perkausfeest. Om 11:50 praten we met Henk van Raalte. Dan gaat het over de tweede zomerse variant op de legendarische Negen Dorpen Schaatstocht. En tot slot praten we nog even met collega Ilja Bakker over de tv, wat er komende week op televisie is. Maar zoals gezegd, allereerst hier in de studio collega Nicole van der Spek. Goedemorgen, Nicole.
4: Ja, goedemorgen.
3: Jij gaat een podcast maken in samenwerking met Omroep West.
4: Dat klopt. Ja.
3: Hoe ben je zo op dat idee gekomen?
4: Ik ben eigenlijk een ontzettende fan van podcast. Ik luister ze heel veel in de auto. Ik zit heel veel in de auto. En ja, mijn droom was altijd nog om zelf een podcast te gaan maken. En toen stuitte ik eigenlijk op het onderwerp waar ik een podcast over ga maken. En toen heb ik contact gezocht met Omroep West om een samenwerking aan te gaan. En daar hebben ze ja op geantwoord.
3: Oké, en wat is dat onderwerp?
4: Het onderwerp is Mirjam van Lekkerkerk. Zij is in 2023 levenloos gevonden aan de Lek door een gepensioneerde boswachter. En tot de dag toe, eigenlijk vandaag, is nog steeds niet duidelijk waar ze vandaan komt, wie haar ouders zijn. Zij is begraven onder de naam Mirjam van Lekkerkerk. En met deze podcast wil ik haar graag een gezicht gaan geven.
3: Ja, dat is een zwaar onderwerp, zoals we dat dan noemen.
4: Klopt.
3: Maar jij vond het toch belangrijk om daar aandacht aan te besteden?
4: Ja, vind ik wel. Ik ben zelf moeder. En als ik daar dan sta op de plek, dan kan ik me niet voorstellen dat je als moeder zoiets zou kunnen doen. Dus dat maakt me ook wel weer nieuwsgierig. Wat is hier gebeurd? En ik ga er niet van uit dat ik daar antwoorden op ga vinden. Maar ik zou wel graag met de betrokkenen willen praten die toendertijd bijvoorbeeld bij de uitvaart waren. Die dat stukje hebben meegekregen toen ze werd gevonden.
3: Ja. Ja. En dus ga je die mensen ook interviewen en in de podcast aan het woord laten komen?
4: Ja, zeker. Kijken wat hun betrokkenheid is geweest, of ze er nu nog steeds mee bezig zijn. En Mirjam dan eigenlijk van een soort dossiernummer gewoon een mens te laten worden. Met mensen die aan haar denken, En die nog met haar bezig zijn.
3: Ja, want ze zei net al van in 2023 is ze gevonden.
4: Ja.
3: Al lang geleden eigenlijk. Want ja, ik weet natuurlijk nog wel dat we hier toen ook aan bod gebracht hebben.
4: Ja.
3: Maar dat het alweer 3 jaar geleden is, ongelooflijk eigenlijk.
4: Klopt. En we zijn eigenlijk geen steek verder gekomen. We weten nog steeds niks. De ouders zijn niet bekend. Er is wel een vermoeden dat haar ouders uit Lekkerkerk komen of uit Krimpen. Omdat de plek waar ze gevonden is niet een plek is die je doorgaans weet als niet-inwoner. Het is echt wel een afgelegen plek. Dus dat is ook wat de politie toen gecommuniceerd heeft. Maar ja, wie het zijn, dat weten we eigenlijk nog niet.
3: Hm. Nee. Wel een vermoeden dat het mensen hier uit de omgeving zijn.
4: Ja, dat vermoeden is er wel. Het is lastig om... er is nog heel veel onbekend. Nogmaals, het is niet mijn intentie om de ouders te vinden. Zeker niet, want daar heb ik ook een stukje respect naar. Maar wel om haar een gezicht te geven.
3: Hm.
4: Ja.
3: En je zei het al, ze is gevonden door een boswachter?
4: Ja, een gepensioneerde boswachter. Hij had eind februari 2023 een vuilniszak gevonden. Het is een stukje land. Je moet er ook met een loopbrug overheen. Het zijn een paar eilandjes aan de Schuwacht in Lekkerkerk. En hij dacht, nou, dat zal wel slachtafval zijn. Want dat gebeurde wel vaker dat hij dat daar vond. Maar op 3 maart 2023 heeft hij toch de zak geopend. Omdat hij toch dacht, ja, ik wil toch weten wat erin zit. Nou ja, toen bleek daar een levenloos babytje in te zitten. Ja.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Oké, dus heb je die boswachter al gesproken?
4: Nee, ik heb hem niet gesproken. Hij is helaas een maand na het vinden van de baby is hij overleden.
3: Oké.
4: Okay. Ja, dus hem zal ik niet meer te spreken krijgen. Nee. Maar ja, er zijn nog een hele hoop mensen die daar toch ook betrokken bij zijn geweest. En ja, die heel graag hun verhaal willen vertellen.
3: Dus er zijn wel andere mensen die, die erbij betrokken zijn geweest. Ja. En die interessante dingen voor in de podcast kunnen vertellen.
4: Zeker ook de oud-burgemeester van de Krimpenerwaard. Die heeft haar de naam gegeven, Mirjam van Lekkerkerk. Daar ga ik ook mee spreken. En haar vragen, hoe komt ze aan deze naam? Zij is ook bij de uitvaart geweest, de uitvaartbegeleider, de beheerder van de begraafplaats. Want ja, wie weet komen er nog mensen daar het grafje bezoeken. En de polderdichter. En zo zijn er nog een aantal mensen die graag hun medewerking willen verlenen. Maar ik ben natuurlijk altijd nog op zoek naar mensen die ik natuurlijk nog niet weet, maar die ook graag hun bijdrage willen leveren aan deze podcast. Om het verhaal rond te krijgen.
3: Ja. Hoe ver ben je al? Kun je daar iets over zeggen?
4: We zijn eigenlijk net gestart. Ik ben nu bezig om de interviews te plannen. En dan, dat begint een beetje halverwege september, hebben we de eerste gesprekken ingepland. En naast dat er een podcast wordt gemaakt, wordt er ook op YouTube videobeelden gemaakt om ook het proces beter in beeld te kunnen brengen. Dus naast dat ik met mijn camera op pad ga, is er ook altijd iemand bij me die me filmt. En die beelden worden ook weer gebruikt.
3: Dat zijn ondersteunende beelden voor beeldmateriaal en zodat het ook op YouTube getoond kan worden.
4: Ja, zodat het eigenlijk breder verspreid kan worden. En hopelijk dat het heel veel mensen gaat bereiken en dat we er een heel mooi verhaal van kunnen maken waarin we Mirjam gewoon echt als een mens kunnen neerzetten en niet meer als een dossiernummer.
3: Ja, ja. Je doet het in samenwerking met Omroep West. Wat wordt de rol van Omroep West?
4: Omroep West is, die produceert natuurlijk de podcast, eindredactie, maakt de opnames, doet de montage. En ik ben dan op de voorgrond bezig met het interviewen. En dat wordt door Omroep West allemaal gemonitord. Ja, ja.
3: Oké. Okay.
4: Ja.
3: Heb je enig idee wanneer die af moet zijn?
4: Nou, we hopen in het voorjaar van 2027, dat is een beetje ons streven. Ze is natuurlijk op 3 maart gevonden, dus ja, misschien rond die periode. Maar ja, dat ligt er een beetje aan wat we gaan vinden en wat mensen gaan vertellen. Soms heb je een podcast met 3 uitzendingen, soms heb je er 1 met 9. Dat is natuurlijk ook het unieke van een podcast, dat je eigenlijk begint met zoeken in het hele proces van de podcast. Dus ik heb nog niks. Ik heb natuurlijk wel mijn research gedaan. Maar ja, je weet niet wat je vindt en welke mensen je voor de microfoon krijgt. Dus ja, het kan net 9 afleveringen zijn, 6. Ja, dat weten we eigenlijk niet.
3: Oké, dus je weet ook nog niet het aantal afleveringen.
4: Nee, het is echt een zoektocht. En ik ga er wel van uit dat we minimaal 6 afleveringen gaan vullen. Dat is wel een beetje het streven, maar ja, zeker weten doen we het niet. Dat is echt ook het leuke van een podcast. Ja.
3: Oké, dus wat wordt de titel van de podcast?
4: Die hebben we nog niet.
3: Dat
4: hebben we nog niet vastgesteld. Okay. Dat komt ook nog gedurende het proces. Gaan we dat allemaal vaststellen. We zitten nu echt in de aanloopfase met de interviews plannen, de titel bedenken. Hoe gaan we het aanpakken? Welke kant gaan we op? Welke mensen willen er meewerken? Dat is natuurlijk ook, ja, dat is deel van je podcast. Ja. Als je natuurlijk veel mensen hebt die er heel dichtbij gestaan hebben, dan krijg je een andere podcast. Bijvoorbeeld de politie heeft natuurlijk ook een grote rol gespeeld, maar die hebben we nog niet zover dat die hun medewerking willen verlenen. Dus dat zou natuurlijk nog wel een mooie aanvulling kunnen zijn.
3: Ja. En zo zijn er misschien nog wel meer die een mooie aanvulling zouden kunnen zijn in de podcast.
4: Zeker. Waarvan wij nu nog niet weten wie dat zijn. Nee. Maar hopelijk gaan die zich wel melden. Of lopen we daar tegenaan. Ja, dat is het spannende van een podcast. Dat je niet weet waar je uitkomt. Ja.
3: Oké. Ben ik nog iets vergeten dat je zegt van nou, dat wil ik er nog over kwijt? Of dat wil ik aan de luisteraars meedelen?
4: Nee, ik zou het nu even niet weten. Ja, het is gewoon heel spannend. En ik hoop gewoon dat ik met alle respect deze podcast over haar kan gaan maken. En dat is ook mijn streven.
3: Ja. En je denkt niet dat je zeg maar de ouders gaat vinden, of dat je hiermee dat raadsel gaat oplossen. Maar mocht dat onverhoopt toch gebeuren?
4: Ja, dan gaan we inderdaad kijken wat er op dat moment gebeurt. Ik weet dat de politie daar toen nog heel druk mee is geweest om de ouders te vinden, wat niet gelukt is. Ik heb niet de illusie dat het mij wel gaat lukken, want de politie heeft daar best al heel veel tijd in gestoken. Maar mocht het wel gebeuren, ja, dan laat ik het ook over me heen komen en dan gaan we even kijken wat we daarmee kunnen. Ja.
3: Dan zal het wel, ja. Dan wordt het een iets grotere podcast waarschijnlijk.
4: Klopt. En dan zal de politie er inderdaad ook voor zichzelf een grotere rol in zien, denk ik. Ja.
3: Oké. Fijn dat je er even iets over wilde vertellen in dit interview. Ja. En dan weten we het alvast dat de podcast eraan zit te komen.
4: Ja.
3: Hoe die gaat heten is nog niet bekend, maar dat horen we dan binnenkort.
4: zeker.
3: Oké. Ja. Hey, dankjewel.
4: Alsjeblieft.

lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV, B, Krimpenerwaard.

0: Dat was Somber met Homewrecker. Ondertussen heb ik contact gezocht met Maaike Zilverberg. Goedemorgen, Maaike.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in onze uitzending.
1: Ja, leuk.
0: En dat ben je omdat je in de organisatie zit van het Lekker Stek Food Festival. Dat morgen in Lekkerkerk wordt gehouden.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat kunnen we verwachten tijdens het Lekker Stek Food Festival?
1: Nou, een hoop lekkers natuurlijk. We hebben meerdere foodtrucks. We hebben partners gevonden die met ons leuke dingen gaan leveren. En we gaan lekkere drankjes doen. We hebben een hoop spellen. We hebben een silent disco. Lekker muziekje van de vinyl DJ. Gewoon een heerlijk sfeertje. En volgens mij hebben we ook nog prachtig weer morgen. Dus het lijkt de goede kant op te gaan.
0: Ja, inderdaad. Prachtig weer morgen. Dus dat komt goed uit.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, we hopen een hoop bezoekers te ontvangen. We hebben het nog nooit gedaan en ook geen kaartverkoop. Dus dat gaat varen we een beetje blind, maar het grondt behoorlijk in de regio. Dus we verwachten wel een leuke opkomst.
0: Ja. En waar wordt het gehouden?
1: Deels bij ons op het plein en deels binnen.
0: Oké, dus in Amersitia.
1: Ja, in Amersitia. Ja.
0: Oké, dus deels ook buiten. Dus dat mooie weer, dat komt wel van pas. En dan tijdens het Lekker Stek Food Festival. Met ook veel muziek. Want je zei het al, vinyl DJ komt voorbij en silent disco. Dus ook, ook lekkere muziek is aanwezig.
1: Zeker. We hebben hopelijk aan alles gedacht om er gewoon een hele leuke dag voor jong en oud van te maken morgen. Ja, we hebben er hartstikke veel zin in.
0: Oké. En zei je nou dat de toegang gratis is?
1: Ja, toegang is gratis. Uiteraard vol is vol. Dus we kunnen natuurlijk niet onbeperkt gasten hebben. Maar we kunnen behoorlijk wat kwijt. Dus we gaan zien hoe het gaat lopen. Dus iedereen is welkom. Vanaf 12 uur gaan we beginnen. En we gaan tot 8 uur 's avonds door.
0: Oké, dus dat belooft hartstikke gezellig te worden, denk ik zo.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Leuk dat je er even iets over wilde vertellen in ons programma. En hopelijk wordt het hartstikke gezellig. En morgen dus een drukke bedoeling in Lekkerkerk.
1: Ja, zeker. Laten we het hopen. En we gaan er een mooi feestje van maken. Dus wees welkom allemaal.
0: Oké. Hartstikke goed en veel plezier.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké.
1: Fijne dag.
0: Dag.

0: Dolly Parton en Jolene. Inmiddels heb ik contact met Maud Brouwers van Streekmuseum Krimpende Waard. Goedemorgen, Maud.
1: Goedemorgen.
0: Want volgende week is het Open Monumentendag. En dan organiseren jullie met Streekmuseum Krimpende Waard ook activiteiten. Wat gaat er zoal gebeuren?
1: Ja, op zaterdag 12 september vieren wij inderdaad ook Monumentendag. En dit jaar besteden we aandacht aan het leven van vroeger en vooral de ambachten uit de streek.
0: Oké, dus terug in de tijd naar vroeger en alle oude ambachten, zeg maar, die komen voorbij. Wat zijn dat zoal voor ambachten?
1: In ons vrijwilligersteam hebben we nog een echte touwslager. De touwbaan van zijn familie die zit in onze collectie. Dus hij laat door middel van demonstraties zien hoe touw gemaakt werd vroeger. En verder hebben we in onze eigen collectie verschillende objecten en maquettes die ook laten zien hoe de ambacht van vroeger werkte. Dan kan je denken aan de oude steenplaatsen, het kaas maken, een klompenmaker. Dus onze rondleiders staan klaar om daar van alles over te vertellen. En daarnaast hebben we ook nog iemand met een oude zaagbok en oude gereedschappen, waarbij mensen en kinderen ook zeker af en toe zelf ook iets kunnen proberen.
0: Oké, dus terug in de tijd naar vroeger. Maar ook de mogelijkheid om het zelf eventjes te proberen.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dus leuk onderwerp voor tijdens Open Monumentendag. En jullie boerderij is ook al heel erg oud, hè?
1: Ja, die is al heel erg oud, ja. Onze rondleiders zeggen altijd zo oud als Sinterklaas.
0: Oké, dus maar hij komt uit de 17e eeuw, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Toen is hij gebouwd. En de laatste bewoners die hadden dus een kaasboerderij met in de stal waar nu onze koffiehoek en de entree is, daar stonden de koeien. We horen vaak van bezoekers die zeggen van, oh, je stapt hier echt even terug in de tijd. Dus dat is heel erg leuk natuurlijk.
0: Ja, dat kan dus ook volgende week zaterdag tijdens Monumentendag bij jullie in de 17e eeuwse boerderij van het Streekmuseum Krimpende Waard. Er is aan de kinderen gedacht en ook ongetwijfeld aan de inwendige mens.
1: Zeker, ja. In onze koffiehoek is natuurlijk koffie en thee te koop. En we bakken met een hele hoop vrijwilligers zelf taart en cake. Dus dat is er ook voor mensen. Voor kinderen hebben we vanaf 11 uur een knutselworkshop. En zij kunnen zich verkleden in klederdracht van vroeger en ook oud-Hollandse spellen spelen. Dus van alles te doen.
0: Oké, en vanaf hoe laat zijn jullie open?
1: Het museum is geopend van 10 tot 4. En een bezoek op Open Monumentendag is natuurlijk helemaal gratis.
0: Oké, hartstikke goed. Dan hoop ik dat veel mensen de weg naar jullie weten te vinden volgende week tijdens Monumentendag. En ik zou zeggen, heel veel succes en veel plezier.
1: Dankjewel. Ik hoop ook dat het lekker druk wordt.
0: Oké, dankjewel. Fijn weekend.
1: Dag. Dag. Hetzelfde.

0: Maan en snelle en blijven slapen. We hebben de volgende Maaike in de uitzending. Net hadden we al Maaike Zilverberg. En nu gaan we praten met Maaike Verwaal. Goedemorgen, Maaike.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag het Pekkausfeest 2026. Met natuurlijk aandacht voor het 700-jarig jubileum van Berkenwoude. Ja. Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Gisteren zijn we al van start gegaan met de trekkeringsteken en de Mask per Kou. Eigenlijk de Mask Singer, maar dan in per kou-stijl, zeg maar. Vandaag hebben we de braderie. Die is op dit moment bezig en gezellig druk bezocht. Allemaal leuke kraampjes, leuke dingen om te doen voor de kinderen, voor ouderen, voor iedereen wat. En we hebben uiteraard het hooivork darten, wat we al jaren hebben. Maar het leukste is wel dat we ook het paardenringsteken weer terugkrijgen. Wat we vanavond weer gaan doen, na 20 jaar bijna, denk ik. Dus dat is heel leuk.
0: Okay.
1: Dat was altijd een terugkerend iets op een Pekkausfeest. 'S Ochtends op de braderie was ook het paardenringsteken. En dat kon op een gegeven moment door veiligheid niet meer doorgaan. En nu hebben we het kunnen regelen dat als de braderie weg is, dat we het paardenringsteken kunnen gaan doen. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, dus je doet eerst de braderie opruimen en daarna het paardenringsteken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké, dus een manier gevonden om toch het paardenringsteken weer te gaan doen tijdens het Pekkausfeest. En daar was dan ook wel animo voor, denk ik.
1: Zeker, we hebben meerdere ponies met ruiters van 2 tot 12 jaar volgens mij. Aantal paarden die ook meedoen. En ruiters met of paarden met bespannen wagens. Dus het is heel leuk.
0: Oké, dus dat keert terug naar bijna 20 jaar, zei je.
1: Ja.
0: Dan wordt waarschijnlijk heel erg leuk.
1: Ja, en vanavond sluiten we dan uiteindelijk nog af met de Lampionoptocht. Dat doen we ook elk jaar. Samen met muziekvereniging Tavenue en de drumband van THTSG Berkenwoude.
0: Oké, okay, en je vertelde dat jullie gisteravond al begonnen zijn met de Mars per Kou.
1: Ja.
0: Dat was gezellig?
1: Zeker, ja. We hadden een koe en een aap en een konijn op het podium staan. We mochten raden van wie is de koe, wie is het konijn en wie is de aap. Ze hadden meerdere teams rond of staan die daar een keuze voor konden maken. En uiteraard een winnaar ook daaruit. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. En was de aap, de koe of het konijn de winnaar?
1: Het team moest raden wie erin zat. Dus we hadden uiteindelijk een team wat de winnaar was.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hartstikke goed, dus dat was wel geslaagd.
1: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Nou, hopelijk wordt het vanavond weer zo gezellig. En morgen natuurlijk met de paardenringsteken ook. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier, Maaike.
1: Ja, dankjewel.
0: En bedankt dat je even iets over wilde vertellen.
1: Geen probleem, fijne uitzending.
0: Oké, dank je.
1: Oké, doei.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Terwijl u kon luisteren naar Roxette en Listen to Your Heart, heb ik contact gezocht met Henk van Raalte. Goedemorgen, Henk.
1: Hey, goedemorgen, met Henk van Raalte. Ja, dat klopt, van de IJsclub in de Vlist.
0: Ja, want jullie organiseren als IJsclub Vlist een, zeg maar een variant op de Negen Dorpen Schaatstocht. Maar dan zwemmend.
1: Ja, dat klopt ook, ja, want er ligt geen ijs vandaag.
0: Nee, en sowieso winters met sterk ijs, die heb je niet zoveel meer.
1: Nee, die zijn er niet zoveel meer. En dat is ook de reden waarom we dit organiseren. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Toen was het ietsjes kleiner dan dit jaar. Het is inderdaad in de lijn van het schaatsen, van de zwem, van het schaatstocht, sorry. We hebben dus die Negen Dorpen tocht, die had in principe 15 stempelposten en die hebben wij nu ook op het water hier gesitueerd. En op al die stempelposten, daar zit een van de ijsclubbers uit de Krimpenerwaard. Dus dat is de bedoeling. De zwemmers die starten hier bij ons in de ijsclub en die zwemmen ongeveer 1400 meter als ze het hele traject doen. En onderweg kunnen ze dan met een stempelkaart bij zo'n stempelpost komen. En dan krijgen ze een stempeltje. En uiteindelijk, als die helemaal vol is uitgestempeld, dan krijgen ze een medaille. Net zoals het schaatsen, zo zeggen.
0: Ja, oké, dus ongeveer 1400 meter zwemmen langs 15 stempelposten. Een leuke variant op de Negen Dorpen Schaatstocht. Ja. En dat door de Vlist uiteraard.
1: Door de Vlist, ja. Het ligt er netjes bij. We hebben alle plekjes waar eventueel wat groen lag, dat hebben we weggehaald. Dus het staat helemaal klaar om erin te duiken. En langs de kant hebben we straks ook nog, ook een beetje in lijn met het schaatsen, hebben een dwelorkest geregeld, die af en toe een minuutje of 10 een beetje een vrolijke noot erin blaast. En rond een uur of 1 komt de burgemeester het startschot geven, zo gezegd.
0: Oké, dus dat is natuurlijk allebei hartstikke leuk. Zijn er veel deelnemers, denk je?
1: Jazeker. Eigenlijk qua zwemmen zitten we vol. We hebben een bepaalde capaciteit. We hebben ook de reddingsbrigade op het water liggen om toch iets van veiligheid te kunnen garanderen voor de zwemmers. En daarmee hebben we een maximum aantal zwemmers, is 100 stuks. En die zwemmen tussen 1 en 4 uur. En al die 100 plekjes die zijn inmiddels ingevuld. En mensen komen uit de Krimpenerwaard uiteraard, maar ook best nog wel uit Noord-Holland en uit Gelderland en uit Brabant. Dus het is een leuk evenement aan het worden.
0: Ja, oké. Dus ook van verder weg komen ze zwemmen.
1: Ja.
0: In de Vlist.
1: In de Vlist, ja, mooi.
0: Oké,
1: al het geld wat we ophalen, hè, want we hebben ook sponsoring en natuurlijk inschrijfgelden. Dat komt niet ten goede van onze ijsclub, daar zitten we niet op te wachten. Wij investeren dat in AED-apparatuur, dat hebben we vorig jaar ook kunnen doen. We hebben 2 AED-apparaten kunnen aanschaffen. We hebben training kunnen verzorgen daarmee voor de buurtbewoners. En dat proberen we uiteraard dit jaar ook weer te doen. En zoals het er nu naar uitziet, omdat het wat groter is, meer aanmeldingen, meer sponsoren, hopen we dat we naar 3 AED-apparaten kunnen gaan, zodat we de Vlisten een stukje hardveiliger kunnen maken.
0: Oké, dat is een mooi doel. Met waarschijnlijk dus 3 nieuwe AED's.
1: Ja, dat hopen we wel. Ja.
0: Oké. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, dan maak ik het niet al te lang meer. Want 1 uur, dat is het natuurlijk zo. Dus,
1: we staan allemaal strak.
0: Oké. Veel plezier, Henk, vanmiddag. Ja. En natuurlijk bedankt voor dit moment.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de aandacht weer.
0: Oké, dank je.
1: Dag.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: Suzanne Freek met Goud. Ondertussen heb ik contact gezocht met collega Ilja Bakker. Goedemorgen, Ilja.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Want komende week hebben we natuurlijk weer een nieuw televisieprogramma met de eerste nieuwe aflevering na het zomerseizoen van De Waard aan Tafel. Wat is er allemaal te zien op tv vanaf woensdag?
1: Ja, een prachtige eerste uitzending van De Waard aan Tafel inderdaad. Margot Cusé die heeft een muzikale aflevering ervan gemaakt. Zij heeft aan tafel zitten Nicky de Hond, singer-songwriter is zij. Bram Pescador, muzikant, maar ook vocal coach. Theatertourmaker Ed Struilaert, die zich vooral richt op gitaristen. En onze voormalig collega maar en ook muziekkenner Nieke van Broekhoven. En ja, dat is een fantastische uitzending geworden met boeiende verhalen, veel live muziek en promotie van nieuwe projecten die dit komende culturele seizoen allemaal te zien zijn. Dus echt een geweldige uitzending om te gaan bekijken in ieder geval. En verder zijn er gisteren collega's geweest bij de Zeskamp die voor de tweede keer plaatsvond in en rond de Kamerling Ondersingel in Lekkerk. 12 teams hebben meegedaan en het was weer een sportieve en hilarische strijd. Denk ik zo uit de foto's gezien te hebben. Dus dat is fantastisch geweest. En ja, zojuist had jij ook iemand aan de telefoon over de Negendorpen zwemtocht. Nou ja, niet langs Negendorpen dan natuurlijk. Maar in het riviertje De Vlis, daar zijn straks ook collega's van ons aanwezig om dat in beeld te brengen. En als ik het goed heb jij eerder vandaag in de uitzending ook al iemand gesproken van de waardrenner over de dikke bandenrace die vandaag gehouden wordt. Klopt
0: ja,
1: dat?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Nou, daar zijn we ook bij met een camera ploeg of camera persoon in ieder geval. Dus ook daar maken wij een mooie reportage van. Dus 3 reportages en een mooie muzikale Waard aan Tafel. En verder natuurlijk de gebruikelijke muziekprogramma's, Edelweiss Muziek, Crossroads en ook de meest recente Oranje Top 30.
0: Ja, zo zie je maar weer zoals de jingle uit, hè. Wat er in de Krimpende Waard gebeurt, dat hoort en ziet u bij ons.
1: Zo is dat.
0: Oké, Ilja, hartstikke bedankt dat je het even wilde toelichten. En ik zou zeggen, bedankt voor dit moment en een heel fijn weekend.
1: Graag gedaan en iedereen een heel fijn weekend verder. Geniet van het mooie weer.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Oké.
0: Doeg. Dat was Ilja Bakker dus over het tv-programma voor komende week.

Dat is wel toepasselijk natuurlijk. September van Earth, Wind & Fire op deze zaterdag 5 september. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van De Waard op de Kaart. Aflevering 599 zit er alweer op. Volgende week hebben we dus een feestje met aflevering nummer 600 hier bij RTV Krimpenerwaard. Wat mij betreft bedankt voor alle gasten die te gast waren in dit programma. Dank aan Gert van den Berg voor de redactie. En u hartstikke bedankt voor het luisteren. En dus graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Het begint om 2:00 middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2:00 middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond over Asselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?

0: of één die je wakker houdt.
1: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krim.

0: Elke zaterdag en zondag.
1: Live vanuit het centrum van de Krimpenerwaard.
0: Krimpenerwaard Sport.
1: Krimpenerwaard Sport.
0: Met onder andere live sportverslaggeving uit de regio.
1: En alle actuele uitslagen.
0: Dit is Krimpenerwaard Sport.

0: Krimpenerwijd Sport. Krimpenerwijd Sport. Sport. Met Erik Rietveld.
1: Ja, goedemiddag op deze zaterdag 5 september 2026. Krimpenerwijd Sporttijd alweer. Dus op een zaterdagmiddag zoals u gewend bent van onze omroep RTV Krimpenerwijd. Goed, wat gaan wij doen vandaag? Het is vandaag de tweede ronde van het bekervoetbal. En zelf hebben wij een aantal live wedstrijden daarom. Alleen vallen er twee af. Daar zal ik eens even mee beginnen. Want bij de een is de verslaggever die zorgt thuis voor zijn zieke vrouw. Oh, wat lief. Nou, beterschap gewenst vanuit ons team Krimpenerwijd Sport. En een andere verslaggever, daar gingen de beginnencursus volksdansen niet zo goed. Dus die zit met zijn enkel in de lappermand. Nou, ook bij deze heel veel sterkte. Welke wedstrijden hebben wij over? Want die zouden respectievelijk naar Blijdorp Dilettant en Spirit Antibarbari gaan. Nou, een eerstzijde weet denk ik al welke verslaggevers dan wij wel bedoelen. Dat is voor de rest niet zo belangrijk. Al wel dat de tussenstand van Blijdorp Dilettant bij ons natuurlijk met regelmaat wordt doorgegeven. Goed, welke wedstrijden houden wij wel over? Want we hebben genoeg verslaggevers natuurlijk in ons blik zitten. We hebben om 2:30 speelt Bergambacht tegen Schravendeel. Verslag zal daarvan komen van Jan Ooms. En we hebben eigenlijk een wedstrijd die al begonnen is. Dat is Haastrecht tegen WDS. Die vindt om 2:00 plaats. Dus ja, die is al 10 minuten onderweg. Zullen we na de volgende plaatje meteen toeschakelen. En tot slot hebben wij om 3:00 Schoonhoven Slikkerveer. Met verslag van Winkel heet hij. Rick Winkel. Goed, dus we hebben vandaag drie live wedstrijden. En om het speciaal te maken, iedere uitzending is altijd weer anders, besteden we ook nog een heel klein beetje aandacht aan basketbal. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Goed, dat is wat u kunt verwachten vandaag bij ons bij Krimpenerwijd Sport. Ik hoop dat u met plezier zal luisteren. Althans, zeker hoop ik dat voor de fans van Schoonhoven, Bergambacht en Haastrecht. Want daar hebben wij in ieder geval live verslag van, zodat ze hun van hun helden natuurlijk op de hoogte kunnen blijven. We gaan verder met muziek. Dit zijn Animals, The House of the Rising Sun.

0: The Animals, The House of the Rising Sun. Ze treden trouwens nog steeds op. Ik weet niet in wat voor samenstelling. Maar ik geloof dat ze nog steeds toeren en zelfs Nederland ook aandoen. Kijk eventjes op internet als u geïnteresseerd bent waar ze uithangen. Goed, we gaan verder met voetbal. Want daar luistert u naar RTV Krimpenaard Sport. Tweede ronde bekervoetbal. Drie wedstrijden hebben wij live, waaronder Haastrecht WDS. Daar hebben we het live verslag van John Jansen, zoals gewoonlijk. John, hoe gaat het met je en hoe gaat het met Haastrecht?
1: Het gaat prima. Nou ja, met Haastrecht ook al vorige week natuurlijk gewonnen bij Moekelen. Kwam in het begin met 1-0 achter en bij rust stonden ze 4-1 voor. Het is ook zo gebleven. Nou, en ik weet niet, die geloof dat 0-6 was CV, joh. Dus ja, dan denk je vanmiddag ook tegen WDF van, nou, moet Haastrecht toch wel wat tegen kunnen doen. Maar de wind staat hier ontiegelijk hard zwaait, die uit het westen. En WDF heeft weer twee en die heeft al een keer op de paal en op de mat geschoten. Randje strafgebied, dus Haastrecht is een paar keer goed weggekomen. En we hebben hier bijna een kwartier gespeeld, dus WDF heeft goede aanval. Ik weet niet wat ze vorige week gedaan hebben daar tegen CV. Maar ze spelen nu fris van de leven af. En Haastrecht heeft het lastig in de beginfase hier tegen WDS. En met een nieuwe trainer Koos van Soest op de bank. Moet ik ook even kijken. De eerste keer dat ik hier ook kom bij Haastrecht. Hoe het allemaal verder gaat. Ik weet dat Stravers allebei niet meedoen. Die staan er allebei sowieso niet in. En de rest is het Haastrecht dat gewoon weer helemaal opnieuw moet starten natuurlijk aan dit nieuwe seizoen. Ik hoop dat ze een beetje in de subtop mee kunnen draaien. Misschien dat Kelvin Poot er doorheen kan komen. Maar dan gaat er Loppie en die gaat dan denk ik het doel in. Ja, onvoorstelbaar. Een terugspeelbal van een van WDS. En de keeper is uit het doel en die geeft een boogje eroverheen. En zo is het 1-0 voor Haastrecht. De eerste keer dat ze eigenlijk op doel zitten daar, is het 1-0 voor Haastrecht. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Want WDS, wat ik al zei, die speelt gewoon heel sterk. Maar goed, een eigen doelpunt dus 1-0 na een kwartier spelen voor Haastrecht. En dat is wel een opsteker, denk ik, voor de mensen hier van de Wilgenwoord mensen hier in Haastrecht.
0: Ja, prachtig, John. Als je de tegenstander zo ziet voetballen, dat eerste kwartiertje, wat voor indruk krijg je dus van WDS?
1: Nou, dat vond ik wel aan, want ik zeg WDS wel 5. Het was, maar ze creëren toch, ze geven goede pasen aan de rechter en aan de linkerkant. En elke keer kwam die bal rond je strafgebied en dan gaan ze een pegel op toe. En dat was, één keer die bal piket gewoon op de paal langs Thomas Groenendijk en de andere boven op de lat. En dan denk ik van, nou, het wordt een lastige middag vanmiddag. Maar ja, ik denk, die 1-0 voorsprong, kan het wel eens heel anders gaan lopen, want HSK is ook de tweede helft ook de wind mee. Dus ik denk dat het naar alle kanten nog op kan gaan. En het ligt eraan of WDS dit voort kan zetten. Maar ik vind ze best leuke spelen, WDS. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, als Haastrecht-fan hoop je natuurlijk, het wordt een makkelijke wedstrijd. Maar ik geloof dat het wel een spannende wedstrijd dus vanmiddag kan worden.
1: Ja, voorlopig is het in ieder geval na die 1-0 kijken hoe het verder gaat. Of WDS het voort kan zetten. CVO is natuurlijk ook een vierde klasse. Die wonnen met 6-0 van. Dan denk je van, moet haast als vierde klasse. Dat is wel echt te moeten. Maar goed, voorlopig is het wel 1-0 op de borden. Maar tegen alle verhoudingen in, ben ik eerlijk in.
0: Oké, nou dankjewel John. Spreken we je straks weer.
1: Is goed.
0: Hey, fijne wedstrijd.
1: Ja, dank u. Tot zometeen.
0: Hoi. Doei. Goed, dat was Haastrecht WDS. De eerste wedstrijd eigenlijk vandaag in de tweede bekerronde van het voetbal. Want er vinden nog talloze andere wedstrijden plaats. Maar dan op een later tijdstip. Bijvoorbeeld Dilettant, die we helaas niet live mee kunnen pakken, maar wel dus u van geregeld op de hoogte zullen houden. Dilettant speelt vandaag uit tegen Blijdorp om 2:30. Bergambacht hebben we straks wel verslag van Jan Ooms. Die speelt ook om 2:30 thuis tegen Schravendeel. Schoonhoven hebben wij dus ook live verslag van. Spelen thuis tegen Slikkeveer om 3:00. Maar dan de andere wedstrijden. Dat is SS tegen Pekau om 2:30. SPW 81 uit Polsbroek neemt het op tegen de buurman Linschoten. Ook om 2:30. Dan hebben wij Woerden Kabouw om 2:30. Stolwijk, Lekkerkerk. Jammer dat daar niemand bij is. Maar ja, die vindt plaats om 3:00, die mooie prachtige derby. Dan Sportclub Excelsior speelt thuis tegen Goudrak. Mooie ervaring voor Goudrak. En Spirit speelt thuis om 3:00 tegen Anti Babari. Daar zullen wij in ieder geval u met eindstanden op de hoogte houden. De wedstrijden waar we niet live bij zijn. Maar ja, opmaken is natuurlijk ook straks voor Bergambacht. Eerst even een plaatje. We kunnen ook nog eventjes terug naar Haastrecht. Dag, we gaan naar de muziek toe. Akda en de Munnik, als het vuur gedoofd is.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Goed, we gaan weer terug naar Haastrecht. Want daar wordt gevoetbald om de beker. Het tweede ronde bekervoetbal behandelen wij dus vandaag. Spannend, spannend, spannend. Want het gaat eigenlijk alleen maar om winnen, hè? Toch, ja, John?
1: Ja, we proberen nog een rondje te overleven. Misschien een leuke tegenstander te krijgen. Natuurlijk, als je natuurlijk thuis kan spelen tegen een behoorlijke ploeg. Ik denk dat het wel heel interessant kan zijn als je een ronde overleeft. Zeker. En je weet het maar nooit hoe het kan lopen. Dus dat is natuurlijk altijd wel een voordeel. Maar de aanvallust is een beetje geluwd van WDS naar die 1-0. En Kelvin Poot schoot net op de paal uit de voorzet van de rechterkant. En ja, ik denk dat Haastrecht naar die 1-0 eigenlijk ook wel wat meer beter. De wedstrijd heeft aangepakt en dat is een beter de wedstrijd is gekomen. Alleen, wat ik al zei, ze missen natuurlijk de twee stravers. Stem de Bruin en Björn Verlee. Hoor. Dat zijn toch al vier behoorlijke steunpilaren die er vandaag niet bij zijn bij de geel-zwarte. En dat scheelt natuurlijk ook altijd wel een beetje. Maar goed, de productie moet natuurlijk voorin komen van Lucie van der Vlist en Kelvin Poot. En Jesse van der Meijer. Wie weet kan het altijd nog gebeuren natuurlijk. Het voorlopig is het 1-0 aan de DWDS zelf. Dus het voorlopig is die voorsprong nog steeds voor Haastrecht. En Haastrecht denk ik in de tweede helft met die wind mee. Als ze dan ook eens van afstand gaan schieten. Want dat is altijd wel een euvel wat bij Haastrecht is. Dat doen ze niet zo gauw. Maar de DWDS natuurlijk wel. En voorlopig is die 1-0 dus bijna half uur. En WDS gaat het weer proberen in ieder geval. Alles op de helft van Haastrecht. Ooit wordt die geopend aan de linkerkant. Dan wordt goed breed gehouden. En dan kan hij die aanval voortzetten. Probeert hij dat binnen te geven, dat lukt ook. En dan wordt hij naar de linkerkant gegeven en dan wordt hij voorgegeven richting de tweede paal. Maar er staat nou net niemand. Er staat alleen Kevin Quint. En Kevin Quint die kan de bal inhouden. Plaatsen misschien naar Tom Zet van nee, schiet de bal naar voren toe. Richting Luc van der Vlist, die kan hem doorkoppen. En dan kan hij niet bij Jesse komen. En dan wordt hij niet overgenomen door WDS. En dan wordt hij voorgegeven. Ook richting de strafgebied. En dan wordt hij goed gecontroleerd door Julie Stouthamer. En Tigo Vianen zit er goed tussen. Kan de bal weggewerkt worden. En zo kan WDS weer opnieuw gaan bouwen. Zit Kevin Quint er nog een keer goed tussen. En dan wordt hij opnieuw breed gespeeld. En dan neemt WDS dat over. En dan kan Kelvin Poot misschien de bal nog halen. Nee, dat doet hij niet. Wordt hij opgevangen door Tigo Vianen. En dan kan er misschien die aanval nog een keer opgezet worden. Nee, dan gaat hij over de zijlijn heen. Dus voorlopig rond een half uur. Haastrecht WDS nog steeds 1-0.
0: Yes, dankjewel Sean. Tot straks weer. Tijd voor een soulplaatje van Ben Lankel Soul, Seven Nation Army.

Dat was Roxy Music met Love is the Drug. We gaan door met Neil Diamond, Heart of Gold. En daarna komen we terug weer met voetbal uit Haastrecht. Tot straks.

0: Ja, Heart of Gold schuiven we even weg, want ik was een beetje in de verwarring. Ik denk, nou, Bergambacht begint om 3:00, ik zie nog geen beweging, maar ik zie toch wel een beetje verbinding. Jan is in ieder geval op het mengpaneel en in de studio hebben wij contact met hem. Die gaat verslag doen van Bergambacht tegen... even kijken, Schravendeel als ik het uit mijn hoofd zeg. Jan, je hebt de opstelling al en de wedstrijd is al 10 minuten onderweg. Wat valt erover te zeggen?
1: Is al onderweg, maar de opstelling van Bergambacht is thuis tegen Schravendeel. Ook een vierde klasser die vorige week met 3-4 verloren heeft van SPV 81. En Bergambacht heeft met 4-2 verloren van Linschoten. En nu is het Bergambacht Schravendeel. En Bergambacht die begint met Stefan van der Waals op doel. In de achterhoede Hakim Bellado. Dennis Hordijk, die ook aanvoerder is. Stefan de Man. Björn van Rijswijk, Joppe Veerman op middenveld, Thijs Zeeuw, Damian van Klei en in de voorhoede Michel van Houselt, Rodi Bezemer en Bas van Luit. Wisselspelers bij Bergambacht zijn Hidde Veerman, Jordi de Graaf, Jelle Herens, Melvin Treuren, Tobias Barendrecht en Nick Spels. Nou, de namen van Schravendeel vergeet ik eventjes en... De wedstrijd staat onder leiding van de heer Alex Jansen uit Capelle aan de IJssel. En op heden is de stand nog steeds 0-0.
0: Wat gebeurt er op het veld inmiddels? Wat kan je zeggen over de tegenstander?
1: Ik zal het dadelijk even zeggen, Erik. Want ik ben nu even in de bestuurskamer even nog met mijn opstelling.
0: Oh, oké. Goed, gaan we verder met muziek. Komen we zo terug. This is Prince met Cream.

0: kom op de social media en op internet nog regelmatig filmpjes van hem tegen. Ja, dat is toch het voordeel van internet, hè? Dat je dan veel filmpjes op verzoek terug kan zien. En dan zie je toch alweer wat een geweldenaar dat was, hoor, Prins. Oké, Cream. We gaan verder met de slotfase van Haastrecht. Die staat 1-0 voor tegen WDS. Maar dat was een oude stand, geloof ik, hè? John, er is nogal wat veranderd.
1: Ja, er is wat veranderd, dat klopt. Haastrecht was heel goed bezig op een gegeven moment met een aanval in aan het Luiden. Speelde de bal goed rond en alles. Toen kwam met Luc van der Vlist aangespeeld. En die draaide eigenlijk, denk ik, net verkeerd in. En toen nam WDS over. Werd de diepte ingestuurd aan de rechterkant. En die was een goede voorzet richting in het strafgebied, zeg maar. En die bal die werd in het doel geschoten. En dat deden ze WDS op gelijke hoogte is gekomen in de 39e minuut. En dat betekent dus dat eigenlijk ook wel het spelbeeld was van de eerste helft. Ik denk dat WDS zeker niet minder is dan Haastrecht in de eerste helft. En dat die 1-1, dat Haastrecht misschien nog wel blijer mag zijn met die 1-1 dan WDS. Maar ik zeg wat ik al zei, de wind speelt ook een grote rol in deze wedstrijd. En dat Haastrecht misschien in de tweede helft met die wind mee nog wat kan doen. Er staat 45 minuten in ieder geval op de borden. Geen gele kaart of rode kaart zijn er gebeurd. Het is gewoon een leuke wedstrijd ook om wel naar te kijken. Dus probeer er in ieder geval wat moois van te maken. En dat is ook wel leuk met de mensen die uit Driebergen hier naartoe zijn gekomen. Want er zijn best wel een aantal hier naartoe gekomen. En dat doet de Juri Stouthamer, schiet de bal naar de voren toe. En die gaat dan over de zijlijn heen aan de rechterkant van het veld. En ook wat ik dan zei, Marco Oskam is er ook nog niet bij vandaag. Dus het is toch wel behoorlijk wat Haastrecht er niet bij heeft, hoor. Dat mag ook wel gezegd worden. En dan in ieder geval mag de inworp genomen worden. Wordt die bal naar voren gewoon op het hoofd van Juri Stouthamer. En dan wordt die bal opgevangen opnieuw door Juri Stouthamer. Kan Juri Stouthamer Luc van der Vlist aanspelen. Die zet dan wel goed zijn lichaam erin. En er wordt dan gefloten voor een vrije trap. Zo rond de middenlijn. Eens kijken wat Haastrecht met deze vrije trap kan doen. En dan komt de bal via Kevin Quint. Die nu een andere rol heeft gekregen. Want die is naar het middenveld toegeschoven. Normaal was hij linksback. En er staat nu Tom Zentveld geposteerd. Komt de bal bij Tom Zentveld. Tom Zentveld speelt de bal dan tegen zijn direct tegenstander aan. Gaat hij over de zijlijn heen. En dan mag Haas opnieuw een inworp gaan nemen. Rond de middenlijn. En dan wordt die inworp genomen door Tom Zentveld. Kan Tom Zentveld de voorwaartse bereiken? Kan hij een blitz bijvoorbeeld aangooien? Dat probeert hij. Probeert hem bij Jesse te krijgen. En Jesse kan niet voorbij zijn direct tegenstander komen. Kan wel opgevangen worden door Tom Zentveld. En nu dan? Kan hij een run nemen aan de linkerkant? Geeft een voorzet. Kan niet bij Kelvin Poot komen. En ook niet bij Vreugde Hill die er stonden. En dan kan Kulik probeert de bal te veroveren. Dat lukt hem bijna, maar dat WDS neemt over. En dan komt die bal naar voren toe en dan wordt hij aangespeeld daar in de voorwaartse. Wordt hij opnieuw voorwaartse, dan moet hij Gaviana er naartoe. En die houdt in ieder geval wel dat hij niet verder kan komen. En dan het komt goed uit om toch snel de bal te veroveren. En dan kan WDS in ieder geval wel de bal rondspelen. En dan wordt het opnieuw ingebracht dan. En dan wordt hij opnieuw goed naar de rechterkant gegeven. Dus de ruimte voor een goede voorzet. Maar dan kan Thomas Groenewijk de bal vlug uit de lucht. En misschien proberen Haastrecht een nieuwe aanval in te zetten. Maar er wordt ook voor de Russiaan gefloten. Gaan we dus rusten met een 1-1 stand tussen Haast en WD. En ik verwacht in de tweede helft zeker nog wel een aantal doelpunten.
0: Ja? Doelpunten aan welke kant?
1: Ik denk dat Haast echt nog wel een paar doelpunten gaat scoren.
0: Ja, maar wat moeten ze nou echt beter gaan doen in deze wedstrijd?
1: Nou, ze moeten in de tweede helft natuurlijk proberen de tegenstander met de wind mee op eigen helft vast te zetten. En proberen van afstand te zien. Ja, en wat ik al zei, die spelers die ze missen, dat zijn toch wel behoorlijk spelersoorten die meedoen. Maar goed, met dit elftal denk ik wel dat er ook wel gewonnen moet kunnen worden van WDS. Maar het zal niet een hele uitslag gaan worden. Maar goed, ik denk dat Haastrecht druk moet gaan zetten op eigen helft vastzetten en weer een randje strafgebied gewoon hard tegen op doel.
0: Yes, gewoon lekker opportunistisch schieten. Is de keeper die veel loslaat?
1: Ja, dat doelpunt was natuurlijk ook een heel apart doelpunt dat Haas gescoord. Dat was natuurlijk een eigen doelpunt. Maar ik denk dat dat wel de mogelijkheden er zijn. Maar ja, hij laat denk ik wel los. Ja.
0: Oké, dat heb ik ooit eens geleerd op de training. Als je een keeper voor je hebt die vaak de bal loslaat, of althans niet altijd klaar vast hebt, schieten. Goed, John, geniet van de wedstrijd. We komen na het kwartiertje weer bij je terug. Wij gaan muziek draaien.
1: Goed, Erik. Hoi, tot zo meteen.
0: Wij gaan muziek draaien van Elfenville, Big in Japan.

0: Alphaville, Big in Japan. Alhoewel voor een gemiddelde Nederlander met zijn lengte is dat vrij makkelijk. Goed, wij gaan weer terug. U luistert naar RTV Krimpen en de Waard Sport. Goedemiddag, nog een paar minuten voor het nieuws. Straks om 3 uur gaat de wedstrijd van Schoonhoven beginnen. Dus daarom hebben wij alvast contact met Rick. Want jij hebt de opstelling, hè, van Schoonhoven.
1: Ja, dat klopt helemaal. Schoonhoven gaat beginnen met Rowan Rijgel op doel. Aanvoerder Hajo Nachtegaal rechtsback. Ismael Aitzi Emhand en Tom Kruijper centraal. Iyab Hamdouni start als linksback. Martijn Neven, Karsten Borringa en Jordi Hak start op het middenveld. En voorin starten Van Maurik, Rick Karsdorp en Tony van Ypres.
0: Okay.
1: En op de bank zitten met nummer 12 Brent Rijgold. Met nummer 14 Bilal Oualou. Nummer 15 is Adon Lairi. Nummer 17 Jaden Randoet. En met nummer 18 Timo Frederiksen. En de wedstrijd gaat hier over een minuutje of 5 beginnen, denk ik.
0: Oké. Nou, je hebt voor je Facebookpagina heb je al een interview afgenomen. Wat is een beetje de strekking van het interview? Wat was de boodschap?
1: Nou ja, dat de trainer gewoon naar de ontwikkeling van de spelers en de groep gaat kijken. En dat Rick Karsdorp vandaag in de basis start. Omdat hij sowieso nog geen hele wedstrijd kan spelen. Maar de trainer aan wil kijken hoe lang hij het vol gaat houden.
0: Oké. Want wat zou het probleem zijn? Oude blessures of conditie?
1: Conditie.
0: Oké. En op wat voor positie speelt hij eigenlijk voorin? Speelt hij op de buitenkant of...
1: Hij gaat in de spits starten.
0: Oh, zo. Oké. Nou, leuk.
1: Ja, zeker leuk, ja. Ik mooi. Ben benieuwd.
0: Ja, precies. Nou ja, juist dat eerste rang. Dus dat is weer jouw gelukje vandaag, hè, natuurlijk, als sportverslaggever. Nou, Rick, hartstikke bedankt. We gaan strakjes naar de muziek en het nieuws toe. En dan komen we terug met deze wedstrijd van Schoonhoven. Dankjewel, Rick.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan straks naar de muziek toe, maar ik heb nog één tussenstand. En dat is DCV tegen VOC. Nou, DCV uit Krimpen. Die staat mooi met 1-0 voor. Haha. Goed, we gaan naar Chicago, Stay the Night. Straks na het nieuws en de boodschappen zijn we terug met RTV Krimpenwaard Sport.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Elke zaterdag en zondag.
7: Live vanuit het centrum van de Krimpenerwaard.
6: Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport.
6: Met onder andere live sportverslaggeving uit de regio.
7: En alle actuele uitslagen.
6: Dit is Krimpenerwaard Sport.

0: Krempenerwijd Sport.
1: Krempenerwijd Sport.
0: Sport. Met Erik Rietveld.
2: Ja. Welkom.
3: Zo,
2: hallo. Even kijken. Hallo, welkom terug bij RTV Krimpenerwaard Sport. Wij hebben vandaag een aantal live-wedstrijden op het programma.

staan. Haastrecht tegen WDS. De ruststand is op dit moment 1-1. En wij willen ook, zeg maar, Bergambachtsgraven deelbehandelen. Alleen daar is weer iets, zoals u als vaste luisteraar gewend bent. Er is altijd wel iets mis met de techniek. Hè? Wij begrijpen als mens de techniek wel, alleen de techniek begrijpt ons als mens af en toe niet. Dus vandaar dat we maar komen heus wel terug met verslag van de wedstrijd van Bergambachtsgravendeel. En om 3:00 begint de wedstrijd tegen Schoonhoven. Ik had al eventjes contact met Rick. Ik zal straks weer eventjes contact met hem opnemen voor het begin van die wedstrijd. Even kijken, nou, desondanks hebben wij nog wat andere wedstrijden. Maar daar kom ik ook later op. Ik zit te veel met mijn telefoon te schrobben. Dus we gaan gewoon lekker muziekje luisteren. En we komen straks terug met alle informatie die nodig is. Wij gaan even kijken. Even kijken. Oh ja. Even kijken. We gaan naar Aerosmith. We gaan naar Aerosmith, Run DMC, Walk This Way. Tot zo.

0: Zo, dat was Aerosmith en Run DMC. Draaien we even weg. We gaan terug naar, we gaan voor het eerst naar de wedstrijd Bergambacht-Gravendeel, waar het eigenlijk toch wel levendig is. Toch Jan? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Toch wel iets levendiger. Ja, hier, ik begrijp ook niet waarom dat ik niet anders in de uitzending ben. Maar,
0: dat zijn technische problemen,
1: alles,
0: Jan.
1: Goed, maar oké, het is hier nu 2-0, 25e minuut. Was het een mooie aanval uit de corner, was het in de rebound Dennis Hoordijk die 1-0 maakte. En in de 33e minuut zo net kreeg Bergambacht de pingel omdat er hens was gemaakt in het stadsgebied bij Schravendeel. En daar ging Damian Verkleij achterstaan en die scoorde 2-0. Dus hier is de stand in 35 minuten gevoetbald en 2-0 bij Bergambacht.
0: Oké, mooi, lekker kort, houden we van, maar vandaag even niet. Hoe is eigenlijk het speelbeeld algemeen? Is Bergambacht... Oké. Goed, even kijken, we gaan verder met muziek dan, want ja, dan gaan we eventjes kijken wat er straks verder nog gebeurt. Haastrecht, die zal ook straks nog wel verder gaan spelen, want ja, die hebben nog 45 minuten te gaan. Dus we gaan luisteren naar de Alan Parsons Project, Do Answer Me, tot zo.

0: Miguel Cajal.
1: Ah, heerlijk, die jaren 80 plaatjes. Lijkt net of dat ik hier in mijn Ferrari Testarossa aan het scheuren ben. Maar nee, ik zit achter een heleboel knopjes in een radiostudio... waar eigenlijk de lokale voetbalwedstrijden te volgen. Waaronder bijvoorbeeld Haastrecht WDS, waar we nu naartoe gaan. Ze hebben een koffiepauze gehad en ze zijn denk ik 12 minuten onderweg. Is het niet, John?
2: 10 minuten zijn ze inmiddels onderweg en ze hebben de koffie of thee naar binnen kunnen werken in de rust. En Haast heeft Tijn Stubbe en Tim Straven in de ploeg gebracht. En Luc de Boer en Jeremy Vreugdenhul die zijn in de kleedkamer gebleven daarvoor. En net hadden we een corner, de eerste denk van Haastrecht. En Kevin Quint die nam hem en op het hoofd van Luc van der Vlis. Maar de bal ging naast de goal van de goalie van WDS, van Tim Kooistra. En Haastrecht probeert in ieder geval wel druk te zetten. Maar WDS komt ook nog wel uit. Dus het is nog niet zomaar gebeurd hier vanmiddag. Want ik weet niet, er zou toch gewonnen moeten worden. Wil je volgende week... Natuurlijk, ik weet niet of jij nog weet wat Sivé jou in de rust tegen Moekapel of je daar nog wat van gehoord hebt. Maar het wil in ieder geval belangrijk zijn om misschien nog een beker om te kunnen spelen. Maar dat is allemaal afwachten voorlopig. Je moet eerst zelf vanmiddag winnen natuurlijk. Wordt de bal diep gegeven, kan Luc van der Vlis het sprintduel winnen. Nee, ze zijn even snel zo'n beetje, maar de bal gaat wel over de zijlijn heen. En dat betekent dus dat er een inworp genomen gaat worden van Haastrecht helemaal aan de andere kant van het veld. En, Mike van der Beek was in de loop daar met Luc van der Vlis. En dat was natuurlijk ook een wissel aan de WDS-zijde. Dan komt de bal nu bij Luc van der Vlis. Dan kan de Kelvin Poot niet aangespeeld worden. En dan wordt die bal overgenomen door WDS. Kan die bal ingehouden worden daar door de nummer 5. En dat is Björn van der Pooi. Die plaatst hem dan naar Joost Maurits. En Joost Maurits die kan hem niet verder transporteren. Gaat over de zijlijn heen. Mag Haastig dus een inworp gaan nemen. En die inworp die wordt genomen. Wordt richting de voorwaartse Luc van der Vlis. Kan Luc van der Vlis de bal controleren. Gaat hij over de zijlijn heen. Via de voet van Levi van Beek. En dan mag die inworp genomen gaan worden. En Haastig had al iemand voor een verre inworp. Maar Luc van der Vlis gooit de bal naar Tigerviaan naartoe. Tim Straver. Tim Straver die durft niet te schieten. Had hij misschien beter kunnen doen. Maar dat doet hij niet. Kan de bal aangegeven worden. En dan wordt hij opnieuw gegeven daar. Door Tijn Stubbe. Tijn Stubbe naar Juri Stouthamer, naar Kulik. En Kulik, die in plaats van Kulik dus naar Tigerviaan, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan WDS overnemen over de middenlijn. En dan probeert een aanval in te gaan zetten. Maar de bal wordt er niet heel goed ingespeeld. Kan Haast dan waarschijnlijk wel over gaan nemen. Nee, dat lukt niet. WDS houdt hem nog wel in bezit. Plaats de bal naar de rechterkant. En dan kan in ieder geval Leesje van Beek de bal meenemen aan de rechterkant. Kan hij even die aanval nog meenemen voordat ik... dan komt die bal naar binnen toe en dan kan hij niet voorbij zijn direct tegenstander komen. Dan kan hij het overnemen via Tijn Stubbe. Wordt de bal diep gegeven door Luc van der Vlis. En Luc van der Vlis had geen buitenspel. De keeper moet het doel uitkomen. Schiet de bal over de zijlijn heen. Maar nee, het blijft toch in. Kan WDS er in ieder geval overnemen. Maar zo zijn we inmiddels 58 minuten bezig in deze tweede helft. Ja, ik kan het nog niet vermelden wie de volle buitenmiddag gaat halen. 1-1 nog steeds op de borden hier op Sportpark Wilgenhoorn. Dus Haastrecht en WDS.
1: Yes, dankjewel. Goed. Gaan wij naar Rick toe, die is bij Schoonhoven. Rick, hoe is de start geweest?
3: Nou, de start was eigenlijk van slikkerveer, want ze kregen een vrije trap te nemen aan de zijkant van het, aan de rechterkant van het veld. Daar kwam uiteindelijk een hoekschop uit. En die werd uiteindelijk verdedigd door Schoonhoven. Maar nu is de bal veelal op het middenveld. Probeert Schoonhoven nu op te bouwen. En is de bal nu op rechts bij Hajo Nachtegaal. En nu gaat hij terug naar het centrum. Schoonhoven zoekt rustig naar de ruimte om een aanval op te zetten. En we zijn nu 4 minuten bezig. Nog altijd 0-0.
1: Oké. Okay.
3: Nou, en net was er een indrukwekkende minuut stilte. Er is iemand van Schoonhoven, ik ga er straks achteraan wie, overleden. En dat was een indrukwekkende minuut stilte. Ik heb net trouwens een schot van Schoonhoven gezien, die goed gepakt werd door de keeper.
1: Oké. Okay.
3: Dus Schoonhoven krijgt nu een corner te nemen.
1: Ja,
3: en Jordi Hak gaat die corner nemen, maar dat duurt nog wel even. Dus ik denk dat het handig is om... naar een ander te gaan. Hier staat nog even 0-0.
1: Ja, ik ga even naar Jan toe. Want die heeft Een prachtige pot voor zich van Bergambacht tegen Schravendeel. Jan, hoe is dat wedstrijdbeeld? Niet heel erg spannend of juist weer wel?
0: Nou ja, er gebeurt veel kansjes. Je kan zien dat het begin van de na trainen is en dat de competitie nog moet beginnen. Maar Bergambacht heeft wel een paar keer een leuk aanval geplaatst. En zeker ook de snelle rechtsbuiten Zeeuw in hun spel betrokken. Die Zeeuw die ging een paar keer goed voorbij bij even kijken hoor, de Arnoudse, de back van dienst. En nu is Zeeuw alweer in balbezit en die wordt geschoten. En nu is het Rodi Bezemer die daar via een klutsbal de bal krijgt in 3-0 in de touwen schiet. En dat is mooi om een doelpunt lijf mee te nemen. Maar ik wilde eigenlijk ook zeggen dat Bergambacht wel sterker is. En dat ook uitdrukt in kansen. Alleen de scherpte is er nog niet. En Zeeuw die een paar keer over goed aan de rechterkant goed voorbij ging. En de bal terugtrok en daar achter twee medespelers plaatsen. Maar ook diezelfde Zeeuw werd een keer goed gelanceerd vanaf het middenveld. Mooie crosspass naar de rechterkant. En die ging het strafschopgebied binnen. En die had een schot, maar keeper Jeppe Lubbelinkhoff heet die man. Die pareerde dit schot. En doet dan Schravendeel helemaal niets. Jawel, die doet ook wel wat. Schravendeel, die had begin van de wedstrijd had hij via Sif Gullit een prima kans. Die werd mooi weggestuurd in de diepte voorbij Dennis Hoordijk. En ging het strafschopgebied in. Schoot, maar hij vond keeper Van der Waals op zijn pad. En zo is het dus een klein beetje verteld wat er gebeurt hier. En is het nu officieel einde wedstrijd. Maar we gaan de blessuretijd in. Nu wordt de nummer...
1: Einde eerste helft.
0: Ja. We gaan even kijken hoor. Schravendeel via in de middencirkel maar de bal. Maar die had buiten Rodi Bezemer gerekend. Die de bal rustig naar de rechtsback Bellado speelt. En deze bouwt dan weer op. En dan is het Damian van Klein die de bal naar de linkerkant speelt. Naar Van Luit. En Van Luit die speelt er weer terug. En over de middenlijn is het nu Verkleij die prima de bal breed op Bellado de back speelt. En is het die weer? Ja, ze moeten niks. Rustig terugspeelt naar aanvoerder. Dit is Hoordijk. En deze geeft hem aan de Stefan de Man. En zo breidt Bergambacht een klein beetje de laatste minuten vol. En nu is het op de rechterkant Bellado. Nee. Nou, Zeeuw die probeert tussen de benen door in het strafschopgebied van een bek van Schravendeel te spelen. Maar dat is een brug te ver. En is het nu eventjes dat scheidsrechter Jansen, die trouwens geassisteerd wordt door Ton Treuren bij Bergambacht en John Komsberg bij Schravendeel, op de fluit blaast en zegt van we gaan met z'n allen thee drinken. Net als ik, Erik Hiro Bergambacht tegen Schravendeel. Ruststand 3-0.
1: Dankjewel, Jan. Nou, als de scherptol breekt, had het waarschijnlijk wel 5-0 kunnen zijn. Maar goed, doelpunten. Gaan we eens eventjes kijken hoe het bij Schoonhoven gaat. Vallen daar nog doelpunten, Rick?
3: Ja, er valt zeker een goal gevallen. Helaas voor Slikkerveer. Maken van de goal met nummer 19, Robert Kosten. Dus helaas staat Schoonhoven achter. Ze proberen nu een aanval op te zetten. De bal is in de middencirkel. Hij gaat nu naar de rechterkant. Waar de bal nu in de 16 voorkomt. Alleen hij wordt uitverdedigd. Schoonhoven probeert het wel. Maar het is voorlopig nog niet, op dat één schotje na, nog niet echt gevaarlijk geweest.
1: Waarom staat Schoonhoven eigenlijk 1-0 achter? Waar hebben hun problemen mee? Kun je dat een beetje uitpluizen?
3: De opstelling is in ieder geval nog niet echt iedere week hetzelfde. Dus in die zin staan er vooral heel vaak andere verdedigers in de basis en dan andere keeper.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik denk dat de feeling nog een beetje ontbreekt. En dat ze daar nu in de beker alles op inzetten om die feeling beter te maken. En dan dat het in de competitie beter zou moeten gaan.
1: Ja. Ze moeten nog een beetje aan elkaar wennen, laat maar zeggen.
3: Ja.
1: Wat is de tegenstander voor een ploeg? Zijn het grote bomen? Zijn het kleine, snelle spelertjes?
3: Een beetje mengelmoes. Ze hebben een hele jonge keeper erin staan van 16. En zijn er nog altijd, wat ik begrepen heb, zijn er nog wel een paar spelers afwezig. Vakantie en zo. Maar dat hebben we amateurvoetbal heel vaak natuurlijk.
1: Ja.
3: En ja, op een moment is Slikkerveer zelf in de was Slikkerveer even in de aanval. Nu is er een doeltrap voor Schoonhoven. Dus hier bij de wedstrijd gebeurt niet veel. En de tegenstanders die gebruiken de beker voor hetzelfde doel als Schoonhoven. Dat is een beetje ingespeeld raken op elkaar.
1: Ja, je zegt vaak bekervoetbal zijn veredelde oefenwedstrijden. Maar toch, een wedstrijd is een wedstrijd. Waaraan denk je dat Schoonhoven moet werken in deze wedstrijd? Waar moeten ze op richten? Op een counter? Of,
3: Nou ja, ze worden goed onder druk. Ze spelen nu goed onder de druk vandaan. Maar ze moeten gewoon vaak rustiger blijven en via de zijkanten de aanval zoeken. En dan de spits Ricardo proberen te bereiken. Dat is eigenlijk alles.
1: Oké, nou, helder verhaal. Dankjewel. Komen we straks weer bij je terug, Rick. Want ik wil eigenlijk eventjes naar een ander belangrijk ding. Namelijk dat dilettant, die kreeg vlak voor rust, kregen ze een strafschop. Hoe die strafschop is, ja, ik weet het niet. Ja, is het belangrijk? Niet echt. Is die strafschop gemaakt door dilettant? Dat is belangrijk. En dat is die. George Getruis gooit hem mooi tegen de touwen. En het was daardoor meteen rust. Dus de ruststand van dilettant tegen Blijdorp uit is 0-1. Goed, verder met muziek. We gaan verder met Al Giroux, Morning.

0: Ah, heerlijk liefdesplaatje. Waarom? Wij zijn verliefd op het voetbal. En John vooral, die is verliefd op Haastrecht. Overal, ieder weekend reist hij ze achterna, toch? John, hoe vaak wist jij een wedstrijd in het jaar?
1: Nou, dat zijn er meestal niet zoveel, dat klopt. Meestal ben ik er ook wel bij. Ja, er is trouwens heel veel gebeurd hier bij ACB. Er zijn twee doeken teruggevallen.
0: Oh!
1: Ja. En dan aan allebei de tijd.
0: Oh!
1: Ja.
0: Verklaar, vertel. Het is interessant nieuws.
1: Ja, nee, dat is zeker. Nou, ik had net verslag afgelopen. Toen werd Tim Slavens diep ingestuurd. En de keeper Tim Kooistra kwam uit doel en Tim Straven heel goed overzicht. Lag de bal terug bij Jesse Rijn. En Jesse Rijn kon de bal in het lege doel schuiven. En dat was dus 2-1 voor Haastrecht. Dat dacht iedereen van nou is het gebeurd. Daarna werd er gewisseld. Jesse Rijn die werd er gelijk uitgehaald. En ook Twan Kulik die werd eruit gehaald. En dan kwamen dus Leon Steenkamer en Nicky de Wild voor in. En Nicky de Wild die kreeg de eerste beste balcontact. Schoot hij op de paal naast Tim Kooistra. Dus iedereen dacht al, nou het zal 3-4-1 worden. Maar ineens was daar Mike van Beek, ook een invaller aan de zijde van WDS. Die ging er aan de rechterkant vandoor. Die had een hele goede voorzet. En Matthijs de Hoog die zette zijn hoofd er tegenaan. En die knikte de bal langs Thomas Groenendijk in het doel. En dat was in de 64e minuut. En dat betekende dus ineens was het weer 2-2. En dan daarna hebben we nog een kans gezien ook voor Kelvin Poot. Die eigenlijk een hele goede mogelijkheid kreeg. Omdat Luc van der Vries die werd diep gestuurd. En die zette die bal heel goed voor. En een beetje onbesuisd schoot hij helaas open voor Haastrecht. Daarna staat nog steeds 2-2. En dan zitten we in de 72e minuut. En is WDS voor. Maar er wordt een voorzet gegeven. Maar die is veel te hard. Gaat over het doel en alles heen. En dat betekent dus dat Haastrecht weer aan een nieuwe aanval mag beginnen. Met nog 17 minuten op de klok. Zal Haastrecht de buiten hier nog binnenhalen? Dat is eigenlijk de vraag hier nog. Of slaat WDS met Douglas Boel of blijft het in evenwicht? Wordt de bal door Thomas Groenendijk genomen? Wordt die bal naar voren geschoven? Wordt die door Luc van der Vlist naar voren getransporteerd? Kan Kelvin Poot bijkomen? Nee, kan er niet bij komen. Ook Nicky de Wild kan er niet bij komen. Ik kan WDS dus overnemen. En dat doet het dan via de man, de aanvoerder daar, Joost de Maurits. En die kan de bal dus ook niet kwijt. Nicky de Wild die mag geen woord nemen. Nee, laat het over. Daaraan aan Tijn Stubben om te nemen en die gooit hem naar voren toe. Kan Kelvin Poot ook over? Nee, dat lukt niet. Kan Lucky van der Vlist de bal veroveren? Dat lukt ook in tweede instantie niet. Kan WDS de bal dus overnemen? En kan Haastrecht via Nicky de Wild de bal overnemen? Nee, ook nog niet. En dan houdt WDS de bal goed in de korte ruimte zo achterstand weer lang. Zoals het wordt hier genomen. En dan wordt hij naar voren geplaatst en dan moet Juri Stout aan wat voeldrachten aan sprinten om de bal te veroveren. En dat lukt hem in tweede instantie. Gaat het ook weer harder waaien hier. En dan kan in ieder geval de bal niet ingehouden worden hier door invaller Leon Steenkamer. En dat betekent dus 74 minuten haast de WDS 2-2 voorlopig nog steeds.
0: Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij naar het doelpuntrijk potje kijkt, John.
1: Nou, dat is wel zeker, joh. En, het is zonnig weer en er staat alleen een hoop wind. En aan deze kant zijn best een hoop toeschouwers. Ja. Die zitten allemaal te wachten natuurlijk dat het 3-2 gaat worden. Want die willen dan willen ze de weef gaan doen. Daar zitten ze op te wachten.
0: Okay.
1: Maar de bal gaat in ieder geval net langs het doel van WDS. Langs aan de andere kant. Dus bijna was het 3-2 van WDS. Maar goed, okay. We gaan in ieder geval wachten wat er nog gaat gebeuren in het laatste kwartier hier op Sportpark Wil.
0: Nou, veel plezier. Ik denk dat het publiek waar krijgt voor zijn geld. Tot zo.
1: Dank u.
0: Wij gaan naar Schoonhoven, want daar gebeurt ook wat. Toch, Rick?
2: Ja, zeker. Maar helaas niks gunstigs voor Schoonhoven. Want
0: Slikkerveer
2: is op... Nee.
0: Jongen.
2: Slikkerveer is op 0-2 gekomen. Assist was van Ronald Capelle die de bal goed teruglegde op Juandro Suiza die hem vrij kon inschieten. Dus verdedigend zit het nog niet echt heel erg lekker bij Schoonhoven.
0: Waarom niet?
2: Vooral het terugverdedigen van het middenveld. Gaat niet goed. Want er vallen heel veel gaten op een middenveld.
0: Zakken dus ze te weinig terug? Of sluiten ze te veel aan?
2: Ze sluiten aanvallend te veel aan en lopen verdedigend te slecht mee. Dat is het eigenlijk. Dus helaas staat er nu 0-2. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat het ook redelijk verdiend is.
0: En waarom is het?
2: Ja? Ik heb een paar hoogtepuntjes gezien. Aannametjes van Karsdorp die een paar keer de bal doorspeelde met de hak en dat soort dingen. Dat zag er wel leuk uit. Alleen als het niet effectief is, dan heb je er eigenlijk ook niets aan.
0: Nee. Nee, nou ja, er moet dan wel wat mee gedaan worden natuurlijk, hè?
2: Dat is zeker waar, ja.
0: Maar is het dus ook niet een compleet eenzijdige wedstrijd? Heeft Schoonhoven al een open kans gehad?
2: Ja, ze hebben één schot gehad. Dat was denk ik na vier, toen nog 0-0 stond. Maar na 4-5 minuten was het een schot vanaf de penalty stip die goed gekeerd werd door de keeper.
0: Ja.
2: Dus ze zijn wel in het strafschopgebied van slik en veer geweest, maar het is meer andersom, helaas.
0: Oké. Nou, dankjewel Rick. Dan spreken we over een paar minuten mee en hou ons op de hoogte als er wat gebeurt.
2: Yes.
0: Oké, gaan wij verder met muziek van Robbie Williams. Come on, done.

Yes, dat was Robbie Williams, Come On Down. Ik zit even te bedenken dat wij eigenlijk niemand hebben hangen. Ik dacht, we gaan straks alweer naar Bergambacht. Maar dat is nog niet zo. Dus even een kort plaatje. En dan komen we natuurlijk straks weer terug met wat voetbal. En dat voetbal, dat is eigenlijk dan de slotfase van Haastrecht. Het is daar bloedje spannend, want ze staan 2-2 gelijk tegen WDS. Dus ik zou wel alles willen weten wat er nu gaande is. Maar eerst nog eventjes de Beatles, All My Loving. Close your eyes.

0: De Beatles. Elma Lovin. Goed. Tussenstand. Krimpenwaardse derby. Stolwijk. Lekker kerk. 1-0. 1-0 voor Stolwijk dus. En ook bij Dilettant is er wat gebeurd. Namelijk, ze kregen een strafschop tegen Blijdorp. Maar de keeper van Dilettant die stopte. De tussenstand blijft dus 0-1 voor Dilettant tegen Blijdorp. Goed, we gaan eerst eventjes snel naar Schoonhoven voordat we naar de slotfase van Haastrecht, van de spannende slotfase naar Haastrecht gaan. Rick, bij jou is het gescoord.
1: Ja, zeker. Schoonhoven is teruggekomen tot 1-2. De assist was van Rick Karsdorp en de goal van Jordi Hak. Invallig de penalty stip ongeveer binnenschoot.
0: Dus de stand...
1: De tussenstand is nu 1-2.
0: Keurig, dankjewel. Kom weer en blijf hangen, kom zo bij je terug. Dan gaan we naar John, nog een paar minuten. Hè? Oh, wacht even, John. Ik krijg eventjes via mijn rechteroortje, via de redactie binnen... dat Dilettant heeft gescoord tegen Blijdorp. Het staat nu 0-2 voor Dilettant. Een goal van Jimmy Konings. Ga je gang, John.
2: Ja, nog 6 minuten op de borden. Ja, Haast heeft via Nicky de Wilde een voorzet. En dan kwam Tim Straver. Die had een, ja, dat was toch een redelijke mogelijkheid. Kwam in het zijnet. Maar de mooiste kans was toch voor WDS toen eens Tim de Koning aan de linkerkant voorbij ging. Langs Juri Stouthamer die daar aan de rechterkant stond. En die kon alleen op de goalie Thomas Groenendijk af. En iedereen dacht van nou dat gaat prima. Hij schoot de bal toch wel heel eind vol langs ernaast. En dat was dus de mogelijkheid voor WDS. En dat was eigenlijk, voor de rest is het op en neer. Blijft 2-2. En dan is het even afwachten wat er verder gaat gebeuren nog. Met nog 5 minuten. Maar Haastrecht moet het toch proberen om die 3-2 te maken. Komt die bal nog? Komt hij bij Nicky de Wild? Hij komt niet bij Nicky de Wild. En dan komt hij aan de rechterkant. Dan kan WDS overnemen. Dan wordt hij naar achteren geplaatst. Dan komt hij toch bij Levi van Beek. Dan wordt hij ingespeeld en dan wordt het eigenlijk alles Haastrecht proberen op te jagen via Tim Staver. Dat lukt niet. Kan hij nog een keer genomen worden aan de andere kant. Dan wordt hij diep gespeeld. Dan wordt hij door Tige Vianen genomen. Tige Vianen wordt geplaatst bal in de voeten. Kan Haastrecht dan wat doen? Nee, kan de bal niet inhouden. Gaat hij over de zijlijn heen? Ja, ik weet niet of er nog een 3-2 gaat vallen. Maar het is in ieder geval allemaal niet... naar huis toe te schrijven om te zeggen van dat Haastrecht vanmiddag een weergeloze wedstrijd aan het spelen is. Maar goed, er wordt de inworp genomen. De langste man van het veld, de nummer 15 in het veld gekomen is, Sam Wills, die is bijna 2 meter. Dan zal hij gaan basketballen, maakt hij waarschijnlijk een dunk of blokt hij alles af met volleybal. Maar het is zeker een hele lange man en die wordt achtergeposteerd. En dan kan Haastrecht in ieder geval overnemen daar. Team Traver daar aan de linkerkant van het veld. Kan Tim Straver daar wat mee gaan doen? En Tim Straver tot bal naar links. Kan Kevin Quint voorgeven. En dan zit hij, daar gaat hij er toch nog in via Kelvin Poot. En dan kan er ook niet goed bij zitten. En dan maakt Kelvin Poot toch nog 3-2 voor Haastrecht. Omdat dan een goede aanval opgezet wordt aan de linkerkant. De goede voorzet van Kevin Quint. En Kelvin Poot zet dus 3-2 op de borden. 87ste minuut. Ja, en dan kreeg dus nog 3 minuten en wat blessure tijd. En ik denk misschien is er nog wel ander sport waar je kan melden.
0: Ja, zeker. Onderwaterhockey. Nee, ik geef een schoon over. Blijf hangen. Komen we straks bij je terug.
2: Is goed, prima.
0: En ook bij DCV is trouwens gescoord. Krijg ik via mijn oortje via de redactie binnen. VOC heeft gelijkmaker gemaakt tegen DCV. Helaas, ik weet niet hoe lang ze nog hebben. Maar ja, kom op DCV. We gaan weer terug naar Schoonhoven. Rick, hoe staat het met Schoonhoven? Een aansluitingstreffer gemaakt. Zit te meer in het vat?
1: Misschien. Nu ligt het spel even stil vanwege een... Tegen een wissel, want Rick Karsdorp is er helaas weer af. En voor hem in de plaats komt met nummer 14 spelend. Even kijken. Bilal Oualou.
0: Oké. Wat is het voor een speler?
1: Bilal, dat is een buitenspeler met heel veel dreiging. Ik heb hem vorig seizoen een paar keer aan het werk gezien. Waaronder even die promotiewedstrijden. Toen had rechtsback van de tegenstander een hele moeilijke middag. Je werd eigenlijk horen door van hem.
0: Oké, hele goede snelle buitenspeler dus.
1: Ja.
0: Wie is er naar de spits toegeschoven? Kun je dat al een beetje ontdekken?
1: Ik denk Walter van Maurik.
0: Oké. Waar is Walter van Maurik berucht om?
1: Daar moet ik nog even zien achter te komen. Dat,
0: hij kan geen klaverjassen, ja. Ik krijg trouwens nog een tussenstand door. Stolwijk heeft zijn voorsprong vergroot tegen Lekkerkerk. Staat nu voor met 2-0. Rick, ligt het spel nog steeds stil? Dan schuiven we even door naar Haastrecht, als je het niet erg
1: vindt. Ja, is goed. Het spel ligt hier toch nog... nu is het een ingooi, maar die is toch voor Slikkerveer.
0: Oké, we gaan even terug naar Haastrecht. Daar is het spannend. Dankjewel, tot zo. John, hoe loopt het?
2: Ja, er zit in de 89 Sam Wils. Dan is net eventjes weer opgekrabbeld naar een blessure. En kan haast misschien nu Kelvin Poot bij het strafgebied. Plaats de bal naar Tim Straver. En dan aan de linkerkant Kevin Quint. Kevin Quint geeft hem voor. En dat is de kans daar voor Lucky van der Vlist om 4-2 te borden te krijgen. Maar hij schiet hem over het doel. Dat was ook weer een riante mogelijkheid om de wedstrijd helemaal in de slot te laten gooien. Maar in ieder geval mag WDS opnieuw de doeltrap gaan nemen. Mag de doeltrap worden genomen door Tim Kooistra. En Kooistra die speelt de bal in de voeten daar van Levi van Beek. Levi van Beek in de voeten. Daar wordt hij helemaal kort gespeeld. In ieder geval probeert WDS dat te doen. Tom Zentveld zit ertussen. En via Tom Zentveld gaat de bal ook over de achterlijn heen. En mag WDS dus opnieuw een doeltrap gaan nemen. Gaat WDS nog proberen voor die gelijkmaker te gaan? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval wordt de doeltrap genomen. In de voeten van Mike van Beek. Wordt hij naar voren geplaatst. En dan wordt hij haastig geprobeerd op te jagen via Kevin Quint in ieder geval. En dan wordt hij door Van Beek opnieuw meegenomen. Wordt hij naar voren geplaatst. Kan haast de bal veroveren. En dan zit hij, moet Joeri Stouthamer heel fel op de man zitten. Om niet naar Pim de Koning opnieuw daar voorbij te komen. En dan mag opnieuw WDS terugplaatsen. En mag de keeper openen aan de linkerkant. En dan mag Luc van der Vlist erheen. Gaat er niet heen. Hij wacht het af. En dan wordt hij door Sam Wils tevoren geplaatst. Maar in de voeten van Nicky de Wild. En Nicky de Wild heeft dan tijd om daar wat moois mee te gaan doen. Gaat helemaal naar de linkerkant toe. En kijken wat hij daarmee gaat doen. Dan gaat hij helemaal naar de rechterkant. Naar Luc van der Vlist. Met de Sam Wils bij zich. Kan hij daar voorbij komen. Komt daar binnen toe. Maar... Nicky van de Wild lukt niet en dan wordt hij opnieuw daardoor de Leon Steenkamer ingebracht. Kevin Quint, een 1-2'tje met Kelvin Poot en dan Kevin Quint nog een keer. En dan gaat hij langs iedereen en al heen. En dan was daar toch de kans daar ook voor Kelvin Poot om in te schuiven, maar dat lukt ook niet. En dan wordt nieuw naar de vorige transplit Stijn Stubbe. En dan via krijgt de bal opnieuw in de voet via Luc van de Vlist Stijn Stubbe. En dan komt hij bij Leon Steenkamer en dan wordt een achterbal gegeven. En dan zitten we inmiddels in de 90ste minuut. En dan is het toch een zwaar bevoegde overwinning van Haastrecht vanmiddag. En daar had toch eigenlijk niemand op gerekend dat ze het zo zou blijven. Dan wordt de bal genomen daar richting de voorwaartse. En dan wordt die opgevangen daardoor Joeri Stouthamer. Joeri Stouthamer kan die goed tussenzetten. Wordt de bal diep gegeven, kan Luc van der Vlist de bal inhouden. Probeert er naartoe te lopen in ieder geval en houdt hem binnen. En, maar dan gaat het toch nog over de zijlijn heen. En er wordt ook gelijk afgefloten daardoor scheidsrechter Arthur Visser. Ja, we hebben wel een doelpuntrijke wedstrijd gezien met een heel goed WDS, wat we vanmiddag gezien hebben. Haastrecht dus niet heel sterk, maar toch gewonnen met 3-2.
0: Nou, dan heb ik daarop één woord te zeggen, John. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. En volgende week reizen we naar Zegveld om 2:30 om daar tegen Cipeo te spelen. En dan weten we wie er in de volgende ronde van de beker gaat komen.
0: Fijn. Nou, tof dat je erbij bent, John. Dan horen we je volgende week weer.
2: Oké, prima. Hoi,
0: hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. Goed, wij gaan naar Bergambacht toe. Want die hebben we al tijd niet gehoord. Bergambacht, Schravendeel 3-0. Geen spannende wedstrijd. Is het een mooie wedstrijd, leuke wedstrijd? Wat voor typering zou je de wedstrijd willen geven, Jan?
3: Nou, een makkelijke wedstrijd voor Bergambacht.
0: Oh, Jan valt weg. Jan? Jan? Nee, Jan is weggevallen. Ik hoor nog wat signaaltjes binnenkomen. Jan?
3: Jan?
0: Nee, ik geef het vertrouwen op. We gaan eventjes naar Schoonhoven. Kan Jan zijn apparatuur even herstellen. Rick, hoe gaat het bij Schoonhoven? Rick? Nou, Rick hoort het ook niet. Dan, als de apparatuur mij qua bemensing in de steek laat, zal ze toch op zijn minst een plaatje toch moeten hebben. Dat zou je zeggen van wel. Even kijken, dan moet ik er, want daar had ik ook nog niet over nagedacht. We gaan naar Pink Funhouse. De powervrouw Pink.

0: Yes, Pink Funhouse. Altijd een hele spectaculaire act om live te zien. Helaas heb ik dat nooit gedaan, maar vele mensen die ik spreek zeggen... nou, als je daar ooit... dan heb je een leuke avond gehad. Goed, even kijken. Op de andere velden is er ook wat ontwikkelingen. Namelijk Blijdorp Dilettant. Daar heeft Blijdorp een aansluitingstreffer gemaakt. De tussenstand is daar nu 1-2. En DCV stond in het begin van de wedstrijd tegen VOC 1-0 voor. Maar die hele wedstrijd is omgedraaid door VSC. DCV staat namelijk nu met 1-3 achter. Goed. Bergamo hebben we niet gehoord. Schoonhoofdspaan afgelopen. Rick, wat valt er te zeggen over de eerste helft?
1: Nou ja, ik zit eigenlijk naar een hele leuke wedstrijd te kijken. Dat in tegenstelling tot vorige week.
0: Zo, jullie staan 1-2 achter.
1: Ja, oké, okay, maar... Ja, de stand is niet leuk, maar de wedstrijd zelf is wel leuk om naar te kijken.
0: Want?
1: Dat is er meer. Nou ja, gewoon een open wedstrijd. Beide teams willen proberen aan te vallen. En ja, de ene keer lukt het beter dan de andere, maar ze proberen het in ieder geval allebei. Dus dat maakt het wel leuk om naar te kijken.
0: Ja.
1: Nu moet de stand nog wat beter worden, maar... Dat heb ik zelf niet in de hand. Maar...
0: Nee. Maar goed, het is een levende wedstrijd omdat ze proberen het. Hè? Ze vallen aan. Hè? Het is niet dat ze afwachten. Ze spelen niet op z'n Noors.
1: Nee, beide ploegen die zoeken wel geregeld aanval. Slikkerveer is helaas nog net wel ietsje gevaarlijker dan Schoonhoven. Maar dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, de wedstrijd is na 20 minuten wel een beetje gekanteld. Dat Schoonhoven toch wel weer in de wedstrijd is gekomen.
0: Ja.
1: Die goal heeft er ook wel mee te maken natuurlijk. Maar het is ook nog niet dat Schoonhoven 100% kans creëert. Maar het is wel... hoe zeg je dat? Ze proberen in ieder geval wel heel leuk voetbal te spelen. En dat vind ik leuk om naar te kijken.
0: Ja, het is geen saaie piepwedstrijd.
1: Die heb ik vorige week al gehad.
0: Oké, nou heel goed. Hey, bijna rust voor jou?
1: Ja, klopt ja. Ik denk nog zo'n minuutje of 5. Misschien iets minder, maar zoiets.
0: Oké. Nou, praat hem even vol, want we hebben nog een minuutje tot het nieuws. Wat valt er eigenlijk te zien?
1: Nou ja, nu gaat de bal heel rustig rond achterin bij Slikkerveer. Dus op een moment gebeurt er niet zo heel veel. Maar nu komt de wedstrijd een beetje tot rust. Want ze probeerden het wel, maar er was eigenlijk heel veel balverlies. Zowel voor Slikkerveer als voor Schoonhoven. Het is een slordige wedstrijd, maar dat maakt het vaak ook wel boeiend om naar te kijken. Nu, ik lul de tijd vol omdat de bal nog steeds rondgaat in het achterin bij Slikkerveer. Dus als er...

0: worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio en al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
5: Yes, welkom terug in het derde uur alweer. Wij hebben nog eventjes wat tussenstanden. VVOR Moordrecht 0-3. Duindorp SV tegen Reeuwijk 3-1. En die andere die bewaar ik voor straks, want ja, daar zijn we zelf live bij. Goeiedag, u luistert, als u net inschakelt, u luistert naar RTV Krimpenerwaard, de regionale omroep voor de gemeente Krimpenerwaard. En u luistert om specifiek te zijn naar het radioprogramma RTV Krimpenerwaard Sport, waarbij wij de tweede ronde van het bekervoetbal behandelen. We hebben in totaal in de 3 live wedstrijden in de uitzending, waarvan er eentje al is geëindigd. Haastrecht WDS, waar het uiteindelijk draaide op in de slotfase. Winst voor Haastrecht met 3-2. Schoonhoven Slikkerveer is nu rustende, staat 1-2. Blijdorp Dilettant krijgen we via tussenstanden door. Daar staat het 1-2. De Bergambacht Schravendeel, laatstgenoemde tussenstand. Maar ja, er zijn wat perikelen met apparatuur. We gaan eens even kijken of dat het werkt. Bergambacht speelt tegen Schravendeel. Jan Ooms, wat voor wedstrijd hebben wij voor ons?
6: Nou, Nou, een hele makkelijke wedstrijd voor Bahamacht. Beetje last van de wind. Hebben allebei de ploegen. Er wordt in de tweede helft flink op los.

0: gewisseld. En de stand is inmiddels ook al veranderd. 3-0, ruststand is nu 5-0.
1: Zo dan.
0: Stand die momenteel op het bord staat. En dat is in de 60ste minuut was het mooie aanval. Scrimmage in het strafschopgebied van Schravendeel. Was het van Luit die zijn laatste schoen er tegen zette. En keeper Lubinkhoff verschalkte 4-0. En in de 63ste minuut eventjes daarna was een prima aanval over de flank. En die werd voorgezet. En daar was het Van Houselt die daar prima de controle op de bal had. En schoot en keeper verschalkte en 5-0 op het bord brengt. En zo is het dat hij nu... even kijken, hoe doet dan Schravendeel helemaal niks terug? Jawel. Sporadisch met een countertje is het Sif Gullit die de gevaarlijkste aanvaller is. Maar niet verder dan de rand van de 16 komt van keeper Van der Waals. En zijn schot wordt gehouden door keeper Van der Waals. En zo ging het spel weer verder. Hier moeten we nog een tijdje voetballen. Dus kom straks nog maar een keer terug, Erik. Hier is het Bergambacht tegen Schravendeel.
1: Oké, dankjewel. Gaan wij luisteren naar muziek van Argent. Hold Your Head Up.

0: Hey, wat een heerlijke plaat is dit toch. Argent, hold your head up. Hier word je, krijg je positieve energie van. Bij Bergambacht is dat sowieso wel het geval. Oh, trouwens, ik krijg even via mijn rechteroor, via de redactie krijg ik door dat ze dat in Ouwekerk bij Spirit ook hebben, het positieve gevoel. Want daar is het rust. Maar Spirit staat met 1-0 voor. Goed, en Bergambacht, ja, zit ook in een blije mood, denk ik, hè, vandaag. Jan Ooms.
1: Ja, want de score is alweer veranderd. En het is wederom Verhuisselt die een hele teamcall. De bal die werd vanaf het middenveld links in de hoek gespeeld. Daar werd Rodi Bezenberg weggestuurd. Deze die legde hem terug op de 16 meter. En dan was het, als ik het zoet goed zag, Verkleij. Die de bal doorschoof naar Zeeuw. En Zeeuw die kaatste hem naar Verhuisselt. En die zette zijn schoen eronder in het strafschebied. En bracht daarmee 6-0 op de klok. En op het bord. En nu is het begonnen. Macht. Ja, het is vrijwillig. Ik denk dat alleen de Maar het is in ieder geval een zeer sportieve wedstrijd. Onder een goede weersomstandigheden. Een klein beetje meer wind. Maar dat is ook wel eens te noemen. En scheidsrechter van dienst. Kijk hoor, Alex Jansen, die hoeft weinig te doen, alhoewel hij nu op de fout blaast omdat Jelle Herens onderuit gehaald werd. En daar in de middencirkel mag op de helft van Schavendeel Bergambacht een vrije trap nemen. Nou, laten we die dan nog even meenemen. En even kijken hoor, eer dat de bal er is, die zit strafgebied bij de tegenstander van Bergambacht. En nou ja, dat duurt even, niemand heeft zin om die bal in één keer naar de goede plek te deponeren. Maar dat gaat nu nog gebeuren. Maar dan wordt hij. Oké. Bal ligt op de plek. Vrije trap is genomen. Maar scheidsrechter zegt van, kijk, ik ben niet voor niks aangesteld. Hier was het en daar moet het gebeuren. Oké. Rodi Bezenberg in de voet aangespeeld. In die plaatste bal dan rechts. Oké. Hier is het met nog. Ambacht,
0: Schavendeel, 6-0. Ja, ik hoor een beetje haperend kabeltje. Hoeveel minuten heb je nog te spelen, Jan? Nou, je valt hier nog een keer. Nee, weggevallen, helaas. In ieder geval dus 6-0. Dan heb ik nog een tussenstand. Dat is SSS tegen Perkouw. Daar staat het 2-2. Ik weet eigenlijk niet. Redactie, even via mijn rechteroortje. Is dit een tussenstand of een eindstand? Nou, dat bericht dat krijg ik later. Dan gaan we weer, denk ik, naar wat muziek. En dan komen we zo bij u terug. Want dan is Schoonhoven ook weer. Kijk, Dilettant heeft gescoord. Maar wordt afgekeurd vanwege duwen. Ik ga door. Ja, oh. SSS tegen Perkouw, 2-2. Dat is een tussenstand. Goed, we gaan door met de muziek. Eigenlijk een beetje vergelijken met een plaatje als Argent, Hold Your Head Up. Hier is Boston. More Than a Feeling.

0: Ja, lekker oud plaatje. Ik ook. Ik ben ook oud. Zoveel dingen veranderen voor mij. Want tegenwoordig werken ze met het amateurvoetbal met een tijdstraf. Want dat is bij dilettant aan de gang. Is dat er wederom weer een 10 minuten tijdstraf is voor Blijdorp. Dilettant voetbal dus met een man meer voor hun. Want er werd al gezegd 10 lange minuten. Ja, dan denk ik van oké, we hebben last van. Maar ja, goed. Dus dat heeft te maken met een tijdstraf. Nou, hopelijk dat dilettant daar gebruik van weet te maken. Wij gaan ondertussen naar Bergambacht tegen Schravendeel 6-0. Geen spannende wedstrijd. Jan, jij hebt vroeger zelf gevoetbald. Wanneer voetbal je nou echt beter? Als je met een ruime voorsprong voorstaat, gaat dan alles lukken? Of als je echt moet winnen? Dus als je echt uitgedaagd wordt.
1: Als je moet winnen, dan staat er een beetje spanning op. Maar normaal gesproken moet je inzet altijd hetzelfde zijn.
0: Ja, maar soms voetbal je op vleugels. En soms zit alles tegen.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe je laat dat je... Ik voetbalde zaterdag als vrijdagavond naar bed ging.
0: Ah, oké.
1: Ja, dat is gekke geit.
0: Daar begint het bij, hè? De wedstrijd win je in bed.
1: Natuurlijk, als je goed getraind bent en als de tegenstander beter is en jouw schoten die worden door de keeper gepareerd, laat maar eens voor hoe de speler even neemt. Dan geef je de keeper dan wedstrijd, geef je in mijn hand en dan zeg je jij bent beter, gefeliciteerd. En ja, voor de rest is het niet anders en de andere keer heeft de keeper een keer zijn dag niet of ben jij beter als de keeper, als voorhoede speler. Ja, en dan scoor je erop los.
0: Oké. Nou, weer wat geleerd Jan, want ja, ik heb zelf nooit als senior op hoog niveau gevoetbald. Ik kan er alleen naar kijken, dus, maar jij hebt het zelf meegemaakt, dus vandaar. Maar goed, hoe gaat het met Bergambacht? In de slotfase denk ik wel zo'n beetje, toch? Jan?
1: Ja?
0: Ja, ik had een vraag, hoe gaat het met Bergambacht?
1: Ja, dat gaat heel makkelijk. Eigenlijk te makkelijk. En nu ook met telkens het doorwisselen. Ja, de patronen zijn er een klein beetje uit. Maar dat neemt niet, want diegenen die op de bank zitten worden ook beloond voor de trainingen die ze doen. En die mogen nou invallen in zulke soort wedstrijden natuurlijk. En wie weet zegt een trainer van, hey, dat had ik op de training niet gezien van jou. Dat zie ik in de wedstrijd wel. Ik hou jou even scherper in de gaten. Om bij de selectie te houden, om op te stellen. Ja, zo werkt dat een klein beetje. Maar het is nu dat Schravendeel via de rechterkant probeert uit te breken. En de bal die wordt rustig doorgespeeld. Maar er is het, even kijken hoor. Een behandbachtspeler die daar even niet goed oplet. Want die kan Pardoes een... speler van Schravendeel de bal in de voeten schuiven, maar dat gaat niet gebeuren, want Behammert is alweer weg aan de rechterkant. Zeeuw, die de bal probeert te geven aan Van Houtschot. En Van Houtschot die de bal terug probeert te geven aan Zeeuw. Maar dat gaat nou wel door. En door de benen van keeper van de Schravendeel is het nu 7-0. En het, als ik het goed heb, is het 11. Dat is Van Luit, die dan de zevende maakt. En ja, zo makkelijk gaat het nu hier.
0: Kan die 10 nog gehaald worden, denk je?
1: Nou ja, met een beetje inzet, waarom niet?
0: Want hoe lang
1: ruim
0: heb je...
1: 5 minuten te voetballen. Ruim 5 minuten nog.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. In theorie zou het kunnen.
1: Ja, dus...
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, goed...
0: Ja, ga verder, Jan.
1: Oh nee, ja, ik dacht dat jij al wilde breken.
0: Nee.
1: Ik neem er even over. En misschien is er iemand die in de ether wil. En hier is het momenteel eventjes niet veel van te maken.
0: Oké, nou, komen we straks bij je terug. Wij gaan naar een plaatje luisteren. Komen we daarna terug met Rick, met Schoonhoven. En flitsen we daarna direct door naar Bergambacht. Alhoewel het niet spannend is, maar wel vermakelijk. ZZ Top, give me all your lovin'.

0: Iconische plaat, iconisch gitaarspel, iconische band. ZZ Top, give me all your love in. Goed, Schoonhoven is weer... Ja, ik zit eventjes mijn app in de gaten te houden, Rick. Ik zie dat dilettant... Even kijken, aan dilettant staat volgens mij... achter, als ik het goed heb, met 3-2... 91ste minuut kwam Blijdorp al op gelijke hoogte. En twee minuten later scoren ze de voorsprong. 3-2 achter de Zuur. Ook Pekouwen stond... Pekouwen stond gelijk. Staan nu weer gelijk. 2-2 tegen SSS. Goed, dat zijn de tussenstanden. Oh, jammer, zegt die beton. Goed, Rick, sorry, ga verder. Schoonhoven.
1: Ja, we zijn nu net 5 minuten bezig in de tweede helft. Bij Schoonhoven is nummer 11 is er in de kleedkamer achtergebleven en voor hem in de plaats met nummer 12, Brent Regelt.
0: Oké.
1: Dus Schoonhoven heeft tactisch wel het een en ander veranderd. Hij is nog te gauw naar de zespositie gegaan. En ITM Hans staat nu linksback. Bilal is naar linksbuiten gegaan. Brent Reichelt is erin gekomen als centrale verdediger.
0: Oké. En wat is er al iets van te zien, resultaat?
1: Schoonhoven heeft nu een vrije trap. Aan de rechterkant van het veld. En hij wordt nu genomen, hij komt in de muur. Dus maar voor de rest qua spel is er nog niet zo heel erg veel van te zien. Er is nu een aftastende fase begin van de tweede helft. Beide clubs zijn nog niet echt gevaarlijk geweest. Schoonhoven heeft nu de bal rond de middencirkel. Dus hier gebeurt nog niet zo heel veel. Na 55 minuten staat het nog 1-2.
0: Oké, dankjewel. Gaan we weer terug naar Bergen. Wacht, Jan Ooms.
2: Ja, hier is de wedstrijd net afgelopen. En de eindstand is 7-0 geworden. En makkelijke overwinning tegen een hardwerkende ploeg. Maar ik heb het idee dat die voor dit seizoen moeilijk krijgen in de vierde klasse. En ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar Behammacht is er nog lang niet. Vorige week 4-2 verloren. Uit van Linschoten, nu 7-0 winst. Volgende week staat een mooie wedstrijd op het programma. Weet iemand toevallig wat, dat wordt hier gevraagd, wat stand bij SPV is?
0: Dan moet ik even terugscrollen. Ja, dat is al een tijdje geleden hoor, dat wij een laatste tussenstand hadden. Dus ik weet niet of dat hier heel erg reëel is om te melden.
2: Dus die wedstrijd wordt hier volgende week om 14:30 gespeeld op het Sportpark de Hofkamp. En misschien gaat dat uitmaken wie eventueel doorgaat.
0: Ja.
2: In het Bekerse toernooi.
0: Oké. Kom jij nog terug met een interview? Of,
2: Ik kom na 5:00.
0: Ja, is goed.
2: Want Rick is nog bezig natuurlijk.
0: Oké. Yes, oké.
2: Ja, jij moet anders zeggen, want ik kan daar de spelers nog benaderen. Kom
0: Nee, nu niet. Ik ga straks wel even Rick vragen hoe laat hij ongeveer klaar is. Komt goed, dan heb ik je wel. Ja. Dan hou de app in de gaten.
2: Is goed, dank.
0: Oké, bedankt. Jan, tot straks. Bergambacht, Schravendeel, 7-0. Goh, maar ja, inderdaad, Jantje lacht, Jantje held. Want als ze vorige week 4-2 verloren, dan kan je nog niet spreken van een jubelstemming. Terug naar Schoonhoven, terug naar Rick. Wat hebben wij gemist? Rick is even stil. Dan kunnen we even melden dat inderdaad... Dilettant afgelopen is. En inderdaad 3-2 heeft verloren. Dat is erg jammer. Hopelijk volgende week beter. Ik weet niet of dat het consequenties heeft voor... of dat ze doorgaan of juist helemaal het nu verpieterd is. Ik weet het niet. Dat moet de redactie maar eventjes doorgeven. We hebben ook nog een eindstand Duindorp SV tegen Reeuwijk. Is geëindigd in 4-1. Dus Reeuwijk is een beetje afgedroogd daar in Den Haag, helaas. En ook DCV heeft verloren. 1-3 tegen VOC. En VVUR tegen Moordrecht. Dat geeft een tussenstand van 1-5. Verder dan maar met muziek. Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Yes, owner of a lonely heart. Even kijken, yes. We gaan weer terug naar Schoonhoven. Rick, hoe staat het met de wedstrijd? Wat is er gebeurd sinds die wissel? Dat er een buitenspeler in kwam?
1: Zelfs een verdediger ingekomen voor een buitenspeler.
0: Oh, sorry.
1: Alleen de wedstrijd zit nu een beetje in een kampenfase. Nu is Schoonhoven er wel uit aan de rechterkant. Maar hij leeft de rechtsbuiten leeft de bal in. Maar de bal komt alsnog voor via de rechtshalf. Nu is de bal aan de linkerkant. Goede actie. De bal komt in de 16. Maar wordt uitverdedigd, helaas.
0: Wat bedoel je met een kabbelfase? Is de wedstrijd saai geworden? Dat meen je toch niet, hè?
1: Ja, de wedstrijd is wel saai geworden, ja.
0: Waarom? Zijn ze heel...
1: De eerste 10 minuten liepen gewoon een beetje rustig bij de bij weer een aftastende fase in de tweede helft. Maar ja, ik weet het niet zo goed wat ik... nu hakt de bal aan de rechterkant, maar het is nog niet echt waarvan je zegt van ze spelen de pannen van het dak.
0: Nee, maar waarvan je nog een beetje hoop had, is het niet zo heel erg.
1: Nee, ik had eind eerste helft had ik meer hoop dan nu, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja. Hoe lang hebben ze eigenlijk nog te spelen? Want ja, ze moeten wel een achterstand nog steeds wegwerken, toch?
1: Ik denk dat ze nog een minuutje of 25 te gaan hebben.
0: Oké. Nou, dan is de wedstrijd een beetje ingezakt. Zullen we maar stellen als...
1: Wacht even, 2-2.
0: Oh,
1: nee, buitenspel. Hij wordt afgekeurd voor buitenspel, helaas.
0: Wat misten wij? Want we zaten zo te babbelen met elkaar.
1: Ik keek net binnen het spel, toen ging Schoonhoven in de aanval. En ik dacht eigenlijk dat er 2-2 gemaakt werd. Alleen hij werd teruggevlacht voor buitenspel.
0: Wie is hij?
1: Daar moet je het antwoord even op schuldig blijven. Ja, daar kom ik misschien straks nog op terug. Maar ik kon van de vier niet goed zien of dat het wel of geen buitenspel was.
0: Ja, de scheidsrechter heeft altijd gelijk in dit opzicht. Hè? Dus ja, wat jij ervan vindt...
1: De grensrechtervlachten, dus in dat opzicht...
0: Ja,
1: maar
0: okay.
1: Wat ik net zeg, ik kan het van de vier niet zien, dus daar ga ik niet over oordelen.
0: Ja. Oké, maar was het een mooie paas? Kwam die een beetje van het middenveld of hoe moet ik het zien?
1: Nou, de bal kwam voor via de linkerkant, werd bij de tweede paal teruggelegd. En de spits van Schoonhoven, even kijken, van Maurik, die dacht gescoord te hebben, maar werd teruggebracht voor buitenspel.
0: In de kaas, helaas.
1: Helaas, ja.
0: Goed, dankjewel Rick. Draai we nog even de plaatje. Komen we zo bij je terug. Kan je even van de schrik bekomen, zullen we maar zeggen. Maar fijn dat het eventjes opleefde. Want ja, je was bang dat die wedstrijd een beetje in zou zakken, hè?
1: Dat is zeker waar, ja. Dus nu hopen dat Schoonhoven even doorzet.
0: Dan
1: krijg ik in ieder geval nog wat te zien hier.
0: Ja, en wordt het nog gezellig in de kantine na afloop. Goed, tot zo Rick.
1: Tot zo.
0: Yes, ook weer. Het is een beetje na weekend, zo in die slotfases. Alleen Haastrecht heeft het tot nu toe goed gedaan. En Bergamo natuurlijk vanaf minuut 1. Maar Pekau heeft lange tijd natuurlijk gelijk gestaan tegen SSS. Maar ook daar in die slotfase loopt Pekau tegen de lamp aan. Ze verliezen... met 3-2 van SSS. Helaas, volgende week hopelijk beter. Maar dit weekend is wel jammer. Goed, vrolijk muziekje er maar van Chic. Dance, dance, dance.

Yes, chic, but dance, dance, dance. Goed, even een uitstapje. Ja, kijk, weet je. De mensen hier in de polder, die spelen voor de gezelligheid en voor het plezier. Maar er zijn ook mensen die krijgen er betaald voor. Zoals in Rotterdam bij Feyenoord. Want wordt ook nog toevallig op dit moment wordt er op hoog niveau gevoetbald. Of nou ja, hoog niveau. Daar kan je dus, wat is betrekkelijk, hè? Zeker met zijn documentaire als met Marco van Basten. Wat is... Maar goed, er wordt ook natuurlijk in het betaalde voetbal wordt er vandaag gespeeld. Eén wedstrijd in de keukenkampioen-divisie die ook op dit moment bezig is. 11 minuten onderweg, Dordrecht tegen Jong AZ. Daar leidt AZ 0-1. En Kovacs scoorde, ik denk uit een penalty. Kovacs scoorde voor Jong AZ. En dan hebben wij vandaag 4 wedstrijden nogal liefst in de Eredivisie. En er is er eentje bezig, dat is NEC tegen Feyenoord. 13 minuten onderweg, 0-0. En daar valt ook nog helemaal niks over te zeggen, dat er aan allebei de kanten 1 schot was en 4 overtredingen aan de kant van NEC. En voor de rest valt er niet of niks over te melden. Andere wedstrijden vandaag in de Eredivisie zijn Utrecht tegen Go Ahead Eagles om 6:45. Dan een kraken. En waarom ze die op zaterdagavond tegenwoordig doen? Het is een kraker, nu al. Want het zijn toch wel... die ploeg is toch wel een beetje soort van opgelegd. Ajax doet het dit seizoen beter dan in ieder geval vorige seizoenen. En PSV natuurlijk, ook een klassewedstrijd, de laatste wedstrijd tegen Utrecht. Maar die staan vanavond tegenover elkaar in de arena. Het is vanavond dus Ajax-PSV om 8:00. En de wedstrijd om de kleintjes is Willem T tegen Excelsior. Die is om 9:00. Dat is betaalde voetbal. Dus ik zou je ook nog eventjes op de hoogte houden hoe het gaat met Feyenoord tussendoor. Maar de belangrijkste is natuurlijk het lokale voetbal. Daar gaan we straks weer naartoe. We gaan eerst even naar een plaatje luisteren voordat we weer contact opnemen met Rick. We gaan luisteren naar Roy Orbison, You Got It. Tot zo!

0: You got it. Fabuleuze stem. Roy Orbison, you got it. We gaan naar Schoonhoven. Rick, wat hebben wij in de tussentijd gemist?
1: Een kopbal op de lat van Schoonhoven. Ja, een paar corners van Schoonhoven waar voor de rest niks is uitgekomen. Dus natuurlijk een kopbal op de lat na is er niet heel veel gebeurd. Nu is er boven de zijlijn en is de ingooi voor Slikker.
0: Slikkerveer?
1: Nee, voor Schoonhoven. Sorry, ik zit
0: okay.
1: Nu ligt het spel even stil, want er wordt gewisseld bij Slikkerveer.
0: Okay. Nee, ik vroeg het je aan het begin van de wedstrijd. Ik denk misschien viel het je op tijdens de warming-up. Maar nu heb je ze toch al geruime tijd zien spelen. Wat is Slikkerveer voor een ploeg? Hoe spelen ze eigenlijk? Wat is het voor een ploeg?
1: Nou ja, ze, net als Schoonhoven proberen ze wel dingen altijd voetballend op te lossen. En bij beide clubs lukt het eigenlijk af en toe. Af en toe en vaak niet. Zo kan ik het wel een beetje omschrijven. Slikkerveer is een jonge ploeg.
0: Ja.
1: Die nog 6-7 spelers mist vanwege blessures. En voor de rest is het gewoon een beetje gelijk, is het gewoon gelijkwaardig aan Schoonhoven. Alleen is de stand dat nog niet. Dus zo kan ik het een beetje typeren.
0: En nou ja, Slikkerveer. Maar eerst was de wedstrijd tegen de rust aan, werd een beetje levendig. Nu is die ingezakt. Is dat nog steeds zo?
1: Nou ja, Schoonhoven probeert het wel. Krijgt nu ook een corner te nemen.
0: Oh.
1: Dus die pak ik even mee.
0: Ja.
1: Hij komt nu voor de goal. En hij wordt weggekopt, helaas. Dus.
0: Oh.
1: Dat is wel jammer. Maar ja, inderdaad, ze proberen een hoop, maar er komt eigenlijk weinig uit. Bij beide kanten, zeker na rust.
0: Nee.
1: Voor rust gebeurde er nog wel iets met die goals. Maar...
0: Meestal met zo'n saaie wedstrijd is het toch wel eentje die het een beetje oppakt. Een beetje aandurft, probeert aan te sturen, een beetje aan te moedigen. Geven. Hier je speler aan de kant van Schoonhoven, is dat nu een beetje...
1: Hajo Nachtegaal, de aanvoerder, die probeert het wel neer te zetten. Alleen, ja, dat, door de vele wisselingen deze wedstrijden is dat wel lastig.
0: Hmm.
1: En voor mij maakt het ook niet echt al te makkelijk dat de rugnummers van Schoonhoven niet heel erg goed leesbaar zijn op afstand.
0: Okay. Nou ja, dat is iets voor de ledenvergadering. Maar,
1: ja, dat zeker, ja.
0: Maar om terug te komen op Nachtegaal. Nachtegaal is eigenlijk van nature een beetje een speler voor aan de zijkant. Tenminste, hij had het lang op de bek gespeeld. Nu speelt hij in het centrum. Hoe is hij in het centrum? Waarin is hij goed?
1: Nou ja, hij probeert het als een aanvoerder een beetje neer te zetten en te verdelen. Spel. Dat is eigenlijk ook wat een aanvoerder moet doen. Gewoon spel verdelen, balletje naar de goede kleur spelen.
0: Ja. Okay. Zeg, Rick, hoe lang heb jij nog ongeveer? Nog 10 minuutjes,
1: Ja, zoiets. Ja, 10-12 minuten denk ik ongeveer nog.
0: Okay. Nou, weet je wat? Dan gaan we eventjes naar de muziek. En gaan we net voor het nieuws, 4 minuten voor het nieuws, kom je nog eventjes in. Dankjewel. Wij gaan eventjes kijken of dat er nog iets veranderd is in Nijmegen. Want daar wordt natuurlijk gevoetbald tussen NEC en Feyenoord. Nee, stand is nog steeds 0-0. Goed, wij gaan naar de Stones. Mixed Emotions. Okay.

0: The Rolling Stones, Mixed Emotions. Zoiets voor vijven. Bijna 58. We gaan naar, nog eventjes naar de slotfase van Schoonhoven. Want zo lang is het niet meer, toch wel? Rick?
1: Het zou hooguit nog 3-4 minuten zijn nu.
0: Oh, oké. Okay.
1: De scheidsrechter die luidt een beetje warrig de laatste minuten. Dus hij laat misschien wel te veel doorgaan. En daardoor wordt er over en weer wel, moet ik wel heel eerlijk in zijn schop uitgedeeld. En dan en die laat hij heel vaak gaan. Nu sluit hij toevallig wel een keer.
0: Ja.
1: Vrij traf van Schoonhoven. Een meter of 10 over de middenlijn. Hij is nog niet genomen, hij wordt nu genomen, kort. Met een goede kaats. Maar de bal gaat voorlopig nog even naar achter. Dus dat is, ook al is er heel weinig tijd. Ze maken nog niet heel veel... Oh, nu komt de bal toevallig voor de goal als ik het zeg, natuurlijk. Bij de tweede paal, bij... Ja, wordt de bal voorgezet. En er wordt geappelleerd voor Hens, maar de scheidsrechter laat doorgaan. Schoonhoven is nog steeds in balbezit. En hij wordt nu weer voorgezet. Alleen hij komt niet heel ver. Schoonhoven probeert het wel, maar echt op kansen komt het niet.
0: Hey, maar ze willen toch winnen, hè? Het is nog 2-3 minuten te spelen.
1: Dat's... Ja, nou ja, winst zal er sowieso niet in zitten. Als er nog iets in zit, dan zal het een gelijk spel zijn.
0: Dat bedoel ik, ja. Je wilt toch niet verliezen, ja.
1: Nee, dat willen ze ook niet. Maar af en toe mag er best wel meer tempo in. Nu spelen ze eigenlijk een soort van kick en rush. Dus gewoon maar met z'n allen voor de pot hangen en kijken of die goed terecht komt. Maar,
0: ja, op z'n Engels.
1: Ja. Maar dat komt hij voorlopig nog niet. Er staat hier een supporter naast me die zegt, ja, gaat er nu zo rust ook meteen gewoon in. Maar,
0: ja, die heeft ijdele hoop.
1: Ja, die heeft ijdele hoop, ja, dat denk ik ook wel.
0: Okay.
1: Nou, de bal is wel bij Schoonhoven aan de rechterkant voorin. Hij wordt nu voorgezet. Hij legt hem op de stip.
0: Wat?
1: Hij legt hem op de stip. Schoonhoven krijgt een penalty.
0: Kijk.

0: Nou ja, wel even het spel vertragen. Ja, die kijkt ook televisie.
1: Ja, hij heeft nu gefloten en hij gaat erin. Hajo Nachtegaal maakt het 2-2. Dus eindelijk is positief nieuws uit Schoonhoven.
0: Ja, nou fijn. Want het is ook niet... ja, ik ga toch echt met jou... want het nieuws hebben we al gemist. Ik ga toch echt met jou de laatste minuten doorspreken. Want het is bloedspannend nou bij jou. Was het al?
1: Ja. Nou ja, voor die penalty was het eigenlijk totaal... had ik totaal niet het idee dat Schoonhoven nog terug zou komen. Maar, en ik denk ook dat hij, als hij nu af laat trappen, dat hij gelijk afsluit. Maar,
0: ja, dat gaan we zien.
1: Nee, dat doet hij in dit geval niet. Maar... Slikkerveer heeft de bal. Zet een aanval op over de linkerkant. Nummer 7 heeft de bal. Die spits van Slikkerveer gaat onderuit. Dus de aanval van Slikkerveer zit erop. Roland Rijgot heeft nu de bal. Hij pakt heel rustig de bal op. En hij speelt nu de lange bal.
0: Ja, het is weer kick en rush.
1: Nou, dat niet echt, maar gewoon de lange bal. Hoe heet dat? De keeper die de bal langs speelt.
0: Ja, oh zo, ja.
1: Schoonhoven heeft nu de bal rond de 16e meter gebied neemt. Slikker weer de bal over, maar trapt de bal over de zijlijn.
0: Ja.
1: Nummer 3 uit zijn hand gooit hem naar... Slikkerveer helaas.
0: Ja.
1: En Slikkerveer probeert er nu uit te komen. Over de rechterkant.
0: Is dat
1: maar de ingooi gaat nu naar Slikkerveer. Slikkerveer probeert rustig op te bouwen nu. Met de bal over de rechterkant. En leeft de bal nu weer in, dus wordt er de laatste minuten wel wat slordiger op. Schoonhoven heeft hem nu overgenomen. Probeert er snel uit te komen, maar de linksbuitenbilal staat wel net iets te ver voor zich uit, waardoor de keeper er tussen kan komen. Nu ligt er iemand van Slikkerveer op de grond. Dus nu ligt het spel hier wel even stil.
0: Ja. Als je nou bij Slikkerveer een speler moest uitkiezen, hè, waarvan je denkt van poeh, die is gevaarlijk. Als die voor Schoonhoven zou spelen, dat zou ik wel leuk vinden.
1: Nou ja, dan zou het denk ik nummer diegene zijn die de 0-2 maakte. Dus Kosten, denk ik dan. En Capelle die de voorzet gaf.
0: Ja. En daar heeft Schoonhoven ook het meeste moeite mee gehad.
1: Ja, maar die zijn er nu volgens mij, als ik het zo goed zie, allebei uit. Dus dat...
0: Oké. Ja, dus ze konden daar dus blijkbaar ook niet zoveel tegenover zetten. Vandaar dat Schoonhoven ook...
1: Schoonhoven probeerde op te bouwen, alleen de keeper trapte de bal nu over de zijlijn. Dus Slikkerveer krijgt nog 1 ingooi te nemen. En de bal komt nu voor. Alleen een vangbal voor de keeper. Gelukkig.
0: Ja.
1: De keeper trapt er nog 1 keertje lang. Alleen iedere lange bal is eigenlijk inleveren. En dat is ook in dit geval het geval.
0: Waarom?
1: Want hij komt nu weer bij de andere keeper uit.
0: Waarom doet hij dat dan, hè? Vraag je af.
1: Ja, dat vraag ik me inderdaad wel eens af, ja. Neem gewoon de tijd en probeer op te bouwen. Maar... Ja, de keeper van Slikkerveer die de bal lang speelt en rond de middencirkel komt de speler van Schoonhoven de bal richting doel van Slikkerveer. Alleen werd hij opgevangen door een verdediger van Slikkerveer.
0: Yeah.
1: Het duurt een beetje over en weer, heel slordig. En denk ik niet dat er hier heel veel meer gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Yeah. Dus ik weet niet of er nog wat...
0: Nou ja.
1: Nee, ik ben de enige nu.
0: Ja, precies. Hey.
1: Nog een vrije trap van Schoonhoven.
0: Kijk.
1: Ongeveer op een meter of wat zal het zijn? 25, 30 van de goal.
0: Oh, hebben jullie daar een aas voor?
1: Als het goed is gaat Hak achter de bal staan met nummer 10.

0: Ja, is hij goed maar, de vrije trappen nemen?
1: Hij heeft er vandaag al eerder een paar genomen die in de muur gingen. Dus misschien is het drie keer scheefrecht.
0: Oh, ben je ook, kijk je ook regelmatig bij trainingen, of niet?
1: Nee, dat niet. Nee, dat moet ik wel vaker gaan doen. Dan lig ik die naam ook wel beter waarschijnlijk.
0: Het is maar waar je je tijd in stopt hoor, Rick. Ik zou het je ook niet kwalijk nemen als je het niet deed. Maar goed, hoor.
1: Mijn trap gaat uiteindelijk net naast.
0: Oh.
1: Dus, maar de scheidsrechter, ja, hij sluit op dit moment fluit hij af.
0: Nou,
1: dat is 2-2.
0: Wat is jouw hardconclusie over deze wedstrijd, Rick?
1: Oh, de keeper krijgt nog een gele kaart omdat hij na het laatste fluitje al de bal nog even wegschopte.
0: Wat is dat nou? Na het fluitsignaal trap je de bal weg en dan krijg je geel voor ons sportief gedrag.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik ben...
0: Okay.
1: Dat kan ik ook niet helemaal volgen. Ja, misschien omdat die scheidsrechter gewoon de bal zelf wil komen ophalen. Wat hij natuurlijk altijd doet. Maar
0: ja.
1: Dan nog vind ik dit een beetje kinderachtig eigenlijk.
0: Okay, maar goed, dat is een scheidsrechterbeslissing. Maar goed, wat vind jij wat is jouw eigen conclusie van deze wedstrijd?
1: Nou ja, er zijn 4 goals gevallen. Maar om nou te zeggen dat ik naar een kwalitatief goede wedstrijd heb gekeken, nee. Maar dat kan je waarschijnlijk ook niet verwachten op dit niveau. En zeker niet aangezien beide teams er in voorbereiding zijn.
0: Ja. Ja,
1: maar ik ga straks nog een interview maken met Karsten Rob en met Hajo Nachtegaal.
0: Okay, heb je daar apparatuur voor om het live in de wedstrijd te doen? Of moeten we dat interview ergens later terugluisteren?
1: Ik ga het met Hans bespreken dat hij op de site terechtkomt.
0: Okay. Nou, veel plezier.
1: Ja, dat komt goed.
0: Okay.
1: Oké,
0: hey, bedankt voor je verslag, Rick. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Yes, dat was Rick voor Schoonhoven, Slikkeveer. En in het zicht van de haven heeft Schoonhoven toch gelijk gemaakt. Dus dat is fijn. Dat is toch alweer een opsteken voor Schoonhoven. Wij gaan verder met de nabespreking van Bergambacht. Want hoe zwaar het voor Haastrecht, Schoonhoven, Pacau, Blijdorp. Spirit niet. Spirit heeft met 2-0 gewonnen van Anti-Barbari. Maar ook hoe zwaar het voor die ploegen ging, behalve dus voor Spirit en voor Bergambacht, dat weet Jan Ooms. Jan, jij hebt trainers voor je spelers. Wie?
2: Ik ben hier met 2 spelers. Ten eerste
3: Stefan de Man.
2: En ten tweede
3: Rodi Bezemer.
2: De sterkhouders van Bergambacht hier op Sportpark de Hofkamp. En Stefan, hoe gaat het met jou? Want je bent vorig seizoen, vrij lang geblesseerd geweest. Heb je je draai weer kunnen vinden en je aansluiting kunnen maken?
3: Ik heb de hele zomer eindelijk een keer echt door kunnen trainen. Dus ik ben echt fit geworden. En ik krijg nu ook geen last meer van mijn oude blessure in mijn knie. Dus ik kan er een keer echt voor gaan dit seizoen.
2: Rodi, jullie zijn al enkele weken bezig. Het vriendschappelijk tegen Pacau 1-1. Vorige week bekercompetitie begonnen. 4-2 verlies bij Linschoten. Hoe is de start van dit nieuwe seizoen? Hoe voel je dat? Ervaar je dat?
4: Nou, op zich denk ik dat we aardig van start gegaan zijn. Vorige week laatst verloren. Maar goed, we hebben een idee. Ja, vorige week lukte dat helaas niet om dat uit te voeren. Maar goed, als je kijkt naar vandaag, denk ik dat we het veel beter opgepakt hebben. Dus de eerste week bevallen zeker goed.
2: De training, is die ook aangepast door de heren Vat en Portuit? Of zijn de spelelementen net als vorig seizoen?
3: Nou, het idee is wel een beetje hetzelfde om het in te richten. Maar er zijn wel bepaalde punten geweest die wij hebben aangegeven waar we iets anders willen. En daardoor trainen we wel een stuk tactisch gerichter, vind ik.
2: Zoals tactiek, maar ook conditie?
3: Ook ja. Dat wordt beter opgedeeld dan vorig seizoen, vind ik.
2: Rodi, je bent een van de ouderen. Je bent 27 of 26. Ja, nou ja, goed. Ja, ik zat even naar je geboortejaar te kijken. Ja, je voetbalt al jaren bij Bergambacht in het eerste elftal. Nu is er weer een hele schoolklas jeugd doorgekomen. Hoe ervaar je dat?
4: Nou, ik denk dat het alleen maar goed is. Weet je, je ziet dat dat patroon, dat zie je altijd. En gelukkig stromen er ook jongens door vanuit de jeugd. En dan probeer je die op een zo goed mogelijke manier mee te nemen. En ze pakken het goed op, gelukkig.
2: Stefan, je hebt vast een doelstelling. Om lang fit en gezond te blijven natuurlijk, maar sportief gezien?
5: Nou, willen we wel voor de bovenste plekken meedoen. Dat is naar mijn ervaring waar ik persoonlijk altijd voor heb gespeeld bij Bergambacht. Dus dat wil ik wel zo houden.
2: Rody, merk je in deze nieuwe groep een heel andere sfeer? Of zeg je van, nee, het is allemaal flexibel en het gaat allemaal lekker?
4: Nou, ik denk op zich dat de sfeer altijd wel goed is. Iedereen kent elkaar natuurlijk in zo'n dorp. Dus je bent gewoon vrienden met elkaar. En dat helpt ook natuurlijk wel als je bij elkaar in het team zit.
2: Dan heb je ook nog twee sterkhouders vorig seizoen. Twan Smit en Luc Botter. Heb ik nu niet gezien. Zijn die geblesseerd of zitten die er nog aan te komen, Stefan?
5: Die zitten er nog aan te komen. Luc is nog met vakantie. Die is er volgens mij volgende week weer bij. En Twan die was meer...
2: Je hebt wellicht de polsblessure.
5: Dat ja. Die hebben er last van. Dus die is ook op de weg weer terug.
2: Ja. En werkt dat twee trainers vat wat uit voor de groep?
4: Jawel, ik denk dat ze allebei een andere inbreng hebben in de groep. Ze proberen ook echt in de groep te staan, dus tussen de jongens en op een bepaald moment moeten ze er ook boven staan. Maar de afwisseling tot dusver doen ze goed.
2: Je hebt gewonnen, even het bekertoernooi eventjes onder de loep nemen. Je hebt één wedstrijd verloren, één wedstrijd vandaag wel heel erg makkelijk gewonnen. Of zit ik ernaast, makkelijk?
5: Nou, ik vind ook vooral dat we dat afdwingen de eerste helft met het spel wat we op de mat leggen. Dus vind ik eigenlijk niet dat dat ten koste van de tegenstander is.
2: Hebben jullie een doelstelling van de bekercompetitie dat je zegt van, nou, die willen we wel zo ver mogelijk komen? Of zien jullie dit, Rody, als vriendschappelijke wedstrijd? Want volgende week, ik heb het idee begrepen dat als je van SPV 81, die hier volgende week 12 september om 14:30 een wedstrijd tegen jullie komen spelen, als je die verslaat, dan ga je waarschijnlijk door.
4: Nou ja, het is altijd leuk om zo ver mogelijk te komen in de beker natuurlijk. Dus nou ja, we zien dit niet als oefenwedstrijden. Wel is het gelijk een goede maatstaf om te kijken hoe ver zijn we nou. En dan proberen we op die manier zo goed mogelijk het seizoen in te gaan.
2: Ik heb net al half gevraagd, maar de groep voetbalt met een doelstelling. Jij hebt net gezegd, ja, we willen wel voor de bovenste plaatsen meedoen. Stefan, kan dat met deze groep?
5: Ik heb het idee van wel. Als ik zie wat we vandaag op de mat leggen, dan denk ik niet dat we ons in een schelpje moeten gaan zitten, om zo maar te zeggen. We kunnen dan best uitspreken dat we bovenin mee willen doen.
2: Rody?
4: Ja, volledig mee eens. Als je kijkt vandaag, de jonge jongens pakken het ook goed op. En in tegenstelling tot vorige week zetten we nu wel op de juiste momenten druk. Lukken de dingen wel, ja, dan zie je dat we er wel goed doorheen voetballen.
2: Nou, oké. Een mooie verwachting voor seizoen 2026-2027. Dankjewel dat je zo snel bij de microfoon wilde komen, Rody. Stefan. En veel succes in de competitie volgende week bij de laatste bekerwedstrijd. En hier vanaf Sportpark de Hofkamp. Tot horens. Tot Jan.
0: Dankjewel, Jan. Ben je de volgende week weer?
2: Ja.
0: Kijk, nou, gelukkig luisteraar heeft in ieder geval volgende week dus weer Bergambacht onder zijn neus. Of misschien wel een andere wedstrijd. Ik mis nog vier uitslagen. Woerdekerbouw, SPV tegen Linschoten, Sportclub Excelsior tegen Goudrak en Stolwijk Lekkerkerk. Maar voor de rest zijn alle uitslagen wel zo'n beetje compleet. Maar dat later. Ik kan nog even gauw kijken of dat er nog iets veranderd is in de wedstrijd NEC Feyenoord. Dat is altijd wel weer leuk om te weten natuurlijk. Even kijken. Nee, blessuretijd, eerste helft. Stand is nog steeds 0-0. Goed, we gaan luisteren naar Rod Stewart, Crazy About Her.

Sir Rod Stewart. Tegenwoordig voornamelijk werkzaam in Vegas. Want ja, dat is lekker makkelijk voor hem. Want ja, die vent is ook al een dagje ouder. En daar kan hij vast optreden voor heel veel geld. Ik weet niet of dat hij nabestaanden heeft, maar die kunnen blij zijn met zo'n vader, opa. Goed, nou, bij Feyenoord zal het wel zo, dus lange bestuurtijd, 5 minuten erbij. Nou ja, bij NEC Feyenoord staat nog steeds 0-0. Even kijken of dat het bij de keukenkampioendivisie zo, daar is flink gescoord gedurende de eerste helft. 2-3 staat het, is de tussenstand, Dordrecht, Jong AZ. Eventjes alle doelpunten maar daar lopen. Nou, laatst had ik gemeld dus in de 8e minuut al Kovacs scoorde vanuit een penalty. Daarna Natali op aangeven van Urop maakte de 0-2 voor AZ. Daarna deed Rossi deed iets terug. Maakte 1-2 van. Nou, dezelfde Kovacs weer maakte 1-3 voor Jong AZ. En Ayoub Urgagi, die maakte 2-3 voor Dordrecht. En de wedstrijd is nu rust. Kijk, dan was er geloof ik nog iets Vroom. Oh ja, Formule 1. En wat heel verrassend is dat Pierre Gasly, die steunt en pakt voor Alpine de pole position. En hij is zelfs sneller dan Russell van de Mercedes en Piastri van McLaren. Leclerc van Ferrari heeft een 4e plek te pakken, Hamilton een 5e. En Verstappen vinden wij terug op plaats 6. Het gaat om een Formule 1 wedstrijd in Italië. Nou weet ik niet precies of dat het, want je hebt er 2 geloof ik. Monza en nee, dat weet ik nou niet precies. Goed, ja, ik ben ook niet iemand die dat wekelijks volgt. Daar kom ik nog eens later op terug. Maar in ieder geval, hilarisch voor de Formule 1 luisteraar die denkt, ja, laat mij het dan maar zeggen. Ja, nou, dan had u zich moeten opgeven bij de directie van RTV Krimpenwaard Sport. Ik ga er ook niet over. Dan kunt u meepraten over het Formule 1 geweld. Er wordt in ieder geval, ik zie het al aan het parcours. Het is Monza, want het is een heel recht parcours. Dus die Gasly die verrast dus door pole position te winnen. Dus die start morgen dus vanaf plek 1. En Max Verstappen dus vanaf plaats 6. Goed. Dankjewel. Dat was Formule 1. Ik heb eigenlijk alle uitslagen al op een rijtje, maar daar wacht ik nog even mee. Eerst nog even tijd voor een lekker plaatje van Fleetwood Mac. Hier is Sarah.

Zo, dat was ons Polonaise nummer vandaag. Nee, een prachtig nummer. Van Dik Oud, laat het los. Straks om 17:15 heb ik alle uitslagen in het bekervoetbal. De tweede ronde was het vandaag. Heb ik straks alle uitslagen van. Ik kijk nog eventjes gauw. Of dat er nog iets gebeurd is in... wedstrijden van het Eredivisie. Nee, is nog steeds rustende. Goed, dan gaan we eventjes gauw naar het wielrennen toe. Want daar wordt een Vuelta bergrit gereden. Ronde van Spanje dus. En etappe 14 in de Vuelta is een bergrit van 154,5 kilometer van Juan naar Sierra de la Pandara. En de slotklim is 12 kilometer, ongeveer 7,2%. Met verschillende stukken van 15% en meer. Nou, dat is gewoon traplopen als je over die weg heen loopt. Leider Enric Mas verdedigt een voorsprong van 1 minuut 45 op de nummer 2 van Primoz Roglic, lees ik in een live blog. Aankomst moet zo ongeveer over 10 minuten zijn. En Kees Bol, die heeft de koninginnenrit in de ronde van Groot-Brittannië gevonden. Dat in ieder geval. Movistar die gaat aanvallen. En ook van Milan Vader en Koen Bouwman gaat het dus hard in die Vuelta. Goed, dat moet je maar zien. Maar straks pas van 16:45 dan hebben wij alle uitslagen uit het bekervoetbal voor u. Ja, dus dat na de volgende platenronde. We gaan naar Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.

Ah, Elvis Presley, Suspicious Minds. Hier bij RTV Krimpende Waard Sport. Goed, het is 17:45. Tijd voor alle uitslagen van vandaag in het amateurvoetbal. Als iedereen een beetje scherp zit. Even kijken. Schoonhoven, Slikkeveer. Werd 2-2. Schoonhoven lange tijd achtergestaan. Eerst 1-0, daarna 2-1. Maar vlak voor tijd scoorden ze dus de 2-2 met een penalty. Voor Haastrecht was het ook ontzettend spannend. Ze kwamen weliswaar voor met 1-0. Later gelijk 2-1 weer, 2-2. Maar uiteindelijk ook in de slotfase wonnen ze met 3-2. Bergambacht had daarentegen niet zo'n moeilijke middag. Die wonnen met 7-0 van Schravendeel. Blijdorp dilettant, waar Blijdorp zeker in de eerste helft de wedstrijd onder controle had. Met een 1-0, 2-0 voorsprong werd het uiteindelijk in de tweede helft 2-1, 2-2 zelfs. En ook vlak voor tijd weer die 3-2. Dilettant verloor dus helaas zuur in de slotfase dus van deze wedstrijd tegen Blijdorp. Spirit Anti-Barbari, kan ik niet zo heel veel over zeggen. Daar heb ik alleen een einduitslag van. En gelukkig voor de geelborst uit Oudekerk is het 2-0 geworden. Een mooie, lekkere start in deze tweede ronde van het bekervoetbal. SSS tegen Perkouw een lastige middag voor Perkouw geworden. 2-2 gelijk spel. Woerden, Kabouw. Jammer Kabouw. Ook hier van dit spelbeeld, van dit wedstrijdbeeld, kan ik niet zoveel zeggen. Alleen een uituitslag. En ik zeg al, dat betekent niet veel goeds voor Kabouw. Dat is het ook niet. Kabouw verloor roemloos met 4-0. Dan hebben wij, even kijken hoor, SPV 81 uit Polsbroek natuurlijk, tegen Linschoten. SPV 81 tegen Linschoten werd 1-0. SPV 81, knap. Dan hebben we Sportclub Excelsior tegen Goudrak. Nou, dat was ook een leuke middag voor Goudrak. Dat werd 0-3. En helaas, omdat wij natuurlijk een aantal verslaggevers vandaag niet hadden. En de man die daar ook normaal verslag van doet, ik denk dat hij een beetje druk was. Hebben wij dus geen oog kunnen hebben op het veld van Stolwijk Lekkerkerk. Daarin kunnen wij dus ook alleen een einduitslag melden. Uiteindelijk werd de derby beslist tussen Stolwijk en Lekkerkerk door Stolwijk met 2-0. Dat waren eigenlijk uitslagen van vandaag in de tweede ronde van het bekervoetbal. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Naast dat ik kan afsluiten. Ik wil alle wedstrijdverslaggevers, Jan Ooms, John Jansen en Rick Winkel, wil ik bedanken voor het verslag van de wedstrijden. Ik wil Arie den Otter sterkte wensen met zijn echtgenote. En Nico Dullard met zijn enkel, of wat het ook is, waar hij last van heeft. Het ziet er mooi gipsig uit. Ik hoop dat er iemand al iets op heeft geschreven. Hans wil ik een fijne vakantie wensen. U wil ik bedanken als luisteraar. Ed Koning wil ik bedanken voor het redactiewerk, voor het verzorgen van de einduitslagen en achtergrondinformatie. En mij hoort u weer volgend jaar. Ik ben dit jaar een beetje een invaller, want ik heb het erg druk met toneel. Ik ben bezig met het regisseren voor een stukje voor een eenaktefestival. Wat wordt gehouden op zaterdag 14 november in Haastrecht. Ik weet al dat er 3 van de 4 stukken gaat over ouder worden en oud zijn. Ik heb een hele leuke comedy, tragicomedie heb ik op de planning staan. Dus dat wordt heel mooi.
En ik ben in Amersfoort bezig als acteur met een straks met acteren in een film in de maanden november en december. Ook op zaterdagmiddag. We gaan een film maken over het 100-jaar historie van het gebouw. In Amersfoort, dorpshuis, wat natuurlijk een socialistische vakbondsachtergrond heeft. Nou, à la het verhaal van Nederland gaan we daar een geschiedenisfilm over maken. Dus ik ben dit jaar op zaterdag heel erg druk. Dus ik wens het hele complete sportteam wens ik heel veel plezier komende half jaar. En mocht u zoiets hebben van, nou, ik wil dat team wel versterken met door middel van wedstrijdverslag, presentatie, technische techniek in de studio, plaatjes opzetten, mensen doorverbinden, uitslagen verzamelen, stuurt u dan een mailtje naar de website wat u naar het e-mailadres wat u vast op de website van RTV Krimpenerwaard kunt vinden. Of download de app van de RTV Krimpenerwaard. Ik wens u een heel fijn weekend en tot de volgende keer maar weer. Volgende week zaterdag natuurlijk de laatste bekerronde. En die wilt u niet missen. Dus volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heel veel plezier en een hele fijne week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen.

0: lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: Sensatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

of disco. Alleen maar de beste disco-parels van de 70s, 80s en 90s. Later op de avond heb ik nog de Powerdance hits. Zinderende muziek tot vanavond 12 uur hier in de Zaterdagavond gebeurtenis op RTV Krimpenerwaard. Met muziek van onder andere Earth, Wind & Fire, The Tramps, Carol Journey, Lime, Diana Ross, Musa Fernandez. En deze plaat even terug naar het jaar 1979. Een grote disco-klassieker was dat destijds. Dit is Jimmy Bohorn met Spank. Dit is de Sound of Disco. We'll be right back.

Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

Late Night, de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King of Pop.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Een lange tijd niet gedraaid, deze plaat. In 1978 stond deze plaat op de nummer 3 plaats in de Nederlandse top 40. We hebben het hier over de Spaanse zangeres Luisa Fernandez met Lay Love on You. Ja, we zitten tegen de klok van 7 uur aan. We gaan er even uit. We gaan zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Tot 8 uur de Sound of Disco. Na 8 uur de Power Dance Hits. En we gaan eruit met Janet Jackson samen met Herb Albert. Dit is Diamonds uit 1987. Tot zometeen na het nieuws hier bij de Sound of Disco op RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?

0: Autobedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco-classics.
3: Wim van het Zuiden.
4: The sound of disco.
5: Yes, sir, boy.

0: nog hier alleen bij RTV Krimpelwaard uit 1977. Car Wash van Rose Wash.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey, nog welkom hier op RTV Krimpelwaard. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Muziek van onder andere Eruption, The Stylistics, The Temptations, Joe Batten, Daryl G. En deze plaat even terug naar het jaar 1978. Dit is Hollywood van The Phyllis People. Welkom bij The Sound of Disco. Take a bus.

Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Dit is Vrolijk Weekend.

0: Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.
3: Luister naar de zinderende zaterdagavond.

Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste non-stop disco classics. From the 70s, 80s en 90s. Van 6 tot 8, The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpenerwaard.

1987 uit 1979. Chic samen met Nile Rodgers, de producer en muzikant. Good Times, en dit is ook een heerlijke plaat hoor. Even terug naar de jaren 80. In de zomer van 1981 stond deze hoog genoteerd in de hitparade. Dit is de Franse formatie Ottoman met Hands Up. Zometeen zijn we toe aan de double disco voor deze zaterdagavond. En die staat helemaal in het teken van de Fatback Band. Dit is de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimperdewaard.

0: Ja, hier wordt de zomer nog steeds gevierd in The Sound of Disco met de Witchy Family en Brazil. En daarvoor nog de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Zeer populair in de discotheek in de jaren 70. De Fatback Band verdraaide uit 1975. Best Up en uit 1977. Double Dutch. Tot zover de Sound of Disco. 1 minuut voor de klok. Voor 8 is het geworden inmiddels. En ja hoor, hij is weer aanwezig hoor. De man die niet gemist kan worden hier op RTV Krimpenwaard. Onze eigen zomerkoning van de zinderde zaterdagavond, Hans de Jong. Hij gaat zometeen het ritme van de zomer presenteren. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage op de zinderde zaterdagavond. Het was geweldig. Zometeen over 3 minuten zijn we bij terug met...
2: Het ritme van de zomer.
1: RTV Krimpenwaard.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook...

Vanwezig na een week in vakantie. We zijn er weer met de ribben van de zomer. De zomer loopt een beetje op zijn laatste benen. Maar we doen nog een uitzending tot en met 11 uur. Lekkere zomer is op de radio. Met zometeen Everything But The Girl. Missing. Maar eerst David Quetta.

zomerregen die 95. De plaat ging op en neer in de Nederlandse hitlijst. Maakte totaal 24 weken vol. En bereikte als hoogst bereikte positie in derde plaats. Het origineel is vrij rustig. En toen dacht ik dat Terry maakt een remix van. En ik kreeg een Top Terry remix. En wij draaiden de high-tech remix van Everything But The Color Missing. En daarvoor David Quetta en One Republic. Een hit uit de zomer van 2024. Hij bereikte toen de zesde plaats. Er stond 23 weken genoteerd met I Don't Wanna Wait. En in tegenstelling tot dit jaar heeft David Quetta geen zomer te pakken. Hij deed het in het verleden met Blue, I'm Cute in 2022, Flames in 2019 en Baby Don't Hurt in 2023.

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hit. Scoorde maar één hit, maar wat voor een hit. Een heerlijke plaat. Dit is Trams X op de radio.
4: The young generation. Hans de Jong. 1983.
5: Het ritme van de zomer.

0: Paul Paulins is rippen voor de zomer. Van een flink aantal weken. Belgische DJ Felix de Laat. Live It All, hoogste prijs petitie. Wat hij heeft gehaald op dit moment is 31ste plaats. En hij staat er inmiddels 9 weken in. Ja, zo kan het ook. 31ste plaats is hoogste prijs petitie. En dan 9 weken erin staan. En de voor 1983 een Italo Classic. Een disco classic. Train 6 en Live It All video die hier op de rij hoort.
1: RTV Krimpenerwaard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpenerwaard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: 2 weken geleden, toen waren ze Power Inship, Robin Schulz en Waterman met Take It Slow Bullets. En die ga ik nog even voor je draaien, want die is zo lekker. Maar hier is uit de zoon van 2000, King Park van Hannes Domination.

0: En daarvoor gingen we terug naar 26 jaar geleden. De zomer van 2000. Ik heb de Amazing versie genomen. Want ja, de single versie die kan niet meer meezingen. En dit hoor je ook wel. Wat een camcraft van het Summer Nation.
1: Dit is het ritme van de zomer. Met Hans de Jong.

0: dames van deze groep overleden. Ze waren een echtpaar, dame en heren LaPage. Ze hebben wel een single materiaal afgeleverd in de jaren 80. En de zomer is 1981 in eentje. Your Love van Jordi van Dijkhoff.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aanlaten.
3: Het is zomer.
0: De zinderende zaterdagavond.
3: Op je radio. RTV Knippen de Waard.

0: WK voetbal. Het werd gehouden in juni. En toen stond deze op nummer 49. En nu zijn we weken verder. Staat hij nog steeds genoteerd. 11 weken mogen wij noteren bij de plaats van Da Da Da. Shakira en Budo Boy. Voor de 11e week duur nummer 1 van Nederland. Zitten we al meer in om nu beneden te scoren. Ik bedoel, we hebben zat kanshebbers. Ja, nou ja, goed, we doen het wel mee. 11 weken staan ze op nummer 1. Shakira en Budo Boy. Nummer 2 van 3 omhoog in de bouw samen met Nerk. En nummer 3 van 2 gezakt. UK El Santo, Jamaica. Bam, bam, bam. Ah.
1: TV, kriepen de wagen.
0: Blijft allemaal een beetje hangen.
1: Power dancing.
0: Wij blijven niet hangen in de power dancing. Rippen van de zomer. 8:58. Wat gaan we het komende halve doen? Ik heb de dubbele doos dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. De nieuwe power dancing en de power Spotify dance hit. En de zomer is op de radio. Dr. Alban staat voor je klaar. It's my life. Met Jennifer Lopez en People on the floor. Really.
2: Say low.

0: kan je het nog voor je halen. De zoon van 1992, waar je ook was. Je zong deze plaat bij van A tot Z. Het was de zomerhit van het jaar 1992. 7 weken stond hij op nummer 1 genoteerd. En we zongen het allemaal mee. Ik dacht van It's My Life Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard, totaal stonden 17 weken genoteerd. In tegenstelling tot de single die we ervoor draaiden. Jennifer Lopez en Pitbull on the Floor, die komt uit 2011. En die stond 17 weken genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. En die kon geen ene nummer 1 halen, maar stond wel de hoogste bereikste positie. Was de 7e plaats. En die plaats die heb ik de hele vakantie vorige week gehoord op KOS. Ja, echt waar. RTV. Dat is altijd een lekkere plaats, dat zijn ongelooflijk.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Oké, hoop op mooi weer.
2: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: Hans de Jong. De nieuwe Power Dance. De nieuwe Power Dance. De nieuwe Power Dance is van Miley Cyrus. Je praat zo niet inderdaad. Die was zo, maar eerst die jongens van Flair op de radio.
3: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: is weer terug. Miley Cyrus. En die aankondiging van de wedstrijd was geen... Het was niet expres, hoor. Nee, dat deed ik een klein beetje omdat... Deze mevrouw Miley Cyrus die heeft nogal een beetje een rokerige stem. Zo'n donkere stem. Om een voorbeeld te doen, dat klinkt zo.
1: That now, but with, you know, maybe just a paying closer attention.
0: Vandaar dat ik het deze zeg, maar. Nieuwe single is vanavond op Power Dance. Die hoor je nog twee keer voorbij komen. Die heet Pass Special Raiders. Miley Cyrus.
2: Power Hit Radio.
0: En dan voor de jongens van Prayer, dat zijn oude Power Dance met door het oog voor de nacht. Zit je achter Spotify, klik hem aan. We gaan er weer een nummer in de lijst zetten en draaien.
2: Power Dance Hits.
0: De zinderende zaterdagavond van RTV Knip en de Waard. Het betreft hier nummer 230, Taquito Tartario, samen met Sibyl Milton.
2: Power, Spotify, Dance Hits.
0: The Shine on Me.

0: De man die in de jaren 90 hits scoorde met Sammy Hensel, It's a Lovely Thing en nog een aantal van de lekkere hitsingles. In 2008 maakte hij een plaatje samen met Taito Ticaro. Bereed in Nederland niet de Nederlandse hitlijst. Is wel gedraaid, maar hij heeft geen tipparade of een hitlijstnotering. Daarentegen in Spanje en Frankrijk en Italië, daar is het wel een redelijk bescheiden hit geweest. En toch kennen we hem, want we hebben hem in de Power Dance Show toen de tijd op Amsterdam Radio veel gedraaid. Uit 2008, Sibi Wilt en Takita Kitario. Die zitten vanavond in de lijst met Shine On Me. Nummer 230 staat hij. Klik aan, Hans Jong Power Dance is 14 uur naar muziek. En 45 minuten krijg ik een cadeau erbij.
1: Power Hit Radio. Best dance music.
2: Power Dance. It's Nicky Graham. Radio.

nummertje duurt 3 minuten 36. Maar dan is het minstens een minuut af kunnen halen. Als het in constant set me free. De zomerrit, even de zomerrit, uit het jaar 1986. Kwam van Jackie Graham en heette Set Me Free. Oh, oh. De zomer loopt bijna op zijn einde. Dat betekent rippen van de zomer. We hebben nog 2 plaatjes niet gehad in de rippen van de zomer. En die gaan we vanavond draaien in de dubbele dosis dance. Normaal gesproken 2 platen van 1 artiest. In dit geval nemen we plaatjes uit de zomerplaat uit 2020. Disclose en Tondo. Veel gedraaid op Radio 2 toen de tijd. En John Summit met La Danza in 2022. En die is veel gedraaid op Radio 538 toen de tijd. Het zijn helaas geen grote hits geworden. Ze hebben wel airplay gekregen. En daarom hoor je ze vanavond in de zogeheten... Even kijken hoor. Knop is aan de aan. Dubbele dosis dance, wilde ik zeggen. Nou, wie komt hier dan? Dubbele dosis dance.

0: La Donzo, oftewel La Danza bedoel ik. John Chubbett, die hoorde als eerste in 2022 geen groot hit geweest, maar wel veel gedraaid bij Radio 538. En ook bij ons uiteraard bij RTV Kribbewaard. En daarvoor Disclosure dacht eraan met Tondo uit 2020, uit de periode van de corona. En die werd veel gedraaid op Radio 2. En uiteraard ook bij RTV Kribbewaard. Dat moet ik even bij zeggen. De Paul Dins is ook regelmatig geraakt. Zo meteen deel 2 van de Rippen van de Zomer. We doen er nog een uurtje erbij en dan gaan we een lekkere zomer in staan. Dus wat je doet, hou de radio gewoon lekker aan.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten 2 piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Hey, welkom bij deel 2.
6: Dit
1: is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

commerciële radioplaat. Zomer 1998. En dan ging nog de nazomer door. Mysterious Times, Tina Carstens en Sars op de radio. En daarvoor hadden we een hele rare combinatie. Ik had aangekondigd Alesso en Madison Love, Never Going Home, een single van een jaartje of drie geleden. Maar ineens sloeg het ineens over naar APT, Hapata, de single van Rosé, samen met Bruno Mars. Ja, nou, daar hebben we niet gedraaid. Die stond eigenlijk voor een week of vier later gepland. Want ja, dat was het een hit eigenlijk. Maar goed, we hebben het maar gedraaid. Een heel klein stukje van Alesso, Madison Love, Never Going Home. Ik ga binnenkort weer helemaal.

0: is on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power dance hits.
5: Het is een van de eerste house classics. En hij scoorde maar één hit in Nederland. Dit is Joe Smoot, de Papa Slayer.
1: 1989.
6: Het ritme van de zomer.

0: Zes dames, ze noemen zich Manon, Sofia, Daniela, Lara, Megan en Josea. Ofwel de dames van Cat's Eye. Een paar weken geleden waren ze Power Ranger met een nieuwe single. En dat noemen ze inderdaad helemaal. Precies een jaar geleden stonden ze ook in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Toen met de outfit van Power Ranger Cabrera. De voor Joe Smoots, 89 Promise Land. En meer zomerhits hoor je hier onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag zit hij daar eigenlijk Gert van den Berg.
1: Hoogte, de
0: ik ga hem zo nog even draaien. De nieuwe single van Just A, Nederlandse DJ, doet het samen met Sam Harper. Just a little oude power in. Maar eerst Usher op de radio.
2: Dance it.

0: En daarvoor gingen we terug naar de zomer van 2004. We herinneren de zomer nog wel. Laura Simon, de shapeshifter was een hit. Maar ook deze baas van Usher was een grote zomerhit. En samen Ludacris en heette Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar een koude zomer.
2: 1984.
0: De dames van Furf en de scoorden wel een hit in Nederland. En het nummer dat heet, heel toepasselijk...

0: Het is geen top 10 hitsingle geworden, deze heren. Criss-cross Amsterdam. Ze blijven steken op nummer 23, de hoogste bereikte positie. En ze zijn nu zakkende samen met inderdaad een Mai Oh Mai. En daarvoor Fun Fun, Kalle Mala.
1: FTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 5 minuten over 9:30. Power Dances, ritme van de zomer. Wat kan je het komen van u verwachten? De Power Dances hebben nog een keer een foute discobaard en een messenbit. En natuurlijk een lekkere zomerhits uit de zomer van 94. Teaspoon, Take Me To The Limit, die komt eraan. Met Calvin Harris, Pharrell en Katy Perry. Feels...

0: Zomer 1994, Eurohouse aan Nederland. Dat was in Teaspoint en Take Me to the Limit. Daarvoor Calvin Harris, Pharrell en Katy Perry, Feels. De zomer in 2017.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door.

het nieuwe Paulinship. En die nieuwe Paulinship is van Miley Cyrus. De dame met de schorre stem, zeg maar. Ja, dat is er ook volgens mij. 3 pakjes per dag op een hele dag. Dat kan niet anders. Dan krijg je zo'n schorre stem natuurlijk. Maar zeker gaan ze wel. De nieuwe single is wat dansbaarder dan we van haar gewend zijn. En de nieuwe single die heet BSB Special Raiders. Die komt er zo aan. Maar eerst mijn favoriete plaat uit de top 3 van de hele zitlijst.

Ja, ze heeft wel heel erg goed gekeken. Nou, niemand willen dan Lady Gaga handen. Dat even al invoelen. Qua dance, qua videoclip, qua stem, qua opbouw. Het is gewoon Lady Gaga 2.0. Alleen dan met een schone stem. Nieuwe single van inderdaad Miley Cyrus. Noemt zich Bass Passerators. En daarvoor hadden we How Powder in Sip. Zat al wekenlang in de Nederlandse lijsten. Another and 45 Ultra en Talk to You. Zomer 2000, we kennen we die nog te herinneren. Jodie Benal, de Nederlandse zanger. Die had een grote hit met Cassie Cano. Ja, dat is een echte foute discoplaat. Hij had nog een in dezelfde zomer had hij nog een hele foute plaat. En dat was dit nummer. Kennen we dat nog? Goed graven in je geheugen. Bandolero. Het zomers geluid van Jodie Benal. In de zomer van 2000. Bandolero en Cassie Cano. En in de zomer van 2003, toen maakte hij weer een nieuwe single. Een nieuwe zomerhit samen met de Belgische zangeres Alexandra. En die hoor je nu als

0: kan er niks aan doen, maar ik vind het wel klein lekker, een beetje lekker hoor. Koud en discobraten 2003 in de zomer. Dance, dance, dance. Alexander Stan samen met Jody Benal.
1: Dance, dance. Power Hit Radio. Zo leuk. Je blijft luisteren.
0: Aangezien het september is, hoor je zo met de Massive Hit iets met september en Dana Live. Maar eerst Adventures of Stevie, Dirty Cash, Money Talks op de radio nu.

0: is September. En dan doe je Earth, Wind & Fire met September. Samen met Dead or Alive, je spin me round bij elkaar. En dan krijg je je spin me September round. Als lessen. Hit. Zand en deel 3 van de Paulins. De ritme van de zomer. Dus hou ook aan.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïense president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Hey meisje, hebben we zin in een derde uur?
6: Ja, daar heb ik ook zin in.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12.

hits. En leuk dat je nog steeds luistert naar de derde uur van Lippen van de Zomer. Ik heb gave muziek meegenomen. Als beloning voor het luisteren. Straks zie ik jou op de hits van ATB, Kid Creole. En nog veel lekker, waaronder Heavenly the Boys van Shaggy.

Marco Carrespoor. Weet je wel, mooi man, die scoorde in deze zomer een groot hit. Net zoals Extreme Modern Words en ook KLF Last and Took Zane Central. En ook de heren van Heavy the Boys. Houd hem van Third Nation uit de jaren 70. Now That We Found Love in de jaren 90 remix. Wauw, wat een lekker water. En de vorige zomer is de zomer uit 2020. Het coronajaar. S-House met Love Tonight.

0: Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time, it's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Hij schreef en produceerde heel veel singles voor Whitney Houston. En zelf had ook een aantal eens nader dan Michael Waters.
5: Het is het ritme van de zon.

0: De African sound van Topic doet het nog steeds goed in de LZ-lijst. In de middenboot samen met Becky G. Zoe Papi, deze oude is. En daarvoor inderdaad, hij schreef nummers van Whitney Houston onder andere. Maakt ook zelf muziek, nader aan Michael Walden. Hit in 88, die Fine Emotions hoorde hier.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco-klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En Disco Wimpy is er volgende week weer.
2: Dit is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja hoor, ik ga toen nog schrijven draaien. De nieuwe single van de Nederlandse DJ Oliver Heldens. Die is lekker. Oudemmer van Vries, I.O.U. Hier is DJ Antoine, Tim Martin en Kaal Lena op de radio nu.
0: Power Dance Hits.

Komt er nog muziek? Even kijken. Deze moet ik hebben. De knopje bestond uit. Ik zit weer met mijn knopjes te kutten. Want dat wil zeggen, mijn pril heeft kuren. Ik krijg hem niet aan de slag. Dat is nou even balen. Hoe ga ik dat oplossen? Oh, wacht. Ik zie hem al. Nou, we gaan de tweede poging doen. Even kijken. Nee, hij wil niet. Hij wil niet. Oh, we hebben een probleem. We've got a problem. Even kijken. Dan ga ik even kijken of ik dat anders kan doen. Even kijken. Dan doe ik het zo. Kijken of hij het nu wil doen.

0: dat is niemand minder dan DJ Antoine, Timati en Kalina. En zij hadden ermee een hit in 2011. Welcome to Saint-Tropez. Plaat die stond toch wel zo'n 14 weken genoteerd in de Nederlandse hitlijst. En je hoorde hem hier in de Power Rangers Dippen van de Zomer.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Dat zeg ik, ja.
1: Met Hans de Jong.
0: Ja, inderdaad. En wij gaan terug naar de zomer.
2: 1985.
0: Je kent ze van Annie and Not Your Daddy en Stick Polian. En nog een aantal hits hier in ons. Oftewel Kid Creole and Coconuts. Hitsingel heet Ambigord. En die hoor je nu op de radio. Ritme van de zomer. Power Rangers hits. Komt helemaal mee zingen, heren.

0: Het is zomer.
1: De zinderende zaterdagavond.
0: Op je radio. RTV.
1: En de Waard.
0: Power Dance Hits. Power Hit Radio.

1997 had Ultra Natale en Natale een groot hit met Free nu aan het 2026 samen met de Duitse UKL, Franse DJL en ik krijg hem ook in de Sun. En de volgende Kid Creole de Kokenis. Handicap. RTV, Krieg van de Waard.

0: Respect! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Radio.
2: En als je blijft luisteren, hoor je zo meteen inderdaad. De nieuwe fout is er nog hier van die mevrouw met de schorsteen Miley Cyrus. Ook nog een hitschijver over zich. En een 90s house classic. En de zomer is op de radio. En 99 ATV die staat voor je klaar naar Killer. Maar je champ.

Oud-nummer van Dempsey en Seal uit 1990 was ook een zomerding. 9 jaar later was het Wisper. De Duitse DJ ATB, Andreas Tannenberg, die besloot een dance remix te maken. Met de zogeheten ATB sound. En dan krijg je deze lekkere uitvoering in 1999. ATB en inderdaad Killer. En daarvoor hadden we hoogst een lekker plaatje Jean-Paul Dekkertje uit 2018. Heette Mad Love for the Year. Speciale

0: weer mee naar 29 mei 1987. Wat was het weer op die dag? De gemiddelde temperatuur was op deze dag zo'n slechts 10 graden. Dat was zwaar bewolkte dag. De zon die scheen maar slechts 2,2 uur. En er viel op deze dag 15,5 millimeter aan regen. Keep Your Eye On Me, dat was van Herb Albert, was een hit in 1987. De tweede single die kwam uit en die werd zo geheten.
1: Is de nieuwe alarmschijf.
0: Doe even overnieuw, hoor. Die tweede single van hem, dat deed hij samen met inderdaad Miss Janet Jackson. En die werd 29 mei 1987.
1: Is de nieuwe alarmschijf.
0: En de single die heet inderdaad Diamonds. En die hoorde je op de radio hier. Het ritme van de zomer. Een zomerplaats. Want het werd een zomerrit. Herb Evers en Janet Jackson.

In de zomer van 87 deed ik vakantiewerk. Er stond de radio aan en deze plaat hoorde je veelvuldig op de radio voorbij komen. Toen was het de zomerrit. En voordat het de zomerrit werd, was het dan 29 mei 87 uitgewas Veronica's alarmschijf. De Diamonds, Herb Abbott en Janet Jackson hoorde je op de radio hier.

0: blijf ik tot sluit staan.
1: Oh, lekker. Je vraagt in het begin al, wat is dit? Nou, dit is niemand minder dan een Nederlands bandje en dat noemt zich Nachtdienst. En de zangeres die je hoort, dat is Amelie. En die Amelie, die kennen we nog niet zo heel erg goed. Dus ze doen het dus samen met elkaar. En wacht even. Want ik ben tegelijkertijd ben ik een jingle aan het zoeken. Die had ik nog niet klaargezet. En even kijken. Ja, die heb ik hier. Inderdaad, dus samen doen ze het dan op een plaatje. En dat noemen ze dan Amelie als zangeres. Nachtdienst. Dat is de jongens die meedoen. En de single die heeft tot sluit stand tussen haakjes. Ja, we hadden al eerder Nederdance van inderdaad. Natuurlijk Antoon. We hadden Roxy Dekker. Nou, en toen dacht ik bij mezelf. En natuurlijk de heren van Flair natuurlijk. En toen dacht ik bij mezelf. Weet je wat? Met deze plaat die doen we als nieuwe plaat. Die is van de week uitgekomen. En ik moet zeggen, hij valt wel in de smaak. Nachtdienst, featuring Amelie. En tot sluit stand. Ja, nou, hebben we dat ook weer gehad. Gaan we verder met het volgende onderdeel in de show. En dat betreft de houseclassic. En daarvoor neem ik je mee naar begin jaren 90. 1990, een zomerhit voor de Nederlandse DJ D-Shake. Dit is ja!
2: Power Dance Hits. House Classics van de 90s.

0: housemuziek stond nog in de kinderschoenen. En uiteindelijk ging het verder groeien in de jaren 90. En dit is een van de begin house classics. 1990, T-Shake. En ja!
1: Power Dance Hits. Power Hit.
0: En ik heb hem zo meteen voor je klaarstaan. De Power Dance Hit, die is van Miley Cyrus. Nieuwe single, die is lekker, die is goed. En die hoor je zo. En de ding heet Persuaders.
1: Power Dance, Dance, Dance, Dance Hits. Power Dance Hit. Power Dance Hit.
2: Let's go.

0: dingen aan een poster.
1: Klaar stukje van de nieuwe single van Miley Cyrus. Die is vanavond op Power zit met Space Raiders. Bedankt voor het luisteren voor de show. Ik hoop dat je volgende week ook weer bent. 8 tot en met 11 uur Power is. Rippen van de zomer, waarschijnlijk de laatste keer. Gaan we nu speciaal doen. Oh, mevrouw, kom maar snel met de microfoon. Wat wilt u zeggen? Wat wilt u zeggen van vanavond?
2: Het was geweldig. Het was een feestje.
1: Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Zijn we weer.
3: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: go. En derde, vier uur van de Power Hits is Back to the 80s. Staat voor je klaar. Dus als je wil genieten van lekkere jarige muziek, zet de radio voluit.
1: Doe het maar uit!
0: Nee, zeg, laat hem maar aan met Zand en de Dolly Dals. Eerst, het is ververs. Zo in de

0: En onze eigen Dolly Dots, die waren ook mega populair. In de jaren 80 verschillende heel veel dikke top 5 hits hebben gescoord. Van onder de nummer 1, dit Love with Just a Little Bit More. 84.
1: Oude Hit Radio.
0: En dit was toen het opvolger, de tweede hit single van die nummer 1 hit. She's a Liar, 1984.

0: Nummertje Verliefd was al een groot hit in 82. En nog een aantal van die lekkere klassiekers van Hans Hagens. En in 1985 scoorde hij twee grote hits. O.C. Maria. Of iets dergelijks. En deze, dat was een grote hit. Het was, ik meen het, in de top 5 van de Nederlandse hitlijst genoteerd. En zoals Giel Montagne zei bij Op Volle Toeren, nummer 1 in de Tros Top 5. Oké, we gaan terug naar het bekend jaar.
1: 1981.
0: Ja, daar keken we op televisie naar. Onder andere naar dit, leuke programma. Ken je dit toen nog? Je had Dynasty, je had Falcon Crest. En de eerste echte soap uit Amerika was natuurlijk Dallas. Met J.R. Ewing, Sue Ellen, met de schuivende schuimbek. ja, als ze kwaad werd, dan zag je dat. Nou, er zit nog een leuk berichtje aan vooraan van Dallas. Begon in 1979. Ze hebben eerst 5 proefuitzendingen gemaakt om te kijken of het Amerikaanse publiek het wel een beetje leuk vond. En uiteindelijk besloten ze om in 1981 officieel Dallas te lanceren als soap, als eerste Amerikaanse soap. En dat gebeurde in 20 maart 1981. Toen werd de serie bij de AVRO uitgezonden. Alleen er was nog een dingetje, want de AVRO die zond hem uiteindelijk uit. Maar de Tros die wilde hem ook uitzenden. Het was een gevecht onderling tussen de Tros en Veronica, de tv-afdeling. Uiteindelijk heeft de AVRO het aangekocht en heeft het volgens mij dik 8 seizoenen meegedraaid. Wekelijks keken er ook zo'n 3, 4, 5 miljoen mensen naar de spannende avonturen van Dallas. 1981. En nu we het toch over 1981 hebben.
1: 1981.
0: Dat was het nieuws in datzelfde jaar. Onder andere 20 januari 1981. Ronald Reagan die wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. En op 30 maart 1981 zou er een aanslag plaatsvinden op Ronald Reagan in Washington D.C. Dat gebeurt door de 25-jarige student John Hinckley Jr. Minister-president Reagan die raakt zwaar gewond, maar overlijdt gelukkig niet. 29 juli 1981, de Britse koninklijke huwelijk staat gepland. Prins Charles, die trouwt met zijn Lady Diana Spencer. En 1 augustus 1981, in de New Yorkse kabeltelevisiestation MTV Music Television, die begint op met 24 uur uitzenden per dag met videoclips. En dat is weer wat anders dan gewoon de dagelijkse televisie die we toen zien kregen. 1 augustus begon MTV. 6 oktober 1981. NLM Cityhopper vlucht 431. Die stort neer in zwaar onweer. Bij het plaatsje Moerdijk er vallen 18 doden. Gaan we een triest bericht, daar eindigen mee. Het jaar
1: 1981.
0: We gaan even meedraaien.
1: Back to the 80s.
0: Uit 1981 natuurlijk een van die top 5 hitsingles. Uit Engeland kwamen ze.

0: op de radio België. In de top 40 bleef deze plaats zeker op een vierde plaats. Maar in de Tros Top 50 ging hij naar de eerste plaats. En stond hij in 1982 met één week op nummer 9 genoteerd. Het Goede Doel in België. En het Goede Doel heeft in de jaren 80 heel veel lekkere van die plaatjes gebruikt. Die we allemaal mee kunnen zingen van A tot Z. En de Four Madness en Baggy Trousers 1981. En nu even terug naar
1: 1986.
0: Met de vetse. Zal een spraakmakende video erbij. Oostenrijker Falco scoort een hele grote hit onder leiding van Ballant de Bolland. Dit is Genie.
2: Come on, stand.
3: Genie, come on. Still.

0: internationaal Nederlands trots van Holland to Holland, de broertjes Holland. Die produceerde deze single van Falco. Genie stond wekenlang nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten genoteerd. En ja, dat is wel leuk om te horen in Back to the 80s. We zijn er nog tot 12 uur en we gaan terug naar
1: 1984.
0: Want in hetzelfde jaar 1984 waren een aantal dingen gebeurd. Op 24 januari, de eerste Apple Macintosh computer die komt op de markt. En 1 april 1984, de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op één dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn vader na een ruzie. En 5 april 1984, sportverslaggever Theo Komen, die verongelukt met zijn auto op de terugweg van een wedstrijd FC Twente tegen MVV. 14 april 1984, de Nederlandse band Doe Maar, die stopt en geeft een laatste concert in Maastricht en Den Bosch. En 4 augustus 1984 in Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. En 26 november de tv-actie Eva Afrika levert 61 miljoen gulden op voor de hongersnood in Sahel-landen.
1: 1984.
0: En dit is de Depeche Mode. Ze scoren een hit in 84. En dit nummer, People Are People.

Depeche Mode. 1985 was een hele grote hit met Just Can't Get Enough. Ze laten nog gekofferd door de verschillende andere mensen, waaronder Charlie Nono's en Metal Tio. Jawel. Wow. 1985. En dat heet inderdaad 84. People are people, so what should you be? We zijn bezig met Back to the 80s. En het is nog steeds Tros Donderdag. En we gaan terug naar 1987.

0: deed de choreografie voor Michael Jackson en ook voor Janet Jackson. En nog een aantal sterren. En ze bleek nog om op te kunnen zingen. Haar naam is Paula Abdul. Paula Abdul op zijn Nederlands. Had eind 1989 een aantal hits. Want dat was in 1989. En dat ging in de jaren 90 maar door. Met Forever Your Girl onder andere. En Opposites Attract. Het Discord is in 1989. Paula Abdul en Straight Up and Back to the 80s. En dan vooral door Madonna. In 1987 had zij weer een hit te pakken. Na al die hits die ze al gescoord had met Open Your Heart to Me. De Tros Donderdag. In dit uur besteden we aandacht. Dat wil zeggen, dit uur is de Tros Donderdag officieel. En hoe bestond het Tros DJ Team eruit? Nou, halfwege de jaren 80, begin jaren 80 tot halfwege de jaren 80 was dat de Havenmout Show met Tom Mulder. En dan hadden we Hugo van Gelder Show met Hugo van Gelderen. Volle popparade met Erik de Zwart. En daarna kregen we 50 pop-up vanavond met Tom Mulder. En daarna kregen we de Tros Top 50. Later werd het de Nationale Hitparade met Erik de Zwart en Ferry Maat. Daarna kregen we Tros Poster en s'avonds de Ferry Maat Song Disco Show en Session Live Jazz. En vanaf 1987, 88 gingen verschillende DJ's weg. Erik de Zwart was al weg, die ging weer terug naar Veronica. En Hugo van Gelder ging weg en Tom Mulder die stopte er ook mee. Uiteindelijk kreeg de Tros Zondag nieuwe DJ's. In de vorm van Rob van Zomeren, die presenteerde de Havenmout Show. De Gouden Uren werd gedaan door Peter Theekamp. Die stapte over van Veronica naar de Tros. En 50 poppen van Rob, dat werd voortaan gepresenteerd door Karel van Kooten. We hadden de Nationale Hitparade Top 100 met Martijn Kerbé. Die begon in 1987 bij de Tros. Samen met Peter Theekamp deed hij de Nationale Hitparade Top 100. En s'avonds deed diezelfde Martijn Kerbé een danceprogramma. De opvolger van de Ferry Maat Soul Disco Show, dat was Tros Dance Tracks. Met allemaal lekkere dance hits. Daarna volgde de LP en CD-show met Wim van Putten. En tenslotte werd de avond afgesloten de Tros Donderdag met Session Live Jazz vanuit Nick Vollenbrechts Jazz Café in Laren. Nou, dat weet ik heel goed. Ik heb het zo uit mijn hoofd, zeg maar. Nou, dat was dus de Tros Donderdag. Wat betreft de programmering toen de tijd. En ja, had nog een jingle voor.
1: We gaan terug. 1983.
0: We gaan terug naar 1983. David Bowie scoorde al een hit met Let's Dance. Dit was de tweede. China.

0: einde. Whitney Houston met One Moment in Time. De Olympische Zomerspelen die vonden in 1988 plaats in Seoul. En ze hadden een themanummer erbij gevonden in de vorm van Whitney Houston, One Moment in Time. En ik moest zeggen, het is echt een wereldplaat, echt een wereldplaat. Zonder dat de genres is overleden. Maar goed, gelukkig hebben we daar platen nog die we nog kunnen draaien in Back to the 80s. Even een rustpuntje voordat we gaan sluiten zometeen. En voordat we gaan sluiten, gaan we eerst even een foute discoplaat draaien natuurlijk. In
1: 1985.
0: We begonnen het al met Jomme Hart. Hartje Massal, in februari kwam die uit en werd het een dikke top 5 hit in Nederland. En toen kwam er ergens in mei kwam de nieuwe single uit. En dat werd wederom weer niet.
1: Dit is Back to the 80s.
0: Dieter Bohlen en Thomas Anders, verantwoordelijk voor 3 grote hits. Want ze scoorden ook nog met Cherry Cherry Lennon in het najaar. Dit was de middelste hit. Modern Talking, you can wait if you want.

Edis. 4 uur lang heb je kunnen luisteren naar deze. Ik hoop dat je leuk vond. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Power Dance hit. De Tros Televisie die werd altijd afgesloten in, vanaf 1987 tot 1989 met een liedje van Geert Joling. Laat dit niet toevallig hebben. Ik wens je fijne week, fijne weekend en graag tot volgende week. Ik zeg tot ziensdag.

0: Krimpenuur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2:00 middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2:00 middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5. When the going gets tough.

always dying for a chance just to touch your hand or a moment.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

your heart to me, dirt to me.

info. Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u